0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. In sommige gebieden is in 2 dagen bijna 30 centimeter regen gevallen. De 4 hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. De gouverneur van Indiana zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. 2 helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Onze stranden worden steeds schoner, want bij de jaarlijkse opruimactie hebben vrijwilligers opnieuw minder verpakkingen, flesjes en ander afval geraapt. Wel lagen er meer sigarettenpeuken. Er zijn ook gekke dingen gevonden op het strand, zoals een oude videoband en de verpakking van een chocoladereep uit 1991. Een mooie financiële opsteker voor Ajax, nu de overstap van Mika Gods naar Paris Saint-Germain definitief is. Amsterdammers krijgen een transferbedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen. Een paar jaar geleden nam Ajax Gods nog over voor 1 miljoen van Genk. Ajax wilde zijn beste speler liever niet kwijt, maar snapt dat PSG hem meer te bieden heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
5: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Het weekend van JND.
14: Het weekend van JND.

0: terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Goedenacht. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
6: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Met John West, Lange Frans en Robert Pater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

Een leuk idee, we gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien, ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: 3 uur.
1: Goedenacht, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. In een appartementencomplex in Oosterhout is brand uitgebroken. Die begon op de vierde etage van het complex dat 6 verdiepingen bestaat. Besloten is om iedereen uit het gebouw te halen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een evacuatie. Nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse plushelikopters hebben gisteren meegeholpen. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen en 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren de aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. Stefan Nillissen, die op de EK-atletiek goud won op de 1500 meter, was verrast dat hij met zoveel overmacht als eerste over de finish kwam. Hij had meters voorsprong op de nummer 2, dankzij een enorme eindspurt, terwijl hij in de laatste bocht nog op plek 5 liep. Nillissen is de tweede Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer was het in 1950. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het. Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zeg, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey, René, kom mee. Het is tijd voor de verskoppie thee.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Ondernemers, opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
4: Goedenacht. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag. De nieuwe JND app.

0: Hoor je thuis. 4 uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. In een appartementencomplex in Oosterhout is brand uitgebroken. Die begon op de 4e etage van het complex dat uit 6 verdiepingen bestaat. Besloten is om iedereen uit het gebouw te halen. Tientallen mensen moesten ergens anders naartoe. Een paar zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Opnieuw heeft Rusland de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Er waren vannacht verschillende explosies te horen. Oekraïne had de aanvallen al verwacht en de bevolking gewaarschuwd. In een gebouw brak brand uit. Oekraïne heeft ook Rusland aangevallen met drones. In de buurt van Moskou zijn er tientallen onderschept, zegt de burgemeester. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. In sommige gebieden is in 2 dagen tijd bijna 30 centimeter regen gevallen. De 4 hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. De gouverneur van de staat zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. Een mooie financiële opsteker voor Ajax, nu de overstap van Mika Gods naar Paris Saint-Germain definitief is. Amsterdammers krijgen een transferbedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen. Een paar jaar geleden nam Ajax Gods nog over voor 1 miljoen van Genk. Ajax wilde zijn beste speler liever niet kwijt, maar snapt dat PSG hem meer te bieden heeft. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. 20 tot 25 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: Het weekend van JND.
2: Het weekend van JND.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D.

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Welkom bij Wash in 7. De ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
4: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden.

0: je thuis.
1: 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. In het Brabantse Oosterhout is een appartementencomplex geëvacueerd en dat de brand was uitgebroken. Die was ontstaan op de 4e etage van het gebouw dat uit 6 verdiepingen bestaat. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken en eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse blushelikopters hebben gisteren meegeholpen. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. Nederlandse atleten zijn weer in de prijzen gevallen op de EK in Engeland. De mooiste was voor Stefan Nillissen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter en daar had ze wel wat meer van verwacht. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. 20 tot 25 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: Opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.

0: gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00. Goedenacht. Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
3: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
2: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
0: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
4: Jouw Nederlandse dag start hier.
0: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
4: Iedere werkdag van 7 tot 9.
0: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
5: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
4: Iedere werkdag van 7 tot 9.
0: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND. Oh-oh-oh.

0: je thuis.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabantse Oosterhout is een appartementencomplex geëvacueerd nadat er brand was uitgebroken. Die was ontstaan op de 4e etage van het gebouw. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een paar mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. De bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis van Oosterhout. De brand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen breidt zich uit en rukt op richting Duitsland. Inmiddels is nu een gebied van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Bewoners van de Duitse plaats Monschau is gevraagd zich voor te bereiden op een evacuatie. In 2 Belgische plaatsen zijn al een paar honderd mensen geëvacueerd. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen. En die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. Gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. En Nederlandse atleten zijn weer in de prijs gevallen op de EK in Engeland. Het mooiste was van Stefan Nillissen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter en daar had ze wel wat meer van verwacht. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dochter. Dan het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden en het wordt 20 tot lokaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: Een bos haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
0: Het weekend van J&D.
1: Het weekend van J&D.

0: Ondernemers opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
4: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
3: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
4: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservice van Eijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk. Zet zoden aan de dijk.
8: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
11: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
13: Tegel eruit, boompje erin.
14: Ja, zo gaat ie goed.
15: En wat doen we met het tuinafval?
16: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.

0: Store. De nieuwe Radio J&D app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van J&D.

0: Week is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Hallo, waar gaan we heen met dat afval van de zaak? Huurt ook je eigen rolcontainer.
2: Al je afval aan de kant met Rolcontainer Nederland.
1: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
2: Rolcontainer Nederland.
4: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
5: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
4: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabants Oosterhout is brand geweest in een appartementencomplex. Die is nu onder controle. Iedereen werd geëvacueerd, sommige bewoners met hoogwerkers. Ze zijn allemaal opgevangen in het gemeentehuis. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken. Eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau moeten zich voorbereiden op een mogelijke evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hogevenen zich uitbreiden. Er is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. Verschillende explosies vannacht in de Oekraïnse stad Kiev en ook een andere stad werd aangevallen. Daar kwam een vrouw om het leven en 6 anderen raakten gewond bij een aanval met drones en ballistische raketten. Die kan Oekraïne moeilijk onderscheppen omdat er geen afweer is. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich naar voren te werken. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het zuidoosten af en toe zon vanochtend, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over, met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolkenvelden en zon bij 20 tot lokaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: En Jack,

0: Armee. Grillsbedrijf Palmarius.nl.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
2: Smit Dakbedekkingen. I best.
3: J&D Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Call jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
2: J&D.
3: Het weekend van J&D.
4: Het weekend van J&D.

0: van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Koning, keizer, admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
4: Grintkeizer.nl.
3: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het.

0: specialistbrabant.nl.
1: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
6: Tweedehands auto.
5: Hallo, met wie?
7: Hoi, met mij. Heb je niet wat snelles?
5: Oké, komt-ie.
7: GTI, tweedehands.
5: Oh, oh, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Het. Ze komen allemaal naar You and Me, Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

apparatuur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Met John West, Lange Frans en Robert Pater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
2: Holy moly!
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementsglas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Lenerweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
7: Stap in de wereld van Happercontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
8: Kom werken bij Van Happercontainers. Maak het verschil.
7: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
9: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Zo'n 100 bewoners moesten vannacht een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout uit omdat er brand was. Die brak uit op de vierde etage. Sommigen moesten met hoogwerkers van hun balkon worden gehaald. Twee mensen raakten gewond, eentje moest naar het ziekenhuis. Veel bewoners zijn opgevangen in het gemeentehuis. Natuurbrand in de Belgische Hogeveen is nog niet uit en dreigt naar Duitsland uit te breiden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. Twee Nederlandse helikopters blussen mee. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen en die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. En op de EK Atletiek in Engeland zijn Nederlandse atleten weer in de prijzen gevallen. De mooiste was voor Stefan Nillissen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het zuidoosten af en toe zon. Vanuit het westen trekken er wolkenvelden over met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolken en zon en 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
5: Schade?
6: Wees nou niet zo bij de hand. We gaan meteen naar Bijland.
5: De experts van Bijland Autoschade herstellen je schade razendsnel. Zodat je auto, bedrijfswagen, bus of motor weer gaat shinen als nooit tevoren.
6: Kom naar de nieuwe locatie. Eckerscheid 7404.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
11: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
10: Wat zeg je?
11: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
10: Hoe dan?
11: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
10: Wauw, dat klinkt goed.
11: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
12: Het weekend van JND.
13: Het weekend van JND.

0: Week is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
4: Wij zijn verhuisd.

0: straat in.
1: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Pideiko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideiko.nl en neem contact op. Pideiko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideiko.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Grand Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Grand Café Restaurant 00.
7: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode? Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat
1: het goed staat. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. 2 gewonden vannacht bij een grote brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. Ze kregen rook binnen en eentje moest naar het ziekenhuis. Alle appartementen in het gebouw werden ontruimd. Zo'n 100 bewoners konden in het gemeentehuis terecht. Het appartement waar de brand was, is helemaal verwoest. Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken. Tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. De Russen hebben de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen en ook een andere stad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 6 anderen gewond. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta bijna 300 mensen opgepakt. Het zijn Marokkanen en ook mensen uit andere Afrikaanse landen die Europa in willen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, net als eind juli. Marokko heeft maatregelen genomen om dat te voorkomen. En Stefan Nillissen zegt dat hij bloed rook toen hij voelde dat hij makkelijk de andere lopers kon inhalen op de 1500 meter op de EK Atletiek. Hij nam een indrukwekkende eindsprint en zorgde voor een enorme stunt en haalde goud. Nillissen is de tweede Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer was in 1950. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: contractspecialistbrabant.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: J&D.

niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
2: Dommel 18, grill en bar.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: Hallo, waar gaan we?

0: Kijk op rolcontainernederland.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal, alleen vandaag nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
2: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Het weekend van JND.

0: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Kloppoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe geeft ruimte.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus in Hongarije zijn 12 doden en zeker 20 gewonden gevallen. De bus sloeg zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest over de kop. De chauffeur leeft nog en is aangehouden. De politie denkt dat hij in slaap is gevallen. In het Brabantse Oosterhout doet de brandweer metingen in het appartementencomplex waar vannacht een uitstaande brand was, om te kijken of bewoners weer terug kunnen. Zo'n 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond, ze hadden rook ingeademd en eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is verwoest. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores, die zijn getroffen door de aardbeving van gisteren, wachten nog steeds op hulp. Er zijn tot nu toe bijna 50 doden geteld en tientallen zwaar gewonden. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog oploopt. Duizenden mensen zijn op de vlucht. En Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken. Tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. Rusland viel het Oekraïnse Kiev aan met drones en raketten. En ook een andere stad. Daar kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Allee strijders, een hele goede morgen.
7: Willem Bakker.
6: Vanaf het Sint-Jansplein in Moergestel is dit de JND Ochtendshow. Met zometeen Vincent. Maar eerst gaan we luisteren naar Sierke.
8: Bij

0: kus van jou. Je hoorde Vincent. En ook deze Vincent zal vandaag te bewonderen zijn. Al hier in het mooie Moergestel op het Sint-Jansplein. Pleifeest, de Radio J&D Zomertour. En vanwege deze Radio J&D Zomertour zijn we er vandaag met een extra ochtendshow. Een soort aperitief voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: We pakken even de cijfertjes erbij en dan zien we toch wel een mooi rond getal in de administratie te staan. Want het betreft vandaag level 1750. Helemaal uitgesplitst, precies de cijfers. Het is de zesde jaargang, nummer 292 van de Radio J&D Ochtendshow. Ik zeg een hele goede morgen. Ja, de hele week hebben we hier al naar uitgekeken. Nou, wat zeg ik? Hier kijken we al een half jaar naar uit. Naar deze mooie plek in Moergestel op het Sint-Jansplein. Maar in het begin van de afgelopen week, toen zagen wij de weersverwachtingen voor deze zondag. En die zagen er, zachtjes gezegd, niet gunstig uit.

Maar zal vanmiddag het zonnetje doorbreken. En sterker nog, het gaat vandaag gewoon 25, 26 graden worden. Dat zijn de perfecte meteorologische omstandigheden om een feestje te gaan vieren. En dat gaan we ook doen. Vandaag, vanaf een uur of 12 gaat het allemaal gebeuren hier, Rode. Hey, maar goed, tot 12 uur deze ochtend, de ochtendshow. En maar wat gaan we doen? De vaste ingrediënten zullen de revue passeren. Zo is daar tegen 11:45 vanmiddag de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender.

inbox. En ik zou zeggen, van stuur ons even een appje. Ja, dat kan via de app van J&D, je weet wel. Die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je wereldwijd naar Radio J&D kunt luisteren op de meest makkelijke manier die er is. En als je de meest geüpdate versie van deze app hebt, dan heb je ook een machtig communicatiemiddel op je telefoon staan met de studio van Radio J&D. Gebruik dat. En als je de app er nog niet hebt, ja, download hem of anders de WhatsApp 085-760-9936. Hey, zometeen heb ik Joey Nicolai voor je, maar eerst

0: Nicolai met Tito de Virado. En
1: we werpen een blik in de J&D inbox.
0: En we draaien voor Joey Nicolai de muziek van Avro Bros, Billy Dans, Brace en Jeffrey Heesen. En een meisje. Daarmee is het bijna 7:15. Wat zeg ik? 7:15. Het is 10 minuten voor 10:30. De J&D ochtendshow op zondagochtend. Een extra ochtendshow. Ja, een extra dag vroeg uit de veren voor me. En dat allemaal vanwege het pleifeest. De J&D zomertour die vanmiddag losgaat op het Sint-Jansplein in Moergestel. En ben jij erbij? Laat het eventjes weten. Ook met hoeveel mensen kunnen we misschien alvast eventjes wat ruimte hier op het plein af kan zetten voor je. Met wat schilderstape en dergelijke. Dus geef het eventjes door, kijken we even wat we kunnen regelen. Hey, voor wat betreft de inbox, laten we eens eventjes gaan kijken wat er binnen is gekomen via de app van J&D. En of de WhatsApp 085-760-9936. Pak eerst eventjes wat hashtagjes bij de kladden. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan J&D weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag J&D staat aan. Gevolgd door de plaatsnamen dat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Zo kregen wij het afgelopen 30:30... ook op deze zondagochtend gewoon al appjes binnen met een hashtag. Onder andere vanuit Bergen-op-Zoom, Uden, Goorle, in Oosterhout staat hij ook aan. In Helmond, Nuenen, Valkenswaard, Breda en in het Vlaamse Turnhout. Tilburg, Bokstel, Eersel, Roosendaal en last but not least, J&D staat op deze zondagochtend ook aan in Os. En dan Martijn, die viert vandaag zijn 28e verjaardag. Hij wordt gefeliciteerd door zijn buurvrouw Marieke van der Linden op de flat in Strijp S. Nou, Martijn, ook namens Radio J&D van harte proficiat, jongen. Jeroen, Bas en Tom van VTB Bouwbedrijf. Zij zijn er vandaag bij. Ze komen met z'n drietjes. Ze nemen wat aanhang mee. En ze gaan, hopelijk, zo schrijven ze, een gezellige middag beleven bij J&D in Moergestel. En dan Sanne, die is net wakker met een kater van een iets wat gezellige avond in Etten-Leur.
1: De J&D Inbox.
0: En ze zou graag, om de kater te lijf te gaan, muziek willen horen

0: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
1: Smit dakbedekkingen, I best.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
4: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
3: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
4: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
5: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
6: Met John West, Lange Frans en Robbe Pater.
5: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
7: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
8: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
9: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
12: Ik zeg hey, van Marius, ja dat is echt oké.
13: Binnen- en buitenschilderwerk, van je woning of bedrijfspand, kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
14: Goedemorgen, dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag
16: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
17: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
18: Grintkeizer.nl.
17: Siergrind en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
19: Ondernemers opgelet.
20: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
21: Voel mij zo free.
22: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
23: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
22: Wow, dit is echt nice.
23: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
24: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
25: De nieuwe J&D app.

0: Tranen zijn niet alleen om te huilen. Robert Pater.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: En daarmee is het iets na 10:30 geworden. Bij deze extra Radio JND Ochtendshow op deze zondag de 16e augustus... heeft allemaal te maken met het feest dat vanmiddag hier los gaat barsten. In Moergestel, op het Sint-Jansplein. Het pleinfeest, de JND Zomertour. En je bent van harte welkom. Het plein is groot genoeg om... hele schare luisteraars een mooi plekje te kunnen bieden... op hetgeen wat op het podium gaat gebeuren. Met zicht op het podium wat er gaat gebeuren. Zo moet ik het uitleggen. Je bent van harte welkom. En het leukste is... de toegang is gratis. Dus wat let je op... om vanmiddag gewoon hierheen te komen. We zullen zo meteen even wat dieper ingaan... op de artiesten die vanmiddag te zien... en te bewonderen zijn op het podium. Alle heren Moergestel. De JND Ochtendshow in onze inbox staat ook wagenwijd open. We krijgen berichtjes binnen. Onder andere van Loes Stolzenbach. Loes Stolzenbach, enkelvoud. Die komt uit het Hoge Noorden in Friesland. Een vaste luisteraar van ons. Ze woont in Drachten. Alleen de komende weken verblijft ze niet in Drachten. Want Loes die gaat op vakantie. En ze

op het Sint-Jansplein de Moergestel, maar ik ben van één ding vrij zeker dat we Boy George vanmiddag hier niet gaan zien. Boy George van de Culture Club, je hoorde hem met Do You Really Want To Hurt Me. En we draaiden ook nog muziek speciaal voor Loes uit Drachten. Ze gaat morgen op vakantie. En daarom vonden wij het fijn om Eleonora van Jannes voor haar te draaien. En we hadden ook nog Henk Dissel in de aanbieding. Hey, laten we eens even een kleine blik gaan werpen in wat vanmiddag hier op het Sint-Jansplein plaats gaat vinden. De J&D Zomertour vanaf... Ja, we zijn eigenlijk al bezig met een soort van voorprogramma. Ik zet even de leesbril op, Baaf. Vanaf 1 uur, dan ga je de eerste artiesten hier voorbij zien komen. Onder andere Bart van Dishoek, Stefan Remmers ga je zien. En Mark van Veen. En dan in het tweede blok, tweede uur, vanaf 2 uur. Onder andere ga je zien al hier op het podium Arjon Oosterom, Django Wagner, Henk Dame, Jury Plezier. En nog een andere mooie naam gaat hier voorbij komen. Namelijk, ja, vanmiddag op het podium al hier, Bob Offenberg.

zal erbij zijn vanmiddag tussen 2 en 3. Bob Offerberg. Je hoorde hem met Toen ik jou zag. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtendshow op deze zondagochtend, de 16 augustus. Een extra ochtendshow, en dat allemaal in het kader van het feest wat strakjes afgetrapt gaat worden. Hier op het Sint-Jansplein in Moergestel. De J&D Zomertour. Het pleinfeest. Wees erbij. Er is ruimte genoeg op het plein. Stuur even een appje als je komt. Met hoeveel mensen, met hoeveel vrienden. Kunnen we misschien eventjes wat ruimte gaan maken zometeen. In de vorm van met schilderstape hier op het plein. Even aantekenen. Laat het eventjes weten. Kom jij langs hier in Moergestel en met hoeveel personen? Kan je doorgeven via de app van J&D en of de WhatsApp. 085-760-9936. En als je dan toch aan het appen bent, geef even door voor welke artiest jij komt. En met wie jij misschien wel op de foto wil.

0: Dagspecialistbrabant.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
4: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
5: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
6: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
5: En gratis vervangend vervoer.
6: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
5: Industrieweg 27 in Oorschot.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Opnieuw zijn twee Nederlandse blushelikopters aan het helpen bij de grote natuurbrand in België. Het zijn zogeheten Chinook-helikopters van Defensie. Die kunnen bijna 8000 liter water meenemen in een grote zak die eronder hangt. De brand woedt in natuurgebied Hoge Venen, tussen Luik en Aken, en is nog niet onder controle. De Hongaarse president Magyar leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden van een ongeluk met een Poolse toeristenbus. Daarbij vielen 12 doden en zeker 20 passagiers raakten gewond. De bus raakte van een snelweg en kantelde. De chauffeur is aangehouden. De politie denkt dat hij in slaap is gevallen. Het was gisteravond onrustig bij een festival in het Noord-Hollandse Wormer, meldt de regioomroep. Er mochten op een gegeven moment geen mensen meer naar binnen. Buiten stonden veel mensen te wachten en die waren daar boos over. De politie kwam om het weer rustig te krijgen. Bij de ongeregeldheden vielen gewonden. En in Zwitserland is een dode gevallen en raakten 12 mensen gewond bij een ongeluk met een paardenkoets. 2 gewonden zijn er slecht aan toe, melden Belgische media. De koets raakte van de weg, reed van een helling af en belandde tegen een boom. Het ongeluk gebeurde bij een uitstapje met 60 mensen. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld staat 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten door de werkzaamheden op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
7: Een hele goede morgen.
8: Willem Bakker.
7: Van harte welkom bij het 2 uur van de ochtendshow op deze zondag de 16 augustus. Met zometeen Zanger Kafke. Maar eerst

De Langstraat die heeft meer dan de Efteling en RKC. Ja, ze hebben ook Zanger Kafke. En je hoorde deze Zanger Kafke met Ouder Wordt. Zijn nieuwe single. En voor Zanger Kafke kon je luisteren naar Jan Smit. En samen, hè, dat samen vormde het begin van het tweede uur van deze extra ochtendshow. Op deze zondag de 16e augustus. Ja, inderdaad, een extra ochtendshow. Mag deze week 7 dagen aan de bak. Het uitslapen is me niet gegund. Maar goed, het is wel voor een goed doel. Want vandaag vindt in Boergestel op het Sint-Jansplein het pleinfeest plaats. De JND Zomertour. Met een bak vol artiesten. Een plein vol gezellige mensen. Daar moet je bij zijn. Je bent van harte welkom. En het leuke nieuws is dat de toegang geheel gratis is. Dat dus. En als we de dames en heren meteorologen mogen geloven, dan ziet het er allemaal fantastisch uit voor vandaag. Geen temperaturen die richting de 40 graden gaan. Nee, gewoon normale zomerse waren. 25, 26 graden, het zonnetje erbij. Wat wil je nog meer, zou ik haast willen zeggen. Ja, Radio JND. En sowieso de ochtendshow tot 12 uur deze ochtend. En ik kan je wel vertellen dat zo meteen na 12 uur Koen van der Vorst op deze plaats zit. Als het soort van aperitief, het volgerecht voor al het lekkers wat kopen gaan in de vorm van de JND Zomertour dus vandaag. Hey, maar goed, de inbox die staat op deze zondag ook gewoon wagenwijd open. Dus ik nodig je uit om ons te berichten. Vertel ons bijvoorbeeld, ga je komen vandaag hier naar het plein, naar het Sint-Jansplein op Moergestel? En met hoeveel personen? Kunnen we alvast even een plaatje vrijmaken al hier met schilderstape en dergelijke. Gaan we kijken of we dat kunnen regelen voor je. Laat het ons eventjes weten via de app van JND en of de WhatsApp 085 760 9936.

0: Marion Oosterom samen met Willem de Wijs. Je weet wel, hij van de JND Weekend Mix. Je hoorde ze met Zaka Zaka.
1: Hashtag JND staat aan.
0: Radio JND en zojuist in de ochtendshow muziek van Django Wachter samen met de nieuwe Timeless. En Where is the Love? Hey, we gaan eens even op het gemakkie in onze inbox kijken, zien wat er binnen is gekomen. Op deze zondagochtend, de 16e augustus, de zondag dat het pleinfeest plaatsvindt in Boergestel op het Sint-Jansplein. De JND Zomertour, je kunt erbij zijn hè, vanmiddag. Vanaf 1 uur gaat het allemaal gebeuren met een lange lijst artiesten. Om je vingers bij af te likken, zullen we maar zeggen. We gaan zo meteen eventjes wat dieper in op hetgeen wat hier op het podium vanmiddag te zien en te bewonderen is. Laten we eerst eventjes in onze inbox gaan kijken. Zien wat er allemaal gestuurd is via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. Pakken we eerst eventjes wat hashtagjes mee. Ook deze komen binnen. Blijf ze gewoon sturen aan ons. En laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. En dan de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Dan kregen wij zojuist een appje vanuit Sint-Michielsgestel. JND staat ook aan op onze normaal gesproken thuisbasis. Waar we vandaag niet zijn. In Best, Den Bosch. JND staat ook aan in Vught. Tilburg, in Gemert, in Drunen. In Hilvarenbeek. Verder ook in de plaats. Als je dan een paar kilometer verder rijdt, dan is de benzine in één keer 60 cent goedkoper. Dat is Goorlen. Goorlen aan de grens, zullen we zeggen. JND staat ook aan in Hezen, Maden. En last but not least, in het prachtige Veen. Daar staat hij ook aan. Dan Kees van Dong uit Waalwijk. Heeft Radio JND aanstaan. Is zich fysiek en mentaal aan het voorbereiden. Want hij is er vanmiddag bij. Hier op het Sint-Jansplein. En hij neemt zijn vrouw mee. En zijn zoon. En ze gaan genieten. Ze staat hier. En ze vragen zich af hoe laat treedt Jeroen van Zijlstok. Dan de mensen die normaal gesproken vrolijk staan te metselen in Veghel. De mensen van Janssen BV zijn er ook bij vanmiddag. En Niels, ook die is erbij. Dan kregen we ook nog een berichtje van, even kijken, Martin Nooyen. Die zegt,

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso. Omdat elke rit telt. De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementslas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
10: Officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
2: Muurtje eruit, kozijntje erin.
3: Ja, zo gaat ie goed.
2: En wat doen we met het puinafval?
3: Container Nederland.
2: Mooi, ja.
4: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: Harry, Jay en Day. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
1: Jouw Nederlandse dag start hier.
0: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
1: Iedere werkdag van 7 tot 9.
0: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
2: Willem met de Ochtendshow.
1: Dag van 7 tot 9.
0: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
0: Willem Bakker.

aan. Iets na 11:30 je hoorde Menno Abe, als ik je heb. En daarmee hebben we het laatste half uur van deze ochtendshow afgetrapt. De ochtendshow voor deze zondag, de 16e augustus 2026. Een extra ochtendshow. En dat allemaal in het kader van het Pleinfeest. De Radio JND Zomertour die strakjes om 1 uur hier op het Sint-Jansplein helemaal losgaat. We zullen zo meteen eventjes wat dieper ingaan op hetgeen wat hier allemaal op het podium te bewonderen is. Vanaf 1 uur vanmiddag dus. En voor wat betreft de ochtendshow, strakjes is hier ook nog te horen wat er staat geschreven op de pagina van vandaag. De 16e augustus, wat gebeurde er op deze datum door de jaren heen? Je gaat het zo horen. Ik heb ook de verjaardagskalender. En op deze verjaardagskalender vandaag een paar illustere namen. Onder andere een Belg die eigenlijk van oorsprong uit Italië kwam. Hij bereikt vandaag de respectabele leeftijd van 88 jaar. En hij heeft de naam Marina groot gemaakt. En hij maakte ooit een liedje over zomersproetjes. Ja, wie zou dat zijn? Verder is ook de zanger van de groep The Golden Earring jarig. En misschien wel de bekendste zangeres ter wereld. Zij maakte furoren in de jaren 80, jaren 90. Ook in de nieuwe eeuw maakte zij platen. Ja, zij is toch wel een legende als het erover gaat. En ze trad

El Mundo Bailando hoor je. En we draaien ook nog muziek op de radio van Tino Martin. En we hadden ook nog Cheerio van Justin de Wild. Al hier in de Radio J&D Ochtendshow. En het is de hoogste tijd geworden om het geschiedenisboek open te gaan slaan op de bladzijde van vandaag. Wat is er gebeurd op de datum van vandaag, de 16 augustus, door de jaren heen? Nou, ik ga het je vertellen. We gaan als eerste terug naar 1962. De Britse popgroep The Beatles, die vervingen toen hun drummer Pete Best, die moest plaatsmaken voor Ringo Starr. En dan in 1960, toen werd Cyprus onafhankelijk van Groot-Brittannië. En in 1958... Toen werd, 1858, de allereerste transatlantische telegraafkabel werd toen in gebruik genomen. Waarbij koningin Victoria een felicitatietelegram verstuurde aan toenmalig president James Buckingham. Dan de jarigen van vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? En we vieren vandaag een paar illustere verjaardagen. Als eerste staat op de verjaardagskalender Vanessa Carlton, de Amerikaanse pianiste en zangeres. 46 jaar oud wordt ze vandaag. Madonna, die is ook jarig. De vrouw die eigenlijk toch wel gezicht en zou bepalend was voor de jaren 80, 90, maar ook in de nieuwe eeuw. Madonna, ze viert vandaag haar 68ste verjaardag. Barry Hay, die is ook jarig. 10 jaar ouder wordt deze oud-zanger van The Golden Earring. Hij wordt 78 vandaag. En dan de laatste jarige van vandaag op de verjaardagskalender. Hij is geboren in Italië. Maar een groot deel van zijn leven woonde hij in België. Woont hij overigens nog steeds. Ik heb het over Rocco Granata. Deze zanger werd in 1938 geboren. En eventjes hoofdrekenen leert ons dat Rocco Granata vandaag zijn 88ste verjaardag viert.

wat je kunt beleven als je bijvoorbeeld vanmiddag tussen 3 en 4 hier bent. Dan onder andere op het podium Jeroen van Zelst, Mickey van Wijk, Amar, Matthijs Koning.

ook vanmiddag zal hij hier gas gaan geven op het Sint-Jansplein. Hier in het prachtige Moergestel. En tot zover de ochtendshow, deze extra ochtendshow op deze zondag de 16e augustus. We gaan ruimte maken voor Koen van der Vorst. Hij gaat de zondag, het weekend van J&D vervolgen al hier op de zender. Zo meteen tussen 12 en 2. En vanaf 1 uur gaan de eerste artiesten op het podium de eerste muzikale zaken laten horen van zichzelf. En je kunt erbij zijn, hè? De hele middag hier op het Sint-Jansplein in Moergestel. De toegang is gratis, dus vertel mij maar, wat gaat je nog tegenhouden? Hé, hey, nog eventjes twee zaken vanuit onze inbox. Anita van Rulo, die komt uit Middelbeers, die is erbij vanmiddag. En nog een melding van iemand die hier gezellig mee het feestje gaat vieren. Iris Groenendaal, die komt uit Oorschot. Is hier ook niet zo gek ver vandaan. Hey, voor wat betreft de ochtendshow, morgenochtend bij Leven en Welzijn zijn we er weer. Vanaf, zullen we afspreken, een uurtje of 7? Veel plezier zo meteen met Koen van der Vorst. En het vervolg van het weekend van J&D. En natuurlijk hier het pleinfeest op het Sint-Jansplein. De J&D Zomertour.

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
3: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: Schade.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen breidt zich nog steeds uit. Blussen is lastig door de wind die steeds verandert. Het is ook lastig om overal bij te komen door het ruige terrein. Daarom wordt ook vanuit de lucht geblust, onder meer met twee Nederlandse Chinook-helikopters. Eén daarvan kan morgen ook meehelpen. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners terug kunnen naar huis na brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond door rook. Eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is helemaal verwoest. In Baren wordt gezocht naar een man na een ruzie in de relationele sfeer. Vanwege de privacy wil de politie er niet meer over kwijt, meldt RTV Utrecht. Er is een burgernetbericht verspreid. En wie de man ziet, moet 112 bellen en niet op hem afstappen. Gisteravond werd al naar hem gezocht met een drone, een hond en een helikopter. En de president en premier van Hongarije leven mee met de slachtoffers en nabestaanden van het busongeluk vannacht. Er zijn zeker 12 doden, 10 mensen zijn zwaar gewond. Tientallen anderen hebben lichtere verwondingen. De bus raakte ten oosten van Boedapest van de weg en kantelde. Waarschijnlijk viel de chauffeur in slaap. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
4: Dit is Herman de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file aan de grens. Op de A27 Breda-Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Lexmond. 4 kilometer file, vanaf knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. En 201 Uithoorn-Hilversum is dicht in beide richtingen door een ongeluk tussen Loenen en afrit Nederhorst-en-Berg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Voor een frisse start. Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
7: Kies je Prachtmaat.
6: Prachtmaat.
7: Dan weet je dat het goed staat.
6: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
7: Dan weet je dat het goed staat.
8: Hallo.
9: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
8: Ja hoor.
9: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
8: Tuurlijk.
9: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
8: Ja.
10: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Lenerweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: Jeroen van der Voort.
1: Yes, goedemiddag, live vanuit Moergestel. Het Sint-Jansplein, Zoe Lieve komt eraan. Ook Gisby zometeen na Raymond Hermans en Wesley Klein. Bij J&D hoor je het. Dit is Stapje bij...

Raymond Herman samen met Wessie Klein. We draaien een stapje bij Radio J&D. Goedemiddag zeg. Het is 10:50 bijna. Je bent bij J&D live vanuit Moerestel op het Sint-Jansplein. Vandaag gaat over een uur de J&D zomertour van start. Met een berg artiesten, een hoop gezelligheid en een hoop feestende mensen. Het weer is fantastisch vandaag. Dus ik wil je bij deze uitnodigen om richting Moerestel te komen. De entree is hier helemaal gratis. Het kost je helemaal niets om hierheen te komen. Tenminste alleen maar de reistijd en misschien de benzine. Maar hey, die is te verwaarlozen met alles wat je hier vandaag gewoon gratis kunt krijgen. Op deze mooie zondagmiddag. Het Sint-Jansplein in Moerestel. Moet je zijn voor de Radio J&D Zomertour. De laatste loodjes aan de bar, aan het podium. Alles wordt hier helemaal klaargemaakt voor de Zomertour van Radio J&D. En iedereen, goed nieuws. Als je er niet bij kunt zijn, om welke redenen dan ook, dan kun je het live meevolgen via Radio J&D. En via de socials, via de Facebook, livestream en via YouTube. Via alle kanalen kun je ook gewoon meekijken naar de Radio J&D Zomertour. Gisby komt eraan zometeen. Eerst hoor je Zoe Livee in een huisje aan de zee.

0: van ons.
1: Gisby Oordie vandaag is van ons. Daarvoor nog Zoe Livé en een huisje aan de zee. Hey, wil je weten wanneer jouw favoriete artiest vanmiddag hier op de zomertour verschijnt? Check dan even de Facebook en Instagram van Radio JND. Daar vind je de timetable. Tenminste, per uur kun je dan zien welke artiest hier gaat optreden. En dan kun je alvast jezelf helemaal voorbereiden. Weet je in ieder geval zeker hoe laat je er moet zijn. Dat kun je daar allemaal vinden. Zo meteen kijken we even naar het weer van vandaag. Wat kunnen we nog verwachten? Gaat de zon blijven schijnen? Wat wij wel hopen natuurlijk. En meer daarover dadelijk. Ook Yves Berendsen, misschien is het tijd, hoor je zo meteen. Clouseau gaan we zo draaien op de radio. En eerst kreeg ik de vraag in de JND WhatsApp of ik een classic wilde draaien. Uit 1979. Doe van Pussycat. Dit is Daddy.

uit 1990. Blijft prachtig. Ik kan hier uren naar luisteren. Ik vind het zo magisch mooie muziek. En daarvoor nog Pussycat en Daddy draaiden wij bij J&D in het weekend. En het is een hele mooie zondagmiddag. Een extra live uitzending vanuit Moergestel, het Sint-Jansplein. Daar is de place to be om erbij te zijn voor die J&D zomertour die over een klein uurtje losgaat hier in Moergestel. Heel veel zin in. Yves Berendsen, Jannes en Jan Biggel zometeen hier. De eerste nieuwe van de Robert van Hemert met Donnie samen. Fisherman's Friend.

een van zijn grootste... Ja, heldinnen mag ik wel zeggen, van Mart Hoogkamer. Willeke Alberti draaiden we. Lachen, een beetje huilen. En daarvoor nog muziek van Donnie en Robert van Hemert. En The Fisherman's Friend, gloedje nieuw. Muziek hier bij JND. Hey, zometeen, Yves Berendsen, Jannes komt eraan. En de man die er vanmiddag ook bij is om hier het Sint-Jansplein helemaal op zijn kop te zetten, dat is Jan Biggel. Zijn nieuwe single, Wat kan het leven toch mooi zijn. Hoor je dadelijk voorbij komen hier op de JND zondag. We maken ons op voor de JND zomertour. En deze man, die gaat ook op het podium verschijnen vanmiddag. Neder Sleeman, liedje van hem uit 2022. Dit is Als ik kon kiezen bij jou JND. Ik weet niet

0: evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Goedemiddag, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag. Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
6: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
5: Wat zeg je?
6: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
5: Hoe dan?
6: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
5: Wauw, dat klinkt goed.
6: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Dommel 18.
2: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Dommel 18, grill en bar.
3: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde, met wie jij iets goed te maken hebt, op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Koen van der Vorst.

0: Vlaamse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D.

mensen en misschien is het tijd. Het is de JND Zondag. We zijn in afwachting van de JND Zomertour in Moergestel. Die gaat rond 1:15 los. Zo meteen hier op de radio Jan Smit en de 3J's. Eerste man die er vanmiddag ook bij is. Het is Jan Biggel met Wat kan het leven toch mooi zijn. Zijn laatste nieuwe.

Man hoor je, Kiss Me, Kiss Your Baby bij J&D op deze stralende zondag. Vandaag 25 graden. Een prachtige mooie dag om naar het Sint-Jansplein in Maagestel te komen. Daar hebben wij de J&D Zomertour gratis toegankelijk. Jury Plezier, de Radio J&D, succes schrijft. Mijn hart is geen hotel. Amar komt eraan, al heb je niet. En eerst Jan Smit samen met de drie.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
3: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
2: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
4: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
5: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf, al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
8: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
7: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
9: Dit is
10: Radio DND.
9: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij JND hoor je thuis.
10: 1 uur.
11: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in natuurgebied Hogeveen in België lijkt niet over te slaan naar Duitsland. Dat betekent waarschijnlijk dat de inwoners van de grensgemeente Monschau niet weg hoeven. Gisteren moesten ze zich voorbereiden op een evacuatie. De brand is nog niet onder controle. Twee Nederlandse blushelikopters helpen mee. In een huis in Lelystad is gisteravond een lichaam gevonden. De politie denkt aan een misdrijf, maar wat er precies is gebeurd weten ze nog niet. Bij een volkstuinencomplex in de buurt waren gisteravond agenten en een helikopter te zien. Volgens de politie had dat iets met de vondst van het lichaam te maken. Door een storing met het verkeersleidingssysteem staan alle metro's in Amsterdam stil, meldt AT5. Het systeem regelt alle seinen en wissels en zorgt ervoor dat alle metro's veilig kunnen rijden. We werken hard om de storing op te lossen, zegt het GVB. Ze verwachten dat de metro's rond 2 uur weer rijden. En op socials gaat een filmpje rond van een hondje op de kist van een Colombiaanse vrouw die omkwam tijdens een zware aardbeving afgelopen week. Het hondje heeft zijn leven aan de vrouw te danken, want ze hield hem stevig vast toen haar huis instortte. Het hondje is 12 jaar oud en blind. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het AP1-nieuws op Radio JND.
9: JND Verkeer.
12: Dit is Herman de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file aan de grens. Op de A27 Breda-Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Lexmond. 4 kilometer file vanaf knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. En 201 uit Hoorn-Hilversum is dicht in beide richtingen door een ongeluk tussen Loenen en afrit Nederhorst-en-Berg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
14: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
15: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
16: De
15: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: Van der Voort.
17: Yes, yes. Goedemiddag. Het is 1 uur geweest. Het weekend van Radio J&D. Marco Schuitmaker is erbij zometeen. Vergeet me. En eerst hoor je set aan met alles wat ik nodig heb. Bij J&D.

ik ben een dromer op de stralende zondag van J&D. Daar ben je bij. Het wordt vandaag een prachtig mooie dag. Hè? Als we even naar het weer kijken, met alle respect, het is vandaag een prachtige dag. Vanmiddag zijn er perioden met zon, het is droog en waait een zwakke noordwestenwind. Het is 23 tot 25 graden. Vanavond schijnt nog de zon, komende nacht raakt het bewolkt en later volgt naar het westen regen. Het koelt af naar zo'n 16 graden ongeveer. Dit is J&D met Afrobol, John Best, Billy Dans. Jij bent alles zometeen. Ook muziek van Arjen Oostrom, Schudden, die er ook bij is vanmiddag hier tijdens de zomertour in Moergestel. En dit is de eerste muziek van Marco Schuitmaker. Liedje komt uit 2024, 2 jaar terug. Dit is Vergeven.

Ik kijk hier naar een plein in Moergestel wat langzamerhand vol begint te lopen met heel veel mensen die zin hebben in een feestje. Net als wij trouwens. Heel de week kijken we al uit. Eigenlijk al wekenlang naar de J&D Zomertour hier op het Sint-Jansplein in Moergestel. Het gaat dadelijk echt gebeuren. We gaan dadelijk echt los. We zijn ons helemaal aan het klaarmaken. En we zijn er eigenlijk, goed nieuws, we zijn er eigenlijk helemaal klaar voor. Dus zometeen gaat het gebeuren hier live in Moergestel. Het Sint-Jansplein. Zit je thuis op de bank? Denk je van, ja weet je, ik wil er eigenlijk gewoon bij zijn. Het is hartstikke gratis en jij kan erbij zijn. Het enige wat je moet doen is hier richting Moergestel komen. Stand by your man. Hoor je nu een J&D Classic op jouw Nederlandse dag.

muziek van Avrobos, John West, Billy Dans en Monk. Jij bent alles. Gloed je nieuwe muziek in het weekend van J&D. John West is er zo met Wit-Zwart. Ook muziek van niemand minder dan Lil Kleine, Samuel Welten. De Amsterdamse zomer ga je zo horen. Eerst de laatste single die het goed doet van Sineke. Ik doe

0: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
9: Jack, wat

0: maar mee. Grillsbedrijf Palmarius.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
3: Smit dakbedekkingen, I best.
4: Iedere werkdag brengt je...

niet gek? Nou, we gaan je wel gek maken. Want we gaan overschakelen richting het podium van de Radio JND Zomertour. Waar nu onze eigen JND-DJ Max van de Nieuwendijk zit te draaien. En zometeen gaan we dan eindelijk los met die mooie zondagmiddag. Je gaat het live volgen via Radio JND. Je kan

Oh, gezellig. Vier zomers lang een uitvoering van Dirk Mildijk samen met Marco Kraat. Even gezellig terug in de tijd. Voor Ressels hebben we nog een beetje Hazes fans vanmiddag aanwezig. En vanwege zingen met deze, ik meen het.

0: Radio JND. Maar we hebben hier deze man naast me staan. Ik wist niet dat hij kon vandaag. Maar, de voorzitter hier van de horeca, die wil je natuurlijk even te woord staan, want we gaan zo beginnen. Ik zou zeggen, kon, doe je ding, hè?
1: Ja, goedemiddag. Dank u wel dat jullie er allemaal zijn. Ik ben de voorzitter, zoals gezegd, van Horeca Moergestel. Hier achter mij staan de collega's uitgebeeld. Goed om te weten wie het zijn. Dat is het Draaibonke, de Veerkes, de Bogaard, Bijwoud, Rood. Dan is het de Brouwer, de Klare en Bengels. Die meer dan een jaar bezig zijn met de voorbereiding van dit feest. Vorig jaar zei een van onze buren, ja, dat is wel makkelijk aanschuiven, zoals horeca bij zo'n feestje. Wij stonden hier in de januari. Toen lag de sneeuw 10 centimeter hoog. Al te bedenken, hoe gaan wij dit plein doen? Nou, dan heb je het idee. Dan moeten er sponsoren bij elkaar gezocht worden. Dus ik wil een heel groot dankjewel voor al onze sponsoren die daar staan. En we gaan er een super geweldige middag van maken. Dus Mike.
0: Helemaal goed. Dankjewel, Con. We gaan er een mooie middag van maken. Dames en heren, wie heeft er al een beetje zin in? Yeah! Ja, jongens, daar gaan we het niet voor doen. Ik zeg Radio JND, vrienden, wie heeft er een beetje zin in? Yeah! Dit is de Radio JND Zomertour. We gaan beginnen!

0: Zo.
1: Goedenavond.
0: Een bijzonder goedemiddag, Boerkastel. Dames en heren, het plein begint zich lekker te vullen. Met alleen maar leuke mensen en vrienden.

TNT Zomertour 2026. Live vanuit Moergestel. In samenwerking met de horeca Moergestel. Welkom aan alle luisteraars van Radio JRND. Welkom aan iedereen die meekijkt via radiojrnd.nl en via de JRND-app. En een warm welkom aan iedereen op het Sint-Jansplein. Vandaag ga je meer dan 25 artiesten op dit podium voorbij zien komen. Moergestel, welkom bij de Radio JRND Zomertour. Laat je horen voor Mark van Veen.

Ja, hebben we zin in een feestje? Hé, hey, jongens, even een vraagje. Zijn er vandaag ook fans van Hazes aanwezig? Waar zijn de Hazes-fans onder ons? We gaan eventjes heel toepasselijk lekker openen. En dan gaan we natuurlijk vandaag heel toepasselijk even uit ons bol!

Tour. Het pleinfeest Moergestel is begonnen. En de volgende artiest staat te popelen om het Sint-Jansplein volledig af te breken. Laat je horen voor Bart van Dishoek.

Dames en heren, moeres, een hele goede middag. Mijn naam is Bart van Dieshoek. En dit was mijn single, zou we dan toch overigens een oude succes schrijven bij Radio J&D. Ik heb ook nog een nieuw liedje gemaakt dit jaar. Het is een lekker zomersplaatje voor de mensen die wel eens in Italië zijn geweest. Of die gewoon in Nederland aan de bar lekker een limoncello bestellen. Je hoort het al, hij heet Limoncello.

Met Plug and Play en Lantefantje Limoncello. Ja jongens, ik mag er nog eentje doen. Ik heb een koffertje meegenomen. Ik weet zeker dat we die allemaal mee kunnen zingen. Dit is echte liefde is te koop.

0: Wessel, dankjewel. Ik ben Bart van Dissel, Radio J&D. Fijne middag, Malay!
1: Radio J&D, de zomertour. Het is tijd om mee te zingen, mee te dansen. Geef hem een warm welkom. Laat je horen voor Stefan Remmers.

Jongens, jongens, jongens, wat een gezelligheid. Wat een prachtig plein. Wat heeft J&D dit toch prachtig georzaakt. Lieve mensen, we gaan dit nummertje doen. Het is mijn eigen nummer. Mijn tweede eigen nummer. Uitgedracht door BNP. Als ik alles van tevoren...

0: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het natuurgebied Hogeveen in België lijkt niet over te slaan naar Duitsland.
1: Radio JND. Radio JND, zondagmiddag live op het JND Zomerfestijn. De zomertour hier in Moergestel. Waarbij Mark van Veen de persoon was die gewoon de aftrap heeft gegeven vandaag. Dat was spannend, man.
2: Fantastisch.
3: Echt fantastisch.
1: Ja, je glundert.
3: Ja, maar weet je, ik bedoel, kijk nou eens om je heen hier. Allemaal mensen die zin hebben in een feestje. De sfeer is fantastisch. Het is hartstikke gezellig. Het is lekker weer, mannen. Ik bedoel, we hebben het droog. Het zonnetje schijnt.
1: Ja, wat een mazzel, hè?
3: Ja, dit is toch fantastisch. Maar ik bedoel, meer heb je niet nodig, toch?
1: Nee, zeker niet. Je hebt vaker optredens, ga ik vanuit.
3: Ja, zeker, zeker.
1: Maar
3: zeker.
1: Is dit wel een van de hoogtepunten die nou eigenlijk wel nu...
3: Voor mij absoluut.
1: Vast aan.
3: Een eer dat je natuurlijk hier met je collega staat... en dat je natuurlijk het spitsdag mag bijten. En bij jullie, bedoel, allereerste keer voor mij dat ik hier op het Radio JND-feest mag staan. Dus dat is sowieso voor mij al bijzonder.
1: Ja, en wat zo geinig is, normaal gesproken bij de start van een festival... zijn er vaak, eigenlijk nog niet zo heel veel mensen aanwezig. Hè?
3: Nee.
1: Maak je vaak mee.
3: Ja.
1: Was niet het geval, man.
3: Nee, nou, dat bedoel ik. Daarom zeg ik, kijk om je heen. Ik bedoel, normaal zie je inderdaad bij festivals... dan stroomt het langzaam aan binnen en het wordt een beetje opbouwen. Maar ik bedoel, het is gelijk bam en de mensen hebben er zin in, joh. Ik bedoel, de sfeer is gelijk al top.
1: Ja, helemaal goed. Als mensen wat meer informatie over jou willen inwinnen, waar kunnen ze je vinden?
3: Ik ben op ieder social media platform te vinden tegenwoordig. Op TikTok, Instagram, Facebook, noem maar op. Mark van Veen, markvanveen.com, hele mooie website. En daar is alles op te vinden, dus zeker even de moeite waard om even te kijken.
1: Onthoud het goed, beste vrienden van Radio JND, Mark van Veen. De persoon waar je veel en veel meer nog van gaat horen. Hey, hartstikke dank voor je bijdrage vandaag in ieder geval.
3: Heel graag gedaan, jullie bedankt.
1: Ja, hartstikke graag gedaan.
3: En maak er nog een mooie dag van vandaag.
1: Nou, ik heb het idee dat zeker goed gaat komen. En we schakelen dan ook nu gelijk weer live over naar het podium hier in Moergestel. En mensen thuis, kom naar deze leuke plaats toe, want hier gebeurt het. Een vette line-up van alleen maar Nederlandstalige kanjers.
4: Wat een gezelligheid. Zijn we hier al helemaal klaar voor? Oké, dames en heren, het was even spannend. Of hij het wel ging redden. Maar de volgende artiest staat al klaar. Eigenlijk heeft hij geen aankondiging nodig. Dus mag ik even een Radio JND applaus. Moergestel!
5: JND!
6: Radio JND Zomertour. Deze man scoorde afgelopen vrijdag de Radio JND Successchijf met zijn nieuwe single. Zijn jullie klaar voor nog meer muziek en

lieve mensen. Ik weet het is nog vroeg, maar ik ben blij dat jullie er zijn. Aankomende week is mijn nieuwe single de meest gedraaide plaat bij Radio J&D. Daar ben ik heel blij om. Dit is Mijn Hart Is Geen. Hart.

0: De zomer vier je met J&D.
1: Wauw, we zijn lekker bezig hier in Moergestel Radio J&D met de zomertour. Het is 3:10 en tijdens de optredens komen ook de artiesten hier eventjes live in onze mobiele studio. En willen we ze eventjes kort toch even aan de tand voelen. Hoe is het interview geweest? En aan mijn linkerzijde voor de kijkers rechts staat hier Bart van Dishoek. Hallo.
2: Een hele goedemiddag Radio J&D luisteraars en natuurlijk de heer in de studio.
1: Ja. Wat leuk dat je er bent, man.
2: Ja, lekker fris ook hier. Goeie echo.
1: Lekker, hè? Ja, hij werkt goed. Hij draait op volle toeren, absoluut.
2: Lijkt wel een terrarium hier.
1: Ja, het is warm. Het is heel erg warm, inderdaad. Hé, hey Bart, ik lees dat je een leuke lange vakantie hebt gehad. Toch wel?
2: Ja, zeker. Ik ben heerlijk op vakantie geweest. Ik ben Duitsland, Kroatië en Italië geweest.
1: Zo.
2: Een lekker rondje gemaakt.
1: Ja, een mooi rondje, inderdaad. Een leuke reis gemaakt. En ook even een beetje de batterij, denk ik, opgeladen.
2: Ja, absoluut. Absoluut, absoluut. En natuurlijk, we zijn geëindigd in Italië. En ja, en wat drinken ze in Italië?
1: Ja.
2: Limoncello natuurlijk. Mijn nieuwe single, Limoncello, ja. Toch een beetje promotie maken. Ik ben er nat, toch?
1: Nou, dat moet je zeker doen. Nou, als we dan ook een beetje de balans op gaan maken. Het is echt wel een knijter aan het worden, hè?
2: Nou, hij doet het heel erg leuk. Hij blijft lekker hangen bij de mensen. Ik krijg echt ook berichtjes van bekenden van... Nou, bedankt, ik heb hem weer in... Hij blijft er hangen, ik krijg hem niet meer aan mijn kop. Ja, nee, hij doet het heel erg leuk. En het is een hele leuke samenwerking tussen mij, Lantevantje en Plug and Play. En ik doe hem in het land, doe ik hem eigenlijk standaard tegenwoordig. En ik ben heel erg blij.
1: Ja, en dan moeten we gewoon ook reëel zijn. Het is maar pas het begin, hè?
2: Ik bedoel, het is maar het begin. Het kan zomaar zijn natuurlijk dat hij toch nog ergens echt wordt opgepikt. Want ja, mensen moeten hem wel horen voordat ze hem leren kennen natuurlijk. Ja. Dus ik hoop ook dat jullie bij J&D een plekje hebben in de rotatie. Dat je denkt van, nou, daar kan er wel een limoncellootje tussen. Ik wil jullie niet onder druk zetten verder. Maar ja, vragen kan altijd.
1: We gaan zometeen even een hartig woordje voeren met de platenbos.
2: Ja, dat is ook wel.
1: Dat gaan we gewoon doen. Dat beloven we bij deze plechtigheid. Ik lees ook zo je agenda op een van de social media. Ja. En als ik zo kijk, je mag niet klagen, denk ik, wat betreft de vulling daarvan.
2: Nou, ik ben sowieso niet van het klagen, maar als ik dan toch moet klagen... Ik vind mijn werk zodanig leuk dat ik heel graag aan het werk ben, sowieso. Nou is augustus eigenlijk altijd wel iets rustiger. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld juni en juli... Ja, dan heb ik dan moet ik mij regelmatig voorstellen thuis, zou ik zo zeggen.
1: Helemaal top. Hey, we gaan zo meteen weer overschakelen naar het live podium... waar de volgende artiest al zijn kunstje op dit moment aan het vertonen is. Wie staat er? Even kijken, de line-up. Volgens mij is het Henk Dame, of niet?
2: Ja, het is Henk Dame.
1: Henk Dame, hè?
2: Dat is ook wel een legend uit het vak, hè?
1: Nou, zeker. Daar gaan we zo meteen dan ook naar luisteren. Bart van Dishoek, hartstikke bedankt in ieder geval voor jouw bijdrage vandaag.
2: Dankjewel dat ik even in de studio mag komen.
1: Graag gedaan.
2: En natuurlijk mensen, als je thuis zit te luisteren, superleuk. Maar kom lekker naar Moergestel, want er is nog plek op het plein en het is supergezellig.
1: We zien nog wel wat gaatjes inderdaad, maar het begint echt steeds drukker en drukker te worden. Absoluut.
2: Ja, absoluut.
1: Hey, wel thuis, man.
2: Fijne middag nog. Bye-bye.

0: Volgens mij al een hele goede middag allemaal. We zijn allemaal al een beetje gedronken. Of zijn we nog dronken van gisteren? Dat kan ook nog sommigen natuurlijk, hè. Helemaal goed, proost allemaal. Dus we gaan de nieuwe single doen en die gaat over... Word nou niet verliefd als je mij vanavond ziet. Dus ik zou zeggen...
1: Niet verliefd als je mij vanavond ziet.
0: De nieuwe single! Word

niet verliefd, verliefd. Helemaal goed, jongens. Maar we gaan nog eentje doen. En ik moet je zeggen, volgens mij is het alweer van een jaartje of acht geleden, denk ik alweer. Wie denk jij wel? Ik ben, jongens. Nou, als ik aan meezing, dan laat je horen. Maar dat zit wel goed vanmiddag, heb ik al gezien hier, hè?

0: mag een heel groot applaus voor Henk Damer. Kijk eens aan. Het plein begint nu echt rammetje vol te staan. Hier bij de Radio J&D Zomertour. Ik voel een hele hoop liefde hier vandaag op het plein. Hoe fijn is dat? Maar dames en heren, ik weet niet hoe het met jullie dansen gesteld is. Maar kunnen jullie ook een beetje een bachata? Kijk, er zijn mensen die wel even opletten. Oké, dames en heren. Hij staat klaar. Eén dame heeft al in de gaten wie het hier is. Het is een werkelijk een van de grootste vrienden van Radio J&D die er maar is. Hij heeft geen aankondiging nodig, dus dat ga ik ook niet doen. Maar laat je even één keer horen, Radio J&D Zomertour!
1: J&D! J&D Zomertour. Als je de stem van deze man hoort, dan stijgt de temperatuur nog verder. Zijn grootste hits komen voorbij. J&D, laat je horen voor Django Wagner.

0: En inmiddels hier in Moergestel, de klanken van Django Wagner, zijn nieuwe single, klinkt helemaal super. Maar ondertussen aangeschoven hier Henk Dame na zijn optreden van zojuist, Henk. Oh, ergens een schuifje?
1: Ja.
0: Ja, daar is Henk.
1: Ik ben er.
0: Henk, je zong je nieuwe single, Word Nooit Verliefd.
1: Nee, word nou niet verliefd.
0: Word nou niet verliefd.
1: Ja, word nou niet verliefd als je mij vanavond ziet. Ja, want ik wil toch niet serieus en ik wil maar voor één nachtje. Daar gaat het eigenlijk een beetje over. Maar heel leuk liedje.
0: Ja, oké. Okay. Ik moet je feliciteren. Je bent gisteren jarig geweest, zie ik.
1: Ja, 35 geworden. Nee, 46.
0: 46 lengtes.
1: Ja.
0: Of lentes, hè. Lentes, maar ja. Het is je niet aan te zien.
1: Dankjewel.
0: Want ik weet toevallig, jij hebt volgens mij ook een hele sportieve carrière achter de rug ook. Hè? Als voetballer en als trainer ook toch.
1: Ja, trainer ben ik nog geweest een aantal jaren. Vijf jaar trainen, 4 keer gepromoveerd. Dus eigenlijk best wel heel goed.
0: Ruwaard?
1: Sorry?
0: Was dat de Ruwaard?
1: Ja, Ruwaard ben ik mee gepromoveerd. En Dezo. Maar ja, je moet ook wel keuzes maken op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Ja, zodoende.
0: En een andere keuze, het is Café Henkie. Hè? Je hebt je eigen kroegje.
1: Ja, ik heb een kroegje geopend in Zaltbommel. Daar kom ik vandaan.
0: Leuk.
1: En hij is nu een weekje voor 8-9 open. En ja, eigenlijk fantastisch.
0: Oh, het is nog vers van de pers.
1: Ja, het is echt heel vers nog, ja.
0: Ja, leuk joh.
1: Ja.
0: Hey Henk, ik zie hier ook dat je carrière in Duitsland begint te lopen. Hoe doe je dat dan? Zing je dan je Nederlandstalige nummers in het Duits? Of hoe pakken ze dat dan?
1: Ja, nee. Ik heb echt één liedje maar vertaald. Dat is het liedje Laat Me Alleen, die ik net ook gezongen heb.
0: Ja.
1: En dat liedje hebben we vertaald, Las Mich Allein, heet het liedje. En de rest zijn allemaal nieuwe liedjes. En inmiddels ben ik daar voor mijn album of 6-7 verder. Dus,
0: oké.
1: Okay. Ja,
0: oké,
1: okay.
0: Goed bezig. Hey Henk, en volgend jaar dan heb jij een jubileum, hè?
1: Ja, klopt. 25 jaar in het vak.
0: In het vak?
1: Ja. Wordt oud, hè?
0: Ja. Nogmaals, het is je niet aan te zien, Henk.
1: Dank je wel.
0: Hey, we gaan weer verder met Django hier op het podium.
1: Top, ja.
0: Jullie
1: hartstikke bedankt voor alles, hè?
0: Ja, graag gedaan, hè. Tot de volgende.
1: Tot de volgende.
0: Hoi.

zoals jij kan voelen. Ja, lieve mensen, ja, we mogen natuurlijk niet een heel half uur, omdat natuurlijk heel veel artiesten komen. Maar ik mag er nog eentje doen. En ik heb een beetje gesmokkeld, want ik doe een medley. En die gaat zo. Samen Frans Duits en Peter Beens heb ik een hele mooie medley opgenomen. Grootste hit van Peter Beens, grootste hit van Frans Duits. En ik mocht meezingen. Mazzeltje. En dat gaat zo.

Super Live Django in Moerdijk.

0: in Moer Gestel voor alle goede orde. Navigatie, et cetera, hartstikke handig. En een natje, een droogje, het is allemaal hier te vinden. Dus je hoeft verder helemaal niets mee te nemen. Stefan Remmers, de man die hier inmiddels alweer een tijdje geleden heeft opgetreden. Want er zijn ook na jou diverse andere grootheden geweest.
1: Zeker.
0: Jij was, uit mijn hoofd gezegd, de derde volgens mij.
1: Ja.
0: Het ging lekker volgens mij, hè?
1: Het was heel leuk. Het was een super enthousiast plein. Ja, daar doen we er natuurlijk voor.
0: Ik heb het al ook tegen een voorganger van je gezegd. Normaliter heb je vaak een beetje wat opstart met mensen die dan nog eigenlijk later pas komen.
1: Ja, dat was hier niet het geval.
0: Nee, hè?
1: Bizar. Ja.
0: Zou dat komen door die zondagmiddag, waarbij mensen zich toch al een beetje wellicht vervelen?
1: Ja, en ik denk een prachtig programma natuurlijk.
0: Ook dat?
1: Dat werkt natuurlijk ook wel mee.
0: En inderdaad, een timetable is aanwezig, maar niet echt duidelijk van wanneer komt die?
1: Heel slim.
0: Nou, ik denk dat er ook goed over nagedacht is.
1: Zeker.
0: Absoluut. Hey, waar moeten mensen jou van kennen of gaan leren kennen?
1: Ja, eigenlijk gaan leren kennen. Ik ben als klein jongetje begonnen, als 10-jarig jongetje. En toen ben ik een hele tijd gestopt geweest, omdat ik vond het niet meer zo leuk en interessant. En Nederlandstalige muziek was 15 jaar geleden niet zo hot als dat het nu is.

0: En toen zag ik al die singles weer. En toen dacht ik, ik moet dit ook kunnen en dat ga ik ook weer doen. En toen ben ik het een beetje gaan oppakken weer. En toen ben ik getekend door BNP van Berk Music, zeg maar. En nu is het balletje eigenlijk gaan rollen. En ja, proberen we zo snel mogelijk zo groot mogelijk te worden eigenlijk.
1: Maar als je dan gelijk aangesloten bent bij Berk Music, dan denk ik dat je toch wel echt goed zit.
0: Ik zit zeker goed bij AB. Ik ben er heel blij mee en heel dankbaar voor het contract. En we gaan mooi bouwen aan een mooie carrière. Dat is eigenlijk het idee.
1: Nou, ik wens je alle goeds daarin vanuit iedereen van Radio J&D. En we hebben dan je optreden meegemaakt. Als we nog even op het gemak wat meer informatie willen inwinnen over jouw persoon, waar kunnen we wat meer over jou vinden?
0: Volg me op Instagram, Stefan Remmels. Als je dat intikt, dan kom je bij mij terecht. Volg me daar op Blekken, hou je alles in de gaten en dan zie je overal waar ik sta. En wie weet weer de volgende keer bij Radio J&D. Dan zien ze me daar ook weer.
1: Ik denk dat het vast en zeker nog wel een keertje tot een volgende ontmoeting gaat komen.
0: Dat zou ik heel leuk vinden.
1: Ja, toch?
0: Dat zou ik leuk vinden.
1: Hey, en een hartstikke fijne dag nog verder. En dankjewel voor je bijdrage.
0: Dankjewel, een hele mooie uitzending en een fijne dag.
1: Dan gaan wij weer live over naar het podium. Tijdens het J&D Zomerfeest, de zomertour van Radio J&D hier live vanuit Moergestel.

zo, lieve mensen. Ik zeg een hele goede middag allemaal. Zo jongens, wat een onthaal. Hier op dat mooie plein, hier in Moergestel, tijdens de Radio ND. Zomertour jongens, al die gezellige mensen. We gaan doen met de volgende liedje. Ik zou zeggen, je bent...

is tijd om je handen in de lucht te gooien. Deze ras-entertainer komt het Sint-Jansplein eens flink op zijn kop zetten. Laat je horen voor Arjen Oostrom.

Heerlijk jongens, het zonnetje schijnt. Het is gelukkig geen 36 graden. Dus dan mag de pret niet drukken vandaag. We gaan er een heel mooi feestje van maken met z'n allen. We gaan het doen. Pure

0: Leon Oostrom zijn pure verleiding aan het afronden is op het J&D grote podium in Moergestel. Hebben we hier in onze mobiele studio Bob Offenberg.
1: Jazeker, een hele goede middag.
0: Hallo, welkom aan het bijkomen van je fantastische optreden zojuist.
1: Zeker, ja, het was een mooi feest hier in Moergestel op het mooie plein. Heel veel mensen, het weer is ook perfect. Het is niet te heet, maar wel lekkere temperatuur. Dus dat is heel fijn.
0: Ja, wat dat betreft echt, de weergoden zijn gunstig gestemd toch wel met ons.
1: Zeker. Ja, als je kijkt van afgelopen vrijdag, dan wil je niet hier staan denk ik op het plein. Hè? Dus dan, dit is perfect. Het zonnetje, er komt af en toe een beetje door, af en toe niet. Maar de temperatuur is aangenaam en de mensen hebben het heel erg naar de zin. En dat is voor ons als artiest zijnde ook heel erg fijn natuurlijk en prettig.
0: Absoluut, we hebben twee nummers van je kunnen horen. Ook onder andere je huidige nieuwe single, Nergens Anders.
1: Ja, klopt. En de laatste nieuwe single. En je kan natuurlijk niet een half uurtje zingen. Dus je moet een beetje keuze maken ook qua liedjes. Dus meestal pak dan gewoon de laatste recente single. Nou goed, dat is dan nu in dit geval Nergens Anders geweest. En de tweede keuze viel op een liedje wat al ietsje ouder is. 2015 bracht ik hem uit. Maar wel een liedje wat nog steeds een van mijn populairste is. En dat is Je Bent Te Gek.
0: Ja, dat kon je ook wel zien aan het publiek inderdaad. Er waren heel wat mensen die hem gewoon echt ook luidkeels mee wisten zingen.
1: Dus, klopt, ja dat merk ik altijd wel. Anders een liedje wat bekender is dan, ja, dat zie je ook aan de mensen dan. Dus dat is altijd wel heel leuk.
0: En dat ben je nu aan het opbouwen ook met de huidige hit Nergens Anders. Waarbij mensen geleidelijk aan ook de teksten beginnen te kennen.
1: We doen ons best. En het is allemaal vrij nieuw ook voor de mensen. Dus dat snap ik ook wel. Ik ken ook niet alle liedjes die net uitkomen. Dus dat is begrijpelijk. En voor de rest gaan we wel zien waar het liedje uiteindelijk gaat stranden.
0: Nou zeker. Wat opvallend is, je zoekt steeds toch eigenlijk wel naar vernieuwing in je nummers, hè?
1: Ja, klopt.
0: Nieuwe invloeden, et cetera.
1: Zeker.
0: Als we dan kijken naar de toekomst, waar moeten we aan denken?
1: Ja, ik denk gewoon een beetje dezelfde lijn als waar ik mee bezig ben. Ik hou wel af en toe een beetje van een klein uitstapje. Maar het blijft allemaal wel een beetje in dezelfde rode draad doorgaan in mijn carrière. Dus ook qua liedjes. Dus we blijven lekker op deze tour doorgaan. We zijn alweer druk bezig met nieuwe muziek achter de schermen voor over een maandje of twee. Dus er komt zeker nog wat nieuws uit dit jaar.
0: Kijk, en dat wilden we even horen.
1: Ja, precies. Daar hou ik van, hè, van die nieuwe muziek.
0: Ja. Er staan heel wat mensen hier te dringen. Dat is overdreven. Maar wel willen ze graag een handtekening.
1: Ja, klopt. Ja. Ik ga zo meteen eventjes naar deze jonge dames toe om even een handtekening te brengen. Dus ze staan al klaar met een shirtje.
0: Dat is toch fantastisch?
1: Ja, superleuk.
0: Ja, leuk man.
1: Ja, zeker.
0: Nou, ga aan de gang in ieder geval. Hartstikke dank voor jouw bijdrage vandaag.
1: Goed, dankjewel.
0: En tot een volgende.
1: Hop, zeker weten,
2: neem een pilsje van ons, joh.
0: Ja, zeg je? Heel sterk.
2: Neem een pilsje, want het is warm hier.
1: Doe ik al twee, joh. Neem maar wat twee.
2: Zeker.
1: Dankjewel.
0: Bedankt.

0: En tot ziens, dankjewel!
1: We gaan nog één keer kijken of jullie nog... Als ik naar Malaga ga... Naar Malaga ga, naar Malaga ga... Naar Malaga ga, ja, ja... Ja, na... Kijk eens aan. Kijk, wat zie ik hier? Mooie mensen staan vandaag hier op het Sint-Jansplein. Hier in Moergestel. Eén grote J&D-familie hier. Maar goed, ik heb hier een dame staan. Ze ziet er prachtig uit. En ze heeft eigenlijk een hele mooie plaat gemaakt met Danny Vroeger. En soms denk je in een relatie, ik zit in een knipperlicht. Maar ik heb hier vandaag mooie mensen in het zicht. Mag ik even een heel groot applaus voor Mickey!
2: Goedemiddag allemaal.
1: We doen het nog één keer over hoor.
2: Ja?
1: Mag ik even een heel groot applaus voor Mickey?
2: Wat een gezelligheid. Ik ga hem gewoon doen zonder Danny en we gaan er een feestje van maken.

Ik zie allemaal kaartjes met handtekening. Zal ik dat nu doen of zo? Ik doe dat zo. Ik doe het straks. Wat een gezelligheid. Ik dacht, ik kan hier natuurlijk niet naartoe om ook mijn eigen single onderweg naar jou te doen. Die doe ik helemaal in mijn eentje. En ik zou het leuk vinden als jullie mij een beetje helpen. Hij is eigenlijk niet zo moeilijk. En ik doe hem een stukje voor en dan doen we hem met z'n allen. Oké, daar gaan we.

vind het hartstikke gezellig. Oké. Wat ga ik nog meer doen? Ik dacht, we houden allemaal wel een beetje van Roxy Dekker. Dus dat kan nooit kwaad. Ik zie al een paar blije meiden daar. Doen jullie hem dan wel met me mee? Oké, top. Komt-ie.

waren twee mensen. Heel dat gewoon, net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar hadden geen woning. En wel een beetje geweldig de pest. Maar op een dag, toen moest het gebeuren. Ze kochten een bootje, het was wel geen pracht. Maar dat kon er niet schelen, ze waren gelukkig. Hou me vast en zing.

getrokken. Daar stopte ze heel vak onder het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen. Want er stond voor de club hier zat blauw van de drek. Maar ze lagen niet lang bij ons in de Amstel. Toen kwam er een Spiers, ja zo heen met een pet, ja. Hij zei, die moeten hier wegwezen mensen.

Lieve mensen, ik mag er nog eentje doen, want er staan nog heel veel artiesten voor jullie te popelen op dit prachtige podium vandaag. Afgelopen week was ik jarig 9 augustus en 13 augustus, dank je wel. 13 augustus zou eigenlijk mijn goede vriend en collega René Karst 60 jaar geworden zijn. Hij heeft het helaas niet mogen halen en ik wil toch altijd een liedje vol trots blijven zingen. Want hij is er voor mij altijd bij, dus mocht je een lekker glaasje bier of een glaasje fris of een andere versnapering hebben. Hef even je glas omhoog, we gaan hem proosten op René vandaag. En we doen hem natuurlijk, want het is onze grootste hit geweest. Lieve de Dikke de Kist, dan weer een feestje gemist, dan gaan we!

0: wens ik jullie allemaal nog een hele fijne middag en tot de volgende keer. Dankjewel.
1: De zomer vier je met J en D.
2: Wauw, zojuist op het podium Stef Ekkel, Lievert de Dik in de Kist. Een van de grote hits, uiteraard samen met René Karst. Waar ook nog even aandacht aan geschonken werd, uiteraard wel verdiend. Het is 4:07. Wat een spektakel, live vanuit Moergestel, Radio J&D Zomertour. En we zijn hier te vinden tot vanavond 7:00. Dus nou ja jongens, het kan nog. Nog een hele keur aan artiesten die te trappelen staan om zo meteen los te mogen gaan. Dus kom naar het St. Jansplein in Moergestel, waar dit grootste evenement plaatsvindt. Het evenement waarbij zojuist Mickey van Wijk ook op het podium te vinden was.
3: Ja.
2: Hij ging lekker.
3: Het ging goed, ja. Iedereen deed gezellig mee. Het is één groot feestje, dus superleuk. Ja.
2: Het duet samen met Danny Vroeger, dat heb je ook uiteraard gezongen.
3: Ja, Danny helaas ziek, dus ik heb het in mijn eentje gedaan vandaag. Maar iedereen deed alsnog superleuk mee, dus dat was helemaal top.
2: Ja, dat is het voordeel dan dat je de band hebt waarbij Danny dan ook nog zijn kunstje kan vertonen, zeg maar. Hè?
3: Daarom, dat daarom.
2: Fijn. Hey, het nummer Knipperlicht, dat enorm, nou ja, toch wel groots aanslag tot op heden.
3: Ja, klopt, ja. Het gaat hartstikke goed. We zitten als het goed is nu op 300.000 streams. Dus daar ben ik onwijs blij mee.
2: Ah, ik moest wel heel erg lachen. Ik vond informatie over het nummer waarbij je stond. Dat jullie niet verantwoordelijk zijn voor appjes naar je ex. Of meezingen de buren.
3: Ja. Als je naar het nummer luistert en je denkt van, oh, ik ga toch weer mijn ex appen. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid bij deze.
2: Gelijk heb je. Ja. Je moet je tegenwoordig voor alles indekken. Ik bedoel, hè?
3: Klopt, daarom.
2: De social media kunnen je maken, maar ook breken tegenwoordig.
3: Dat is waar.
2: Hey, het is lang geleden voor jou. We komen er toch altijd weer op terug. Dat is logisch. 2019, The Voice of Holland.
3: Ja, klopt.
2: Lang geleden, maar het heeft er toch wel voor gezorgd. Nou ja, dat je nu zowel het duet bijvoorbeeld met Danny hebt kunnen opnemen.
3: Ja, en gewoon eigenlijk een beetje het begin van mijn zangcarrière. Ja. Dus dat is een superleuke start geweest. En ik denk dat ik mede daardoor nog steeds wel lekker aan het groeien ben als artiest. Dus super blij dat ik dat heb mogen doen.
4: Hoe gaat zoiets nu? Jullie komen elkaar ergens tegen. En dan ontstaat gewoon spontaan dat idee van zo'n platen.
3: Ja, we hadden eigenlijk allebei een schrijverskamp in Bisseloord, in Hilversum. En toen was Danny bezig en was ik ook bezig. En toen ben ik begonnen met Knipperlicht. En toen zei ik van, nou, dit is echt een plaat voor Danny om er ook op te gaan. En toen zei Danny, ik wil het wel uitproberen. Dus dat was top, ja.
2: En nu deze samenwerking zo tot stand is gekomen, vraagt het om meer of kun je daar nog geen uitspraak over doen?
3: Ik denk van wel. Ik denk zeker van wel, dus dat is heel erg leuk.
2: Dan, het duet, maar je hebt zelf in april 2026 ook een eigen single uiteraard uitgebracht. Ja. Onderweg naar jou.
3: Ja, klopt. Ja, dus dat was ook superleuk bij Bronx. En jullie zitten hier in een glazen hok, jongens. Ik heb het bloed heet. Kan ik ergens mee waaien of iets?
2: Het is niet te doen, hè?
3: Ik wil
4: met mijn t-shirt waaien.
3: Jeetje. Ja, maar dat zou geweldig zijn. Ja, jongens, sorry, ik heb een hele opvlieger.
2: Nou, Mickey van Wijk krijgt mijn voorbereiding, dus mensen...
4: Ik zou bijna willen zeggen, Mickey, trek iets uit.
3: Ja, maar ik heb wel niet veel aan, dus dat weet ik niet. Nee, mannen, ik denk omdat ik net heb opgetreden en jullie zitten hier in het glazen hok, ik krijg het er helemaal warm van. Maar het gaat al beter.
2: Okay.
3: Nee, Onderweg naar jou was eigenlijk mijn allereerste single bij Bronx die ik heb uitgebracht. En daarna kwam Knipperlicht en Onderweg naar jou is ook superleuk gegaan. Dus onwijs blij ook dat ik bij Wesley Bronkhorst zit als label. Ja.
2: En is het eigenlijk het plan om de volkspopse muziek zeg maar vast te gaan houden? Of kan het ook zijn dat je zomaar ineens een uitstapje gaat maken naar iets anders?
3: Nee, het blijft wel bij volkspop. Dus deze sound ga
2: past
3: ik lekker...
2: Ook,
3: ja, ik voel me helemaal goed hierbij, dus dat ga ik lekker volhouden en er keihard mijn best voor doen.
2: En dan lekker die uithalen die je af en toe hebt kunnen opvoeren.
3: Een beetje een uithaal zie je daar, dus dat is helemaal top.
2: We wensen je hartstikke veel succes voor alles wat er nog komen gaat.
3: Dankjewel en jullie succes in dit warme hok vandaag jongens.
2: Dankjewel. Lief van je, dankjewel.
3: Dankjewel. Dank je.
2: Dan gaan we nu weer over naar het podium van Radio J&D, waar wederom een nieuwe artiest zijn optreden laat zien.

dank je wel, hoor. Hey, dames en heren, ik vind het een eer om hier te mogen zijn, meen ik serieus. Hebben we eigenlijk al een applausje gegeven voor Radio 1D voor het opzetten van de hele mooie feestweer. Waar we allemaal van mogen genieten vandaag. Dus ook namens mij, namens de mensen. Applausje voor 1D. Altijd fijn. Ik mag er nog eentje doen. En ik ga een liedje doen. Als jullie nou morgen wakker worden in welke staat of hoedanigheid dan ook. Kater of geen kater. Dat maakt allemaal geen fluit uit. Denk dan aan 1D. Denk dan ook een klein beetje naar mij. Dan denk ik, gisteren was het feest.

0: en heren, het plein begint aardig vol te stromen. Maar ik wil jullie wel vragen om wat meer naar voren toe te komen. Want achterin zitten de mensen een beetje bedrukt. En ik vind het niet zo heel erg om met elkaar te knuffelen, maar hè, laten we gewoon gezellig naar voren toe komen. Want hiervoor is het feest. Hiervoor komen de sterren aan je neus voorbij. Maar we hebben de volgende klaarstaan. Deze man, een paar jaar geleden stond hij nog in een kebabzaak te zingen. Ik leef een leven zoals ik dat wil. Ja, dames en heren. Hij is totaal verkaasd, maar wel een van de grootste die erbij zit. Mag ik een heel groot applaus voor de enige echte, Amar!
1: Ik voel me thuis hier in mijn buurtje. Een plankie kaas, wat worst en zuurtje. En ik zit op het terras. Het is weer een mooie dag. Ik zag haar zitten al een uur.

Lieve mensen, wie is er vandaag met zijn beste vriend? En wie is er vandaag met opa en oma? En wie is er vandaag met papa en mama? Jongens, tik elkaar aan. We gaan eens even keihard feesten.

0: destijds. Van de, ja, van Nederland, zeg maar. Dus dat is wel lachen.
1: Dat het zit toch blijkbaar wel in de genen.
0: Ja, want mijn vader zingt ook wel aardig. Mijn broer die is muzikaal. En ja, ik heb dan het geluk dat ik een aardig deuntje weet te zingen.
1: Ja, ja, ja.
0: Nee, dat is leuk.
1: Een tijdje geleden, je nieuwe single gisteren, Was het feest, ja, is verschenen.
0: Ja, ja, het wordt tijd voor een nieuwe. Dat al, als het aan mij helemaal aan mij had gelegen, was het al de bedoeling geweest. Maar soms loopt het heel even anders dan dat je zelf hoopt en wilt. Maar we zitten niet stil, we zijn wel bezig. Maar deze is van februari, maart uit mijn hoofd. En die heeft het hartstikke leuk gedaan, dat nummertje. Dus daar zijn we dan toch altijd blij mee.
1: Aan de andere kant, het is zomer nog. Hè? Ik, ja, bedoel, het kan ook wel eventjes.
0: Jawel, zeker. Dat kan ook wel even wachten. Maar het
2: is hier ook volop zomer hier in deze studio. Excuses voor de temperatuur. Nee.
0: Ik ben maandag teruggekomen van vakantie. Daar was de gevoelstemperatuur 44 graden. Nou, daar ga ik helemaal niet goed op. Dus dit is nog wel acceptabel.
1: Zo is het. Moet ook weer niet. Hey, nou ja, de nieuwe single onderweg. Het duurt nog heel eventjes. Ja. Maar kunnen we vanuit gaan dat de productie dan weer in handen ligt van Manfred Jongenelis?
0: Ja, dat is wel de bedoeling, absoluut. Ja, dat is ook gewoon fijn. Dat is naast de deur. Niet dat dat nou doorslaggevend is, hoor. Maar dat is gewoon fijn werken. En bij Manfred weet je natuurlijk dat het over het algemeen bijzonder goed gedaan wordt. Dus dat is dan iets waar je minder zorgen over hoeft te maken dan.
1: Je hebt te maken met een vakman, inderdaad. Ja. Geef het maar over aan hem.
0: Ja, ja. Ja, nee,
1: dat gelijk heb je.
0: Ja, toch?
1: Zolang dat zo op die manier inderdaad, ja, kan plaatsvinden. Super, helemaal goed. Als we meer over jou nog willen te weten komen... Zeker. Dan de social media, die staan wagenwijd open.
0: De socials, die staan wagenwijd open. We doen ons best om daar zo actief mogelijk mee bezig te zijn. Ik heb ook een eigen site. Daar moet ik eerlijk bekennen. Daar is soms ook wel lastig om dat up-to-date te houden helemaal. Maar op Instagram en TikTok en zo... Matthijs Koning, dubbel TH.
1: Ja, heel erg gek misschien, maar je bent niet de eerste artiest... die diezelfde melding maakt over de website die... Ja, niet helemaal actueel. Dat is echt serieus.
0: Gelukkig.
1: Dat is, ja, op dit moment is social eigenlijk belangrijker dan zo'n website.
0: Dat gevoel heb ik zelf ook inderdaad.
1: Dat is echt zo.
0: En daar staan natuurlijk ook alle contactgegevens op.
1: Daarom. Dus, daarom. Ja. Hey, geniet nog even lekker van je drankje. Ik weet niet of je van plan bent nog even ook wat artiesten mee te pikken.
0: We gaan nog even een kijkje nemen.
1: Ja, toch? Dat is lekker.
0: Absoluut.
1: Dank voor je komst en je inbreng. En tot de volgende.
0: Yes, graag. Succes.
1: Dan schakelen wij over weer naar het live podium.
3: Nee, dit is voor mij de eerste en niet de laatste. Dat denk ik wel. Maar deze man komt om in zijn talenten. Ik ken hem nu al een tijdje via J&D. Hij is zelfs mijn cameraman geweest. En hij staat nu op een trapje. Maar hij is op zoek naar een ladder van de hel.

0: Paul. Kortom, mag een heel groot J&D applaus voor Jeroen van Zijlst.
1: Jansplein is vandaag één groot feest. En deze man weet precies wat daarvoor nodig is. Radio J&D. Moergestel.

vandaag. Mugesto, hoe is ie? Met mij ook wel eigenlijk. Lekker vakantie gehad. Wie is er allemaal op vakantie geweest al? Wie gaat er nog op vakantie? Wie heeft er in het jaar vakantie? Kijk, dat is leuk hè. Weet je wat we doen? We gaan even een hele lange polonaise lopen. Dat is goed tegen de temperatuur. En jij gaat voorop, heel goed. En het liedje heet De Ladder naar de Hemel.

Moet gisteren even de belangrijkste vraag van vandaag. Hebben we allemaal wat te drinken? Nou, proost even mee op Radio J&D. Daar ruimt ook nog eens. 1, 2, 3, proost! Oh. Heerlijk met deze temperatuur, hè? We gaan er nog eentje doen. Nog eentje. En ik denk dat we hem allemaal wel kunnen meezingen. We gaan het gewoon proberen. Jouw liefste wens, daar gaan we!

tempo erin. Tijd voor een flinke overdosis feest en gezelligheid. De zomertour gaat verder. Met de one and only, Nelis Leeman.

Goedemiddag vrienden van Radio J&D. Ik hoop dat we het volgende liedje ook lekker meezingen. Die heet Wie Denk Jij Wel? Wie? Jongens, ook hier op het VIP-terras. Op het VIP-terras, je mag meezingen. Ja. Lekker. Ben er zo.

Jongens, een groot applaus voor jullie zelf. Ja, natuurlijk. Ja, we gaan zeker een foto maken. Jongens, ik heb nog een liedje meegenomen. En misschien hebben we nog een leuke verrassing op het podium erbij. Dit is Kleine Vogel.

Tour. Moresto. Het is tijd om mee te zingen en gezellig mee te dansen. Ze is er helemaal klaar voor.

Wat een gezelligheid hier in Moergestel. Ja, ik ga er nou eentje doen. Het is wel een cover. Nee, geen Meisje van de Handel. Maar wel Een Kind Zonder Moeder.

0: staat er al heel iets op mijn plek hier. Te play plekken, moet ik zeggen.
1: Te play plekken.
0: Te play plekken.
1: Het is lekker warm in Moergestel, we staan te play plekken. Kijk eens wie er naast ons staat.
0: Jeroen van Zels.
1: Jeroen van Rijks, daar staat hij. Goedemiddag.
0: Hoe is het?
2: Goedemiddag.
1: Bij mij is het goed, en met jullie?
2: Ja, warm.
1: Ja?
0: Het is warm.
1: Lekker vakantie gehad ook, of niet?
0: Heerlijk. Ja, eigenlijk wel.
1: En jij? Eigenlijk ook wel.
0: Ik verwacht wel dat jij in Griekenland bent geweest, of niet?
1: Nee, daar ben ik niet geweest.
0: Waar dan?
1: Ik ben in Spanje geweest. In Spanje.
0: Maar die bestaat natuurlijk al, hè?
1: Bij mij was het meer on-Spanje in Spanje.
0: On-Spanje? Ja. Was het nodig, Jeroen, of niet?
1: Ja, het was lekker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Waar ben je geweest in Spanje dan?
1: Ik ben in Tamarit geweest. Ja, dat is vlakbij Tarragona, richting Salou.
0: Oké.
1: Ja. Ah, heerlijk. Lekker een 2,5 weken op camping. Toen waren we een weekje thuis. En toen heb ik nog opgetreden in Spanje op de camping ergens. Bij El Delphin Verde. En dan ben ik samen met de vrouw zonder kinderen nog even een dag of vier blijven hangen.
0: Oh, lekker zeg.
1: En die waren ook wel heel fijn.
0: Hoor. Even met z'n tweetjes bijkomen.
1: Even bijkomen.
0: Geen optreden gehad in de skiën in Salou toevallig?
1: Nee. Ik ben er wel even geweest nog, maar geen optreden gehad. Nee.
0: Hoe was het daar eigenlijk? Want ik heb het net al steeds minder druk wordt wel, hè?
1: Ja, absoluut. Was hartstikke gezellig, hoor.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Zo organiseren nog heel erg veel in de zomer. Zeker het hoogseizoen. Dus,
0: kijk.
1: Het bier smaakte prima.
0: Goed om te horen.
3: Hey, Groen, hoe is je Nederlandse dag begonnen vandaag?
1: Ja, hartstikke goed. Ik ben vanmorgen begonnen met een lekker ontbijtje. Dan doe ik altijd lekker een yoghurtje met... Dat bedoel je niet.
3: Heerlijk.
0: Ja, dat doen we wel.
1: En een bak koffie.
0: Ja.
1: Een rondje opgehaald bij mijn moeder. Die was bij mijn moeder geweest, omdat we in Spanje waren geweest dan.
0: Ja.
1: Toen lekker het bad in, douche in.
3: Lekker.
1: De kaaglijnen een beetje scheren zo. En dan op naar Moergestel, hè.
3: Ja, ziet er goed uit.
1: Ja, dankjewel.
3: Hey, hoe vond je sfeer?
1: Ja, de sfeer is top.
3: Top, hè?
1: Het is lekker warm
3: lekker
1: buiten.
3: Volk, man.
1: Er wordt volop gedronken.
3: Heerlijk.
1: Lege pullen hoor je nou van Jan Biggel. Maar die zijn er ook heel veel.
0: Ja, die zijn er heel veel, hè?
1: Volle bak geconsumeerd.
0: Er wordt wel goed gedronken.
1: En het is gezellig ook nog eens.
0: Nou, ook nog eens een keer, ja.
1: Het is echt top.
0: Nou, ik merkte graag bij jou. Je ging op met je Griekse nacht en gelijk hoppatee. Was een leuk feest. Ja, echt top.
1: Stond gelijk in een sertaki overal.
0: Ja, gelijk, hè?
1: Heerlijk.
0: Ja,
1: zo wordt het ook.
0: Dat nummer. Ik krijg er wel eens reactie over. De mensen zeggen van ik ken een liedje van vroeger nog of zo. Dat mensen daar
1: ja, het is een herkenbaar muziek natuurlijk.
0: Ja, wel, hè?
1: Het is al heel vaak gedaan.
0: Ja.
1: Maar dan mag de pret niet drukken. En overal waar het komt doen de mensen leuk mee. Dus dat is het belangrijkste.
0: Ja, maar heel vaak gedaan natuurlijk. Vroeger wel, maar de laatste jaren eigenlijk niet meer.
1: Nee, een stuk minder de laatste jaren.
0: Dat wou ik zeggen.
1: Ik dacht, het kan alweer.
0: Hey, en zit er nog toevallig een nieuwe single in het verschiet? Laatst gezegd, ik een filmpje van jou voorbij komen met een tankslang bij je tankstation. Komt-ie.
4: Ik kan er nog niet te veel over zeggen.
0: Maar er komt iets aan.
1: Binnenkort?
0: Ja.
1: Een gloednieuwe muziek.
0: Heel binnenkort of?
1: Binnenkort gloednieuwe muziek. Meer kan ik niet zeggen.
0: Oké. Nou, we gaan het afwachten.
1: Oh,
0: en het uiteraard ben je heen, David Draai.
1: Het is hier echt hartstikke leuk. Ik doe een beetje op mobiel.
0: We hebben onze eigen Freddie Mercury hier, Peter.
1: Heftig.
0: Jongen. De bovenkant van het statief is
1: af.
0: Jeroen,
1: ik zal het terugzetten.
0: We gaan het in de gaten houden. Dankjewel voor jouw tijd en voor jouw optreden.
1: Jullie bedankt. Ik kom heel snel langs.
0: Hey, snel langs.
1: Of heel snel. Ik heb geen idee. Als er nieuwe muziek is, kom ik langs.
0: Nou, toi.
1: En dat duurt niet lang meer.
0: Nou, gezellig. We gaan terug naar de live registratie van Jan Biggel van Appel.
1: Oh nee, Moergestel zeg.
0: Terug naar Moergestel. Daar zeg ik dankjewel.
1: Jan Biggel.

lekkere mensen. Mensen, jullie weten, ik ben pas geleden getrouwd. Ja, dat hebben we wel, hè. Ik kan tenminste zeggen, mensen, ik ben 62 en ik zit nog bij mijn eerste vrouw. Hé, hey, is dat waar? Dat hebben we wel. Mensen, daar heb ik speciaal een liedje weer geschreven en dat ga ik nou voor jullie brengen. Dat hebben we wel. Laat maar komen.

0: Lekker.
1: Ja, het was zo'n biggel eigenlijk met zijn trouwplaatje, zeg maar. Hè? Volgens mooi, mij, hè? Want dat leven toch mooi zijn, hè? Dat is het wel zo eigenlijk, hè?
2: Het leven is toch ook mooi?
1: Het leven is zeker mooi.
2: Ja.
1: Hey Wendy, hoe was het net live op het podium?
2: Ja, ik vind het altijd een beetje spannend, maar het ging goed, denk ik, ja.
1: En je bent altijd een beetje zenuwachtig, volgens mij, hè?
2: Oh, heel erg, ja.
1: Hoe komt dat toch?
2: Ja, dat zit er gewoon in.
1: Ja, zit dat er altijd al in? Ben je ook een beetje een
2: nerveus
1: mens, zeg maar?
2: Nee, helemaal eigenlijk niet. Maar ja, het malen, je neemt het mee.
1: Ja, ja. Snap het.
2: Ja, altijd.
1: Hey, weer leuk gezongen, moet ik zeggen. Ook weer een kind zonder moeder. Heerlijke plaat van Mieke natuurlijk. Oh, ik vind het schitterend.
2: Ja, ik ook.
1: Ja,
2: leuk om te zingen.
1: Dat blijven we gewoon mooi doen. Hoeveel singles zijn we inmiddels eigenlijk verder met je? Want ik zei net achter de schermen, ik heb er maar 2. Maar volgens mij heb je er inmiddels al wel meer.
2: Nee, ik heb er wel meer. Ja, ik ben de tel kwijt. Ja, ik heb er denk ik al een stuk of 8.
1: Dat gaat snel, hè?
2: Ja, gaat snel.
1: Zo.
2: Ja.
1: Hey, en met welk liedje reageerden mensen? Dat denken van, nou, met dit liedje zong ik nou vanmiddag. En de mensen reageerden daar nou zo leuk op. Of
2: Van mij of van de
1: nee, van jou?
2: Ja, het kind zonder moeder. Want het is natuurlijk ook lekker voor de hand liggend. Iedereen kent het nummer.
1: Ja.
2: Ja. Het is Spaans benauwd ook hoor. Want echt heel veel fans staan hiervoor. Die zijn hier voor mij.
1: Het leuk, hè?
2: Ja.
3: En natuurlijk lekker vol.
2: Lekker volle bak.
3: Sfeer is uitstekend.
2: Heel leuk.
1: Ja, het is ongekend. Ja, wat je van hier, als je eigenlijk thuis bent, dan kun je het eigenlijk niet helemaal beseffen. Nee. Wat wij hier meemaken vanuit de studio.
2: Ik heb het onderschat ook.
3: Ja, inderdaad. Wij ook.
1: Het is wij ook. Want het is de eerste keer. Maar het is zo gigantisch. Hoor.
3: Boven verwachting.
1: Ja, boven verwachting. Gewoon volle bak en druk en een hoop gezellige mensen.
2: Bizar.
1: Ja. Echt niet normaal.
2: Ik had dit niet verwacht.
3: Nee.
2: Ja, heel mooi.
1: Echt, ja, leuk om mee te mogen maken.
2: Ja.
1: Hey, wat ligt er verder nog in verschieten, Wendy?
2: Nou, ik moet eigenlijk over een week de studio weer in.
1: Bij Manfred weer?
2: Nee, niet bij Manfred.
1: Zet je vergeten of wel, toch? Heb je
2: geschreven? Ja. Manfred is nog aan het schrijven. Samen met Jack van Raamsdonk, die zijn nou bezig.
1: Oh, met z'n tweeën voor je, wat leuk.
2: Maar als dat nog niet op tijd af is, heb ik wel iets op de plank liggen.
1: Oké.
2: Ja.
1: Heb je zelf iets geschreven dan? Of,
2: Nee. Bij Vredeveld en Jeroen Rusch.
1: Oké.
2: Ja.
1: Een tekstschrijver in de arm genomen en...
2: Die Spaans benauwd ook hebben gemaakt. Die hebben
1: wat leuk.
2: Klaar staan. Ja, echt een topnummertje ook.
1: Nou,
2: ja.
1: En hey, verder nog plannen voor vandaag? Het is warm, hè?
2: Oh, het is heel warm hier. Plannen voor vandaag. Ja, ik ga dadelijk lekker weer naar huis, naar mijn kinderen.
1: Kijk, wat fijn. Ja. Ik heb eigenlijk Peter hem niet gezien. Ik had hem eigenlijk wel verwacht.
3: Ik was er al.
2: Okay. Ja.
1: Jij wel, maar de andere.
2: Jij er ook?
1: Peter.
2: Ja, mijn Peter die is er altijd bij.
1: Ja, altijd.
2: Behalve de laatste 2 keer bij JMD.
1: Ja, dat kan kloppen. Hij is een, trouwens, in de studio is je wel 2 keer erbij geweest.
2: Ja, bij in de studio wel, maar vandaag verhinderd wegens privéomstandigheden.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Je mag tegen hem zeggen, want de tijd geleden heeft hij meegenomen dat het gilletje.
2: Ja.
1: Hij is inmiddels voor 75% leeg. Ik had
2: thuis
1: een feestje en die ging heel hard, moet ik zeggen.
2: Ja, die is echt lekker. De volgende keer nemen we weer een flesje mee.
1: Super gezellig.
2: Ja.
1: Hey, dankjewel voor je tijd en we blijven je uiteraard gewoon lekker volgen.
2: Dankjewel.
1: Ga lekker buiten even lekker in de wind staan, want het is
2: even waaien.
1: Even waaien. Zo is het. Ja. Dankjewel, Wendy.
2: Hey, groetjes.
1: Groetjes, doei. Doei.
4: Ja, mensen, kei leuk. Maar mensen, ik ben toegekomen met mijn eerste liedje. En ik kan jullie natuurlijk niet. Kan hij natuurlijk niet weggaan om het grootste hit te zingen, hè? Want als ik tegen jullie zeg. En ja, ons moeder zei nog. Om iets fout te doen, hè, mensen? Het is kei leuk om iets fout te doen. Durren mensen, laat het maar komen. En we doen allemaal mee, hè? Beste vrienden, hier ben ik weer. Ewals, moederzee.

0: Dus dan wil ik even een fotootje maken morgen voor de socials. Ik weet, iedereen die zich graag zijn eigen op mijn Facebook staan. Dan gaan we allemaal met die handen de lucht in. Ik zeg dan 3, 2, 1. En dan allemaal juichen mensen. 3, 2, 1. Hoppatee! Dank jullie wel.
1: Maar we doen het nog één keer. Ja, als woorden zijn nog.
0: Wat is het soms leuk om iets fout te doen? Blijf leuk, hè, maat.
1: Wat doen we met lege ballen? Okay, dames en heren, ik sta hier met mijn grote vriend Jan. Wat is het ook een topper. Maar je blijft hier nog even hangen, hè?
0: Ik ben verlopen naar die weg, bier is
1: nee,
0: fris.
1: Ik heb één ding met je afgesproken. We gaan iets doen. Wij gaan namelijk samen kijken hoeveel mensen er in één Dixie passen. Ja, ik heb hier een paar mensen die gaan meedoen vandaag. Hoe mooi is dat? Dus nog één keer. Wie doet er mee vandaag met de Dixie? Oké, helemaal goed. Nog één keer. Wat doen we met lege ballen?
0: Vullen.
1: Mag je een heel grote plaats voor Jan Biggel? Helemaal goed, jongens. We staan hier vandaag natuurlijk met het J&D Zomertour. Maar we gaan gewoon even door met de volgende. Ik kijk even hier naar de zijkant. Hij staat er klaar voor. Ik vind wel dat hij een van de grootste zomerhits ooit heeft gemaakt. Want dan doe je altijd je danser danser. Poser poser. Ja, lekker jongens. Dames en heren, hebben we er nog een beetje zin in? Ik vind het een beetje zwak, jongens. Is dit nou J&D enthousiasme of niet? Ik zeg, hebben we er een beetje zin in? Mag ik een heel groot applaus voor de one and only Vince!

0: Zo, we zijn gelijk even terug van het interview van Vincent met Jan Biggel. Jan,
1: dag, hoe is
0: het met je?
1: Het is goed, joh. Ik kom net van het podium af en ik moet zeggen, het was weer keigezellig.
0: Wel een beetje warm, of niet?
1: Ja, maar...
0: Ik zag een beetje zweten op uw achterhoofd, maar...
1: Ja, maar het is warm en bitter met is. Dan moeten wij ook helemaal geven. Ik kan doen er maar vier liedjes.
0: Dat is wel zo.
1: En ik moet eerlijk zeggen, het publiek deed lekker mee en dat geeft u zoveel energie. Dus ik denk, ik knalde me wel los.
0: Ja, maar gaat bij jou niet het publiek altijd gewoon goed? Nee. Volgens mij wel, toch?
1: Ja. Nou, meestal wel. Maar ik heb ook wel de liedjes weer. Ik heb echt feestmuziek. Ja. Gelukkig wel.
0: Kom je als ik op een feest dat mensen jou geboekt hebben en dat ze dan eigenlijk helemaal niet meedoen? Of alleen de mensen die dan het feest geven en dat de rest zo stil staat? Ze van, ik ken hem helemaal niet.
1: Nou, in het begin schrikken ze een beetje, want er komt er wel iets een podium op. Ik maak erbij. Ja. Dan zie ik de mensen kijken bij, is dit nou?
0: Ja.
1: En dan begin ik ook nog dat liedje te zingen van het verkeerde gat. En dan zie ik vrouwen ooit kijken van, wat zijn die? Wat zingt hij nou daarover? Dan kijken ze meneer nog een keer om, weet niet. En dan denken ze, hij zingt er echt over, hè? Ja. Maar dat vind ik altijd wel leuk, weet niet, dat mensen, ja, met muziek moeten mensen kunnen laten lachen.
0: Ja, dat is
1: dus
0: belangrijk.
1: Ik heb ook liedjes gemaakt, eentje tenminste, dat ik ook mensen kunnen laten janken, maar dat ik ook nooit meer doen natuurlijk. Maar ja, dat je het kunt, vind ik ook keileuk.
2: Hey, Jan, een kleine impressie voor de mensen thuis, vanaf het podium.
1: Ah jongen, het is hier druk, het is helemaal vol en de sfeer is goed en het is niet te warm.
2: Nee.
1: Dus mensen die kunnen hier lekker rondlopen. Ja. Het bier is ook lekker, want ik heb al wel geproefd natuurlijk.
2: Ja,
1: ik ben hier voorlopig door die weg. Als je blijft er ergens, kun je er foto's maken.
2: Ja, zoals getrouwd man voelt het anders of nog steeds hetzelfde?
1: Nee, het voelt nog steeds hetzelfde. Nee, dat moet ik niet zeggen. Ja, weet je wat, het is nog, er zal wel iets veranderen, maar...
2: Nee,
1: eigenlijk niet veel.
2: Nee. Maar de Witte Broersweek hebben we gehad, dus...
1: Alleen, nou ben je voor het gebonden, hè Jan.
2: Ja.
1: Maar we moeten wij voor het klein beetje gedragen. Dus, ja, dat doen we
0: het
1: dan.
0: Scheelt ook wel natuurlijk dat jouw vrouw natuurlijk ook wel een levensinteresse volgens mij. Hè? Ook wel iemand die lekker van het leven houdt en van een biertje op zijn tijd. En gewoon, ja.
1: Zal ik jou maar zeggen, jongen, die houdt gewoon echt van Nederlandse muziek. Ik mag ook graag naar Engelse muziek luisteren.
0: Ja?
1: Maar zij, Nederlandse muziek. Bij elk ding, mijn hart voor muziek, bij jullie, weet het niet. Het maakt niet uit, ze willen overal bij zijn voor veel artiesten komen. Ja, dat is gewoon gezellig, maar het is ook gezellig, want al die artiesten, ze mogen lekker zingen. Iedereen heeft zingt zo zijn beste hits. En de mensen hebben heel de dag leuke muziek, een leuke beleving. Ja, ik vind het echt een beleving.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Ja, het is mooi om mee te maken zo inderdaad, op deze
1: dag
0: inderdaad.
1: Ja. Ja, voor jullie toch ook? Dit is,
0: ja, dit is schitterend. Dit is voor ons nu de eerste keer met J&D, maar dat is echt geweldig. Ik hoop dat we voor ons weer mogen staan.
1: Wij zijn het leuke is... Het zou eigenlijk gewoon regenen, maar ik zeg tegen Jan, weet je niet, jullie baas. Ik zeg, jongen, je krijgt mij geverdiend. Ja. Zeg, dat is altijd wel eens zo verdiend hebben.
2: Ja. Maar we mogen blij zijn, Jan, dat het geen 36 graden is zoals afgelopen vrijdag.
1: We hebben ideaal weer.
2: Ja, super.
1: Ideaal.
2: Super.
1: Het is dorstig weer, daar wel.
2: Heel belangrijk.
1: Maar het is, de zon schijnt niet, dus niemand verbrandt er. En het is toch een hele aangename temperatuur.
0: 100%.
1: En de sfeer, jongen, ja, die is geweldig.
0: Ik zei net al bij het interview met Wendy van Houtnet. Er moet er eigenlijk bij zijn, moet eigenlijk te beleven, want is, van thuis heb je geen idee eigenlijk wat hier allemaal gebeurt, hè?
1: Nee, maar hier de mensen onder elkaar, ze houden allemaal van Nederlandse muziek, ze houden allemaal van een feestje, dus ja, daar kan het maar één ding betekenen.
0: Ja.
1: Sfeer is gezellig.
0: Sfeer is gezellig, 100%.
1: Ja. Ja. Er wordt afgeproost hier,
0: zo,
1: met elkaar.
0: Ja, zeker weten.
1: En de horeca draait hier ook overuren, dat heb ik wel gezien.
0: Want... Ja, maar de horeca, die werkt hier ook supergoed samen, hè, want de horeca is eigenlijk bijna allemaal dicht, en die hebben hier een aantal barren aan elkaar gekoppeld, en dat gaat met z'n allen gewoon, die verdelen de wind, zeg maar, en dat gaat super.
1: Ik vind het geweldig, best hier.
0: Maar in heel veel dorpen en steden, heel veel afgunst naar de andere horeca, zeg maar, gaat dat hier gewoon samen hand in hand. Dat is top.
1: Nou, ik moet jou zeggen, nou doen ze dat bij ons in Liemde ook, maar twee cafés sluiten de handen ook in één. Want dus hadden ze allemaal twee artiesten tegenover elkaar staan. En dan gaan alle mensen lopen. En nou hebben ze samen gedaan, en dan hebben ze één artiest. En dan maken het goede kopper. En de mensen zitten niet meer met twee verschillende liedjes in elkaar. Dus ik kan iedereen aanrooien. Werk samen.
0: Ik heb het gezien van de kermis in Liemde, Jan, maar dat was echt een mooi feest al die dagen. Leuk,
1: hè? Ja. Ik ben er ook geweest.
0: Henk Wijngaard, die kon volgens mij niet Corriconisch zijn vervangen.
1: Corriconisch,
0: ik heb het allemaal meegemaakt.
1: Henk Wijngaard is ook geweldig, hè? Dat hebben we wel. Dat vind ik wel mooi.
0: Ik mag hopen dat Henk weer snel op het podium staat. Want hij heeft een zware hartoperatie gehad.
1: En een goede mens is hij, joh.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, ik vind echt, hij bereikt het. En nog, hij doet ook gewoon normaal. Dat vind ik altijd leuk. En dan vond ik het jammer dat je dan die hartoperatie mag. Het is allemaal goed afgelopen, dus ik verwacht Henk binnenkort weer een keer te zien. Hoop ik dan.
0: Ik denk eigenlijk op die leeftijd ook nog een podium staan, Jan, of niet? Als je de 80 voorbij bent, mag je dan, nog steeds optreden... of denk je van, nou, dat is mij wel genoeg geweest, dan is het klaar.
1: Nou, zal ik jou zeggen, jongen, ik zou mijn handjes klappen... als ik het op die leeftijd nog zou mogen en kunnen doen. Ja.
0: En nog steeds zo'n succes mag hebben, zeg maar.
2: Ja,
0: dat is toch geweldig.
1: Dat vind ik niet best gedaan, maar
0: gewoon
1: 80.
0: Gewoon dat mensen je nog steeds boeken, dat zijn eigenlijk al heel mooi.
1: Ja, maar heb ik gezien met Henk Wijngaard, joh, die jeugd, die zingt al zijn liedjes mee.
0: Ik weet het,
1: Die liedjes zijn meer dan 40 jaar geleden, 50 jaar geleden.
2: Ja, en als je naar het noorden van het land gaat, dan breken ze tent af bij Henk Wijngaard.
1: Ja, maar hier in Brabant ook, hè,
0: jongens. steeds meer. Het wordt wel steeds meer.
1: Vooral de jeugd. En dat vind ik zo mooi weer te die oude liedjes weer allemaal weten te
0: bedenken. Het heeft eigenlijk een generatie overgeslagen. Maar nu bij deze nieuwe generatie is weer helemaal terugkomen die muziek.
1: Ja, ja. Want die truckersmuziek van Henk Wijngaard. Ja, of gehouden of aan of gehouden er niet van.
0: Precies.
1: Maar als ik dan zie dat de jeugd al zijn liedjes meezingt. En hoe Henk Wijngaard stond er op zijn gemakje, hè?
0: Ja.
1: Zijn gitaarke.
0: Ja.
1: Ja, mensen, hoe langer jullie klappen. Dan gaat allemaal jullie tijd af, hè? Ja, zulke dingen allemaal.
0: Dat is wel mooi, ja.
1: Ja, echt. Ja.
2: Maar de jeugd, die komt eraan. De jeugd komt eraan.
1: Ja, ja, de jeugd
2: 100%.
1: Komt eraan.
2: 100%.
1: Ik moet ook zeggen, ik heb ook een hulp op jeugd die helemaal Jan Biggel geweldig vindt. En dan denk ik, ja, dan kan ik dat niet zo goed begrijpen. Want ik schrijf eigenlijk liedjes voor volwassenen.
2: Ja.
1: Ja, dat is toch zo, joh. Ja. En die jeugd vindt het allemaal geweldig.
2: Ja, top, joh.
1: Ja, ik denk, nou prima dan. Ja, ja, maar het is wel leuk om mee te maken alles.
0: Zeker.
1: En dan mag ik hier ook komen. Ik krijg een aparte ingang. Ik krijg mijn bier van niks. Ik mag hier op het podium staan. Ik mag de mensen de plezier laten beleven. Ja.
2: Maar Jan,
1: ik heb een mooi leven, hè, jongen. Eerlijk gezegd.
2: Ja, dat snap ik. Zie wel dat je moet gaan hydrateren.
1: Ja, ik zweet zijn best, jongen, op het podium. Ja, je geeft alles, hè, jongen. Dan komt er wel uit. Want alle energie die je erin duwt, die krijgt ook van het publiek met terug.
0: Ah, zit er eigenlijk nog nieuw werk in, misschien, Jan? Zit er nog
1: zeker, nee. Ik heb alles al klaar, jongen. Ik heb dadelijk, kom ik in oktober uit met Wilde Rodeo. Dat is gewoon een Jan Biggel country liedje.
0: Ja.
1: En ik denk wel dat je het heel goed gaat doen. En ik heb dan nog mijn carnavalsliedjes klaar. Blijf van mijn bier af. Ja, dat kennen we allemaal, hè. Is carnaval, het zit gelijk aan de bier, blijft eraf, jongen. En dan dadelijk in, witte rieders, dat is ook wel lachen. En die van oktober is klaar voor volgend jaar. En dan moet ik alleen even april iets in elkaar zien te flansen. Dus ik ben benieuwd.
0: De planning, het al mooi vooruit gepland in ieder geval.
1: Ja, ik mag niet mopperen. Ik mag mijn eigen gelukkige prijs, maar ja, het is een beetje, ik liep dus verder voor. Maar ja, dan komt er zo'n vriendin tegen. Ja, daar gaan we tijd in zitten. Gewoon trouwen. Ja, samen wonen. Al die druktes.
0: Ja.
1: Dus ja, het is er ergens niet van gekomen. Maar ja, nou ben ik met volle bak aan de gang.
0: Nou, mooi. Fijn om te horen.
3: Mensen.
0: Yo, wat krijgen we nu nog? Wat krijgen we? Super bedankt. Bedankt voor de leuke en gezellige middag. Was een gezellige middag. Groetjes van Nadine Roosman en Nelly Hendricks. Oh, kijk, dat zijn mooie woorden.
2: Oh, dat is lief.
0: Ah, ja,
2: dankjewel.
0: Oh, de dames staan trouwens vooraan hier.
2: Kijk eens, hier staan ze.
0: Ze staan niet op te letten, maar het was wel namens hun.
2: Hier. Dag, Nelly.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Hallo.
0: Dankjewel, dames. Dankjewel, dankjewel.
3: Ik ken ze ook.
1: Ik ken ze ook, ja.
0: Kijk aan. Jan, dankjewel voor jouw tijd.
2: Dankjewel, Jan.
0: Dankjewel, Jan.
1: Graag gedaan. En jongens, tot de volgende keer.
0: We gaan terug naar Vincent.
2: Ja.

mij, dans jij met mij dan. Alsof we... Ik heb ook een outsiders versie, maar dat is te heftig voor nu. Dat gaan we niet doen. Wat we... Dankjewel, Nicky. Mag ik een applaus, jongen, voor het geluid en het licht? Onder leiding van Nicky Rooijdijk achterin. Waar ben je? Ik weet niet waar je bent, Nicky. Zo, dat is ver weg. Even allemaal zwaaien. Het is stil aan de overkant. Is goed. Hart voor muziek hebben we ook nog, jongens. Kom bij hem. Alle vrienden, we gaan binnenkort op reis. Als je nog een cruise wil meemaken door de Middellandse Zee, een beetje reclame, dan moet je aan de linkerkant zijn, jongens. In ieder geval, J&D, dankjewel. Ik ga een ode brengen aan een man die vorig jaar is overleden. Die ik heel goed heb gekend. De man heet Rob de Nijs. En dit zijn zijn mooiste liedjes. Licht uit, symbolisch, in Mongestel.

wat overdag niet kan. Dat gaan we straks doen. En bij nacht, in de kroegen hier, gaat je naam weer erop. Dames en heren, we zijn hier niet voor niks.

0: wat van mij.
1: Morgenstal! Wat een fantastisch artiest was dit vandaag. Onze eigen Vincent! Ik heb hier een hele knappe jonge meid hier bij mij staan. Maar deze meid is haar papa en mama kwijt. Ja? Wil je ze even overnemen? Zullen we even kijken? Zullen die mensen meezwaaien? Kom eens hier staan. Let op. Kom eens even meestaan. En we gooien even één hand de lucht in. En we zingen met z'n allen.

0: Hey, la la la la la. Das kann ich ja alle. Hey, ja. Okay. Lieve schat, hoe heet je?
1: Vee.
0: Vee. En hoe heeten papa en mama?
1: Nicole en Dirk.
0: Nicole en Dirk. Waar zijn ze? Zijn ze al gevonden, Nicole en Dirk? Want wij laten hier geen kinderen alleen meer, hè? Nee, niet, hè? Dat gaan we niet doen. Weet je wat we doen? We gaan gewoon kijken of we die mensen nog één keer keihard mee kunnen laten zingen. We gaan kijken of ze nog één keer kunnen laten meezingen. Wat is jouw lievelingsliedje? Heb je er geen?
1: Jawel.
0: Welke dan?
1: K3.
0: Oké, K3. Daar gaan we. 10.000 luchtballonnen kleuren de hemel blauw. Zijn op zoek naar jou. Oké, dames en heren, de ouders zijn inmiddels gevonden. We gaan door met het fenomeen van J&D Zomertour. Ga jij met me mee? Ik neem je mee. Ik neem je mee op reis. Ik neem je mee. Dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor de volgende artiesten. Ze worden officieel aangekondigd met een mooie intro. Maar hebben we er nog een beetje zin in? Ik zeg nog één keer. Hebben we er nog een beetje zin in?
2: Nou, wij hebben er zin in, Peter, of niet? We gaan het even onderbreken. Vincent, welkom in de studio, jongen.
3: Welkom,
2: goeiedag. Oh, ik wacht, dat gaat er weer.
3: Ja, gezellig,
2: gaat
3: het goed.
2: Gezellig. Gaat het goed? Gaat het goed? Ja?
3: Ja.
2: Hey, hoe was het net?
3: Ja, het was...
4: Warm.
3: Warm, maar vooral ook erg leuk. Wat een liefde, wat een mensen. Wat
2: echt, hè?
3: Allemaal telefoontjes van foto, dit en dat. Ja, ik ga dat straks even doen. Ik denk, ga eerst even bij jullie kletsen.
2: Oh, dat vinden wij weer heel erg lief van je.
3: Nee, zeker.
2: Super lief.
3: Ja. Nee, geweldig, genoten.
2: Hey, die Rob de Nijs met Lio, we staan tegenwoordig met z'n tweeën hier.
3: Oh, dankjewel.
2: Het was echt grandioos.
3: Ja,
4: leuk.
3: Ja, ik heb genoeg eigen liedjes, maar ik wilde toch eventjes dat ja,
2: even daarbij stilstaan, zeg maar.
3: Ja, dit dus nooit vergeten wat die man allemaal gedaan heeft voor de Nederlandstalige muziek. Dat is echt ongelooflijk.
2: Wordt best wel vaak vergeten, volgens mij. Ik weet niet of jij vast wel meegekregen, van ik was een heel commentaar vorige week op Ben Kraan met een optreden. 79 jaar, Lentes Jong inmiddels, de beste man.
3: Ja.
2: Denk ik, ga maar eens even aanstaan. Hè. Je staat inmiddels al 60 jaar op het podium of zo. En dan, ja, het kan niet altijd even zuiver zijn natuurlijk, hè, na al die jaren. Hè.
3: Nee, precies. En dat hij dat nog steeds doet. Ik heb het niet gevolgd, helaas. Maar je moet gewoon respect hebben voor hetgene wat iemand al die tijd gedaan heeft. Maar Rob de Nijs, moet ik eerlijk zeggen, tot het laatste snik,
2: ja,
3: in zijn rolstoel, in een vol psychodome, heeft hij gewoon een prachtige stem gehad, gewoon nog steeds.
2: Ja, ongekend.
3: Dus
2: ja.
3: Dat was wel, daar heb ik heel veel respect voor. En ja, en ik heb hem ook persoonlijk goed gekend. Ik vond het wel een... zeker op zo'n plein. Je ziet dat die mensen, die kennen die liedjes allemaal nog.
2: Ja, het zijn echte klassiekers, hè?
3: Ja, dat is echt...
2: En eigenlijk, ik vind dat we best wel vaker wel een beetje respect mogen hebben voor onze oude Nederlandse artiesten die al zoveel jaar optreden, hè?
3: Ja, dat is ook zo. Daar
2: staan we af en toe een beetje eigenlijk niet bij stil, vind ik.
3: Nee, dat klopt. Maar dat is ook mooi van J&D. Het is gewoon één groot feest.
2: Kijk eens. Zeker.
3: Ja. Kijk eens wat er nu gebeurt. Het is gewoon zo leuk allemaal.
4: Prachtig.
2: Ah, mooi. Hey, trouwens, wat ik wilde vragen, want dinsdagavond zou je eigenlijk in de studio komen, mij en met Johan.
3: Ja.
2: Toen stond je dus helemaal met de kapotte bus.
3: Ja, ja.
2: Hij is die inmiddels gemaakt?
3: Ja, ik heb hem bij ook.
2: Heb je hem bij?
3: Ja, nou,
2: wat leuk.
3: Als ik hem dan maak, dan gaat hij ook mee ook. En het leuke is, want nou horen we op de achtergrond...
2: Even serieus.
3: Ja. En die ode die ik gedaan heb aan Rob de Nijs op NPO 1 voor de Afrotros, daar waren hun ook bij. Dus hun hadden net die grote hit. En dus hun deden dit liedje. En daarna kwam ik dan tussen 12 uur met de Rob de Nijs medley. Dus we hebben gewoon zo'n band met elkaar opgebouwd. En dat is het leuke van de tijd waar we in leven. Gewoon genieten van wat er nu gebeurt met het Nederlandse lied. Dat is niet normaal.
2: Nee, ongekend.
3: Ja.
2: Ja, we hebben het van ook aan de telefoon al over gehad. Ja, weet je, je bent al zo lang bezig, Vincent. En ik zou je zo graag weer zo'n nieuwe hit een keer gunnen.
3: Ja,
2: dat zou echt wel top zijn. Kijk, je kunt nog steeds leren op dromen, dansen, andere liedjes natuurlijk. Maar even zo'n nieuwe...
3: Ik vind het lief dat je dat zegt. Het zou mooi zijn als ik het nog een keertje mee mag maken. Want Droomland is toch wel geleidelijk gegaan. Als ik nou in één keer deze tijd zo'n hit pak, dan gaat het helemaal los.
2: Dan gaat het heel snel.
3: Dan gaat het snel.
2: Ja.
3: Als je zo ziet met Rutger en met Justin de Wild. Ik zou het wel mee willen maken, maar ik ben ook wel heel erg blij met wat ik al heb bereikt.
4: Maar zit er voor jou nog iets in het verschiet?
3: Ja, ik heb ook nu plaat Dat Ben Jij, die is nu uit. Ja. Het gaat hartstikke goed.
4: Ja.
3: En ik heb ook een liedje waar ik nu mee bezig ben. Ja. Toevallig gaan we morgen de studio in.
4: Ja.
3: Van hele goede tekstschrijvers die op dit moment ook een hit hebben.
4: Mm-hmm.
3: En ja, daar heb ik ook wel heel veel vertrouwen in, dat liedje ook.
4: Okay.
3: Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt. En dan hebben we nog wel andere dingen staan. Dus we gaan gewoon door.
2: Daar zijn wij zeer benieuwd naar.
4: Ja, inderdaad. Ja, inderdaad.
2: Jij mag nog geen namen noemen. Ja, zeggen tekstschrijver zijn, denk ik.
4: Zo'n stukje.
3: Nee, dat past dat wel waar. Ik ben nog niet helemaal zeker van hoe die eindproductie gaat. Maar ik heb... denk ik wel zeker 2-3 liedjes die nu aankomen... die ik denk van, oké, dat is wel een kans hebben, maar dat weet ik niet.
4: Maar je meldt jezelf.
3: Zeker weten. Zeker weten.
4: Top. Okay.
2: Vincent, dankjewel voor je tijd.
4: Ja.
2: Ga lekker naar buiten, jongen, want dat is te koeler als hier.
3: Ik ga handtekening uitdelen op de foto. Ik heb genoten, jongens. J&D, ja, echt
2: fijn, hè?
3: Trots op jullie, wat hier staat.
2: Super, en wij zijn mooi. Trots op jou.
4: Precies.
2: We vonden het jammer dat je dit er niet bij kon zijn... maar gelukkig zie ik je nu toch in dezelfde week weer in levende lijven.
3: Dezelfde week. En
2: tot snel weer in de studio.
4: En een goede terugreis.
3: Dankjewel, jongens.
2: Dankjewel.

Zo. Die gaat lekker. We zitten er al lekker in, jongens. Dames en heren, deze plaat is inmiddels al anderhalf jaar uit. Maar een klein halfjaartje geleden brachten we ons tweede plaatje uit. Fiesta Escalada. En de derde is onderweg. Binnenkort meer op Radio JND. Maar daar mag ik eigenlijk nog niks over zeggen. Maar ons tweede plaatje, dames en heren, Fiesta.

gisteren een applausje voor jezelf.

stilstaan is vanaf nu geen optie meer. We gaan zingen en springen. Tijdens de Radio JND Zomertour. En met deze man. Laat je horen voor Wilbert Pigmans.

0: Het gaat gewoon door.
1: Goedemiddag, jongens. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, heren. Van even serieus.
0: Ja.
2: Nou, jongens, even met z'n vieren meteen microfoon. Dat is even niet anders. Hey, hoe was het podium?
1: Nou, het was mooi opgeruimd. Ik heb geen confetti gezien.
2: Nee.
1: Dus het was heel rustig eigenlijk.
0: Het was heel rustig. Geen frikandellen gezien trouwens?
1: Nee, het was leuk. Ze deed goed mee. Leuk volk hier in Moergestel.
3: Ja, hè?
1: Ja. Ik denk, die kennen hem nog niet, maar dat ging toch goed.
3: Ja. Hey, hoeveel staan er?
1: Hoeveel er staan?
3: Denk je?
2: Wat denken jullie?
3: Wat denk je?
0: 3 sowieso.
2: Ja, dat wel.
0: Meer dan vijf ook wel.
3: 5000?
1: Maar minder als 20 miljoen.
0: Ja, wat minder dan 20 miljoen.
2: Ja, toch wel?
3: Ik twijfel.
0: Als ik zo tel.
3: Ja?
0: Dan zijn het er wel meer dan 5.
1: Meer dan 15 ook zelf.
2: Okay. Meer dan 15 ook nog. Nou, dat is fijn. Dus meer dan 3, meer dan 15 en minder dan 2 miljoen. Nou, dat kunnen we twee beter.
1: Ik zal het zo zeggen, ze passen bij mij thuis niet binnen.
2: Nee?
0: Nou, als je misschien op elkaar legt.
1: Nee, dat is
0: vroeger.
1: Dat
3: doen
0: we nou niet meer.
1: Nee, dat klopt.
3: Wij hadden net zoiets van, hoeveel zullen we er staan? Ik maak een schatting tussen de 4 en 5000, zeker.
1: Oh?
3: Ja.
1: Ja, nou, je het zegt trouwens.
0: Ja. Hebben jullie ze geteld?
2: Nee,
3: nou,
2: ik was
3: halverwege en ik denk bij mezelf van, ik stop.
1: Ja, het is mooi geweest.
3: Ja, zeker.
2: Ja. Hey, jongens,
3: was het optreden?
2: Ja.
1: Ja, het was gezellig. Warm ook wel. Wel een beetje warm, maar verder... ze konden verrekken zingen. Ik was op een gegeven moment bang, we halen het niet, die noot. Maar dankzij het publiek... Ja, dat
2: is het toch even gelukt. Je hebt het een beetje omhoog getrokken en het is goed te komen.
1: Ja, het ging echt goed.
0: Het was echt goed als Milan een zweetdruppel heeft.
2: En dat is gelukt.
0: Dan heb ik hard gewerkt.
2: En nou is hier in de studio ook wel heel warm, hè?
0: Ja, dat klopt.
2: Dat scheelt ook wel.
0: Hij zweet nogal snel, hoor.
2: Ja?
0: Ik denk dat hij in de overgang is.
2: Ja?
0: Hey. Springen.
2: Maar ondanks de temperaturen, jullie dragen altijd dezelfde kleding wel eigenlijk, hè?
1: Ik gooi het wel eens in de was, hoor.
2: Ja, wel tussendoor, maar...
1: Ja, na het weekend. Dan hebben we zo'n paar showtjes gedaan en dan mag het wel weer.
2: Dan is het raar een beetje ruiken, zeg maar.
1: Dan kunt
2: dan kunnen we het bekanden in de hoek neerzetten, zeg maar.
1: Je kunt hem rechtop in de hoek zetten.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ik doe er vaak dan eerst zo'n ramen mee zemen en dan in de was.
3: Kijk.
2: Werkt dat?
0: Ja,
2: super.
0: Ja, echt? Ja, ja. Meteen, dat gaat meteen super.
2: Die gaan we volthouden. Peter gaan we volthouden.
3: Ja.
2: We gaan volgende week thuis de ramen lappen met een visje.
3: Ja, ik wist het eigenlijk al. Wij lappen dagelijks de ramen met...
2: Ja, echt waar.
3: Oksel gedragen shirtjes, ja.
0: Lekker super.
1: Ik kan hier geen strepen van. Dat is echt heel...
3: Nee, die is goed, ja.
2: Hé jongens, buiten de Castellina, Fiesta Escalada, zit er nog meer aan te komen.
3: Oeh. Ja.
2: Er zijn er eigenlijk pas twee, hè? Pas twee eigen nummers eigenlijk.
1: Niet te veel zeggen, Thomas.
2: Niet te veel zeggen.
3: Jawel, zo'n stukje.
0: Als iemand iets over mag zeggen, dan is het wel Milan.
1: Milan.
2: Nou, Milan komt ervoor, jong.
3: Kom.
0: Oeh, ik mag er iets over zeggen. Ik krijg het gewoon toe. Dat was het ook. Voldoende, meer dan voldoende.
3: Jongens,
2: ze kan echt niet los laten, Peter. Echt niet.
3: Ah, kom op.
2: Nee, gaat niet gebeuren.
3: Soms spreek je niet. Zo.
1: Hey, maar binnenkort...
3: Hij komt eraan.
1: Komt hij eraan.
3: Hij komt eraan.
1: Sneller als je denkt.
2: En wat kunnen we verwachten?
1: Het wordt een banger van je welste.
2: Ja?
1: Ja, wij dachten, het mag wel weer een keer.
2: Ja, zo is het.
1: Ja, het mag wel weer een keer. Zo'n gouden plaat of zo. Dus maar ik denk dat deze wel meer dan 100 streams gaat doen.
2: Ja.
3: Tussen de 100 en de 2 miljoen.
1: Ja, denk ik ook. Tussen de 100 en 20 miljoen, dat zijn we best tevreden.
3: Ja.
2: Zo.
3: Ja.
2: Hey, hoeveel streams zijn jullie eigenlijk al bijna de Casino eigenlijk op het moment?
1: 49,7.
2: Zo.
0: Bijna. Miljoen. Bijna.
2: Godverdomme zeg.
1: Ja, bijna diamant, ja. Ja, ik denk dit jaar nog. Ja, ik denk dat zo doorgaat. Als heel dit plein allemaal 5 keer streamt, dan zijn we er bijna.
2: Dan zijn we er bijna, ja, precies.
3: Ja, ja. Zo.
2: Hey, maar heb je dan niet, zeg maar, dat kan ik best begrijpen, hè. Kijk, we hebben nu bijvoorbeeld Wild op Podium staan. Die heeft een jaar geleden een hit gehad met Toreador.
1: Ja.
2: Jullie met bijna de Casino. Maar heb je niet zo'n gevoel van... dat het dan een nieuwe single uitbrengt en dan hoop je dat het weer hetzelfde gaat scoren, zeg maar?
1: Ja, hopen doe je altijd.
2: Ja, dat is lastig, hè?
1: Ja, het is ook wel, je moet een beetje over die schaduw heen. Want je wil gewoon leuke muziek maken, ja, maar wij zelf achter staan. En, ja.
3: Maar wij van J&D werken mee.
1: Ja,
2: 100%. Wij werken mee.
1: Nee. Ja, dat vind ik...
0: Ja, we komen als één van de eerste komen bij jullie langs.
3: Precies.
0: Om de nieuwe plaat weer te laten horen.
2: Ja, top.
1: Ja, dan kunnen we wel een nieuwe jingle meteen doen.
0: Ja, de nieuwe jingle.
2: Oh, leuk.
0: Ik heb heel veel zin in jingles maken met Radio J&D. Maar wel al zo van, oh, fuck, vandaag moet ik de hele dag in de tuin werken. Dus ik zet Radio J&D aan.
3: En dan
0: zoiets. Ook wel met een knipoog. Vind ik leuk.
2: Ja,
0: het is altijd maar van, het is nou weer kerst. Ik luister radio. Maar het is ook leuk als er een beetje een knipoogje in zit, vind ik.
3: Ook bij het ramen zeemeut. Luister J&D.
0: Oh, vandaag moest ik eigenlijk een huwelijk voltooien. Maar ik ga liever Radio J&D luisteren. luisteren.
2: Ja, dat zijn leuke dingen. Ja. Zoiets. Oh, die gaan we even opnemen. Die gaan we opschrijven. Ja, dat is wel leuk. Top. Heren, dankjewel. En veel succes.
4: Hey jongens, toi.
2: Nog eens op planning staan trouwens voor het weekend. Voor vanavond nog.
1: Nou, vanavond in Schijndel. Dus daar wordt wel
0: gratis een hele leuk. Gratis
2: entree. Ook gratis entree. Hier ook al. Daar ook al.
1: Ja, met een hele band en alles.
2: Oh, dat is vet.
0: We hebben wel rekening gehouden. Als het hier is afgelopen, beginnen we pas daar.
2: Maar dat vind ik wel heel lief.
4: Ja. En belangrijk, hydrateren.
1: Hydrateren.
4: Ja.
1: Anders loopt alles naar de hydratering.
2: Ja. Hey, heren, van even serieus. Dankjewel voor jullie tijd. Succes vanavond nog. En tot heel snel weer. Hey.

0: weer bedankt.
1: Dames en heren. Jij staat verder mee, jongen, vandaag.
2: Oh, wat is het warm, joh.
1: Dames en heren, mag ik even een applausje voor Wilbert Pigman?
0: En geef een applaus de presentatie.

0: Hey, succes.
1: Lekker man. Ja, dames en heren, er staat een keur van artiesten hier voor jullie klaar vandaag. Het is niet meer normaal hier bij de J&D Zomertour. Hebben we het een beetje naar ons zin vandaag? Ik ben alleen maar op zoek naar die gezellige mensen. Wie is er het gezelligste? Moegessel! Ik ga nog één keer checken.

We hebben net de Toreador gehad. Maar er staat nog steeds een keur van artiesten voor jullie klaar. Alleen voor jullie via Radio J&D. Ik wil een heel groot applaus.

0: van het optreden van Roy van Nederland schakelen even door naar Wilbert Pigmans. Je bent live in de studio. Wilbert, jongen, hoe was dat net op het podium?
1: Ja, dat was toch geweldig. Een heel vol plein hier natuurlijk in Moergestel. En ik had zoiets van, weet je wat, de Toreador kan iedereen meezingen. Maar ik wil ook even lekker alles door elkaar gooien als waar ik mee begonnen ben in de skihut in Rotterdam natuurlijk 15 jaar geleden.
0: Ja.
1: En dat varieerde echt van een verliefd zijn van Guus Meeuwis tot, ja, noem het maar op, zoet, zout, zuur. Ratata La Fuente kwam zelfs voorbij. Ja, en ze braken alles af.
2: Inderdaad, goed gelukt.
0: Het was echt één grote megamix, joh. Ja,
1: ik vond het gewoon echt leuk, gewoon lekker dat er mensen in spelen. Ja. En voor de verrassingen zijn dat altijd wel de leukste momenten.
0: Ja, zeker. Hey, zing je nog steeds in de skihut Rotterdam trouwens, of niet?
1: Ik sta er nog steeds, elke donderdag.
0: Want toevallig had ik dinsdag Bob Offenberg in de studio. En die moest eigenlijk zijn optreden verplaatsen. Want Bob zit al jarenlang op dinsdagavond in de skihut.
1: Ja, dat is mijn collega, dat klopt.
0: Wat leuk zeg. En dan doen jullie een Bobset van de week tegen mij. Drie liedjes en dan weer een uurtje muziek ongeveer. En dan weer drie liedjes ongeveer.
1: Ja, ik moet eerlijk toegeven, ik prop alles nog meer in elkaar. Dus dat vergt meer energie.
0: Ja.
1: Dan ben ik stiekem altijd wel iets hier een paar minuten eerder klaar.
0: Ja?
1: En het is niet wegraffelen, maar het is nog meer energie geven in een kort blokje waarmee je dat eigenlijk alles gewoon ontploft.
0: Ja, gewoon liedjes in kort en nog meer liedjes aan elkaar plakken.
1: Eigenlijk een beetje ongelukkig
0: afstreven. Een beetje, oh ja, precies. Hey, er komt ook een nieuwe single van Johanna. Hoor je straks achter de schermen?
1: We zijn er druk mee bezig. Het wordt echt een plaat een beetje richting de stijlen van Afrobros. Zak naar de grond van Willem Bart.
0: Ja.
1: Dus uiteindelijk, ik ga jullie denk ik weer verrassen, want zoiets heb ik nog niet.
0: Ja, maar natuurlijk gaat het een keer, want de vorige keer ook heb je ons weer verrast met een hele leuke single weer. En
1: wat zou je zeggen, Foxtrotje?
0: Ja, heerlijk. Weer wat anders dan van je gewend zijn. En dat doe je eigenlijk elke keer wel weer, hè?
1: Ja, dat zeker. Maar ja, ik moet wel eerlijk toegeven, we zijn dit jaar ietsje later. De planning was eigenlijk iets anders gelopen vanwege natuurlijk dan wij een kleine verwachten.
0: Ja, gefeliciteerd trouwens. En,
1: dat hopen wij dat het 22 december ter wereld komt.
0: Leuk man. Hey, de eerste trouwens, hè?
1: De eerste. En het wordt een meisje.
0: Het wordt een meisje. Kom, je ziet het op Facebook. Ah, leuk zeg.
1: Kijk.
0: Ben je een beetje klaar voor, of niet?
1: Natuurlijk. We hebben alles al. De kinderkamer is al compleet. Dus het is nou alleen maar afwachten. Echo's kijken. En
0: ik kan je uit ervaring vertellen, Wilbert, er is geen handboek voor. Het gaat allemaal vanzelf.
2: Ja, precies.
1: Nou, maar je staat nog overeind. Dus dat is
0: ik sta nog overeind. En wij hebben een tweede die komt rond 24 september is die gepland. Ja. Een jongetje, we hebben al een meisje. Dus een hele dan, pittige meid ook. Dus.
1: Precies, dan heb ik eigenlijk nog een vraag. Nou. Stam je af van een konijn? Of,
0: hoezo?
2: Nou, voor je het weet.
0: Ik heb wel mijn best gedaan, ja.
2: Ja, voordat je het weet hebben ze krantenwijk.
0: Ja, jongens, stil zitten ze later wel, hè? Hey, ja, daarom. Lang genoeg.
1: Of tussen zes planken.
0: Nee, joh, lekker even doorgaan, man.
1: Hey, zullen we nog even buiten genieten?
0: Jazeker. Ja, het is warm hier, hè?
1: Kijk, het is hier binnen niet te houden, jongens.
2: Nee, precies.
1: Voor de mensen thuis, lekker de airco aanzetten. En ziet er cool bij in ieder geval.
2: Hydrateren.
1: Lekker biertje.
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, ook
2: gaan we doen.
0: Hé, Wilbert, jongen, dankjewel. En we houden jou sowieso in de gaten, hè?
1: Ja. Super. Tot snel. Doei.
0: Tot snel. Doei.
2: We gaan terug naar het podium.

zijn nog lang niet uitgefeest op het Sint-Jansplein. De volgende artiest is er klaar voor. En hij gooit er nog een schepje feest bovenop. J&D, Moegestel. Laat je horen voor Tom Kranen.

heb een vraagje aan jullie. Als ik zeg, we gaan op vakantie en ik betaal, wie gaat er dan met me mee? Dat dacht ik al. We starten de wagen, we rijden richting Frankrijk. We rijden richting Parijs.

We mogen eigenlijk maar 3 liedjes doen, maar ik vond het heel moeilijk om te kiezen. Dus ik dacht, weet je wat, ik gooi er gewoon een stuk of 6 achter elkaar. En we eindigen gewoon met al die nummers die ik ooit heb gemaakt. En dan vraag ik me altijd af, überhaupt kent iemand ze? Lieve mensen, gewoon nog één keer die handen.

0: Hij gaat de partij schik hier, hoor. Ik weet niet wat het over gaat, maar...
1: Volgens mij is het warm buiten.
0: Het is warm. Ja, maar vind je binnen dan koel of zo?
1: Nee,
0: of?
1: Nee, maar ik zet die oortjes op en die zijn...
0: Zijn die nat?
1: Vochtig.
0: Oh, dat is nog wel even serieus, denk ik dan nog.
2: Ja, even serieus.
0: Ja, die waren natuurlijk hier, dus...
1: Ja, nee,
2: het is hier buiten beter dan, binnen.
1: Het verkoelt. Zullen we het daarop houden?
0: Het verkoelt, ja, dat snap ik op zich
1: wel. Ja, toch?
0: Heb je nou je manager meegenomen, trouwens?
1: Dat is Leslie, ja.
0: Dat is Leslie.
3: Hey.
0: Hi, Leslie. Hi. Hallo.
1: Mijn manager, ja, wat doet hij eigenlijk allemaal? Hij doet mijn boeking in, wat doet hij er meer? Slap oude hoeren heel de dag.
2: Hydrateren.
1: Hydrateren.
2: Ja. Hou erin.
1: Ja, toch?
2: Oh, oké. Okay.
0: Hey Roy, hoe is het met je, jongen?
4: Ja, ik mag eigenlijk niet klagen.
0: Nee? Nee. Goed om te horen.
1: Ja, we wilden nog meer op uw zondag hier.
0: Ja, hoe was het? Ja, hoe vond je het op het podium? Hoe
1: ja, dat was vet. Het was vet. Ik zag natuurlijk wel, op een gegeven moment natuurlijk met Jan nog een paar keer de appjes heen en weer en het pleinfeest. En ik was er natuurlijk nog nooit geweest. Dus ik wist totaal niet wat ik moest verwachten.
2: Ben je ook niet?
1: Nee, nou. Ja.
0: Het was volgens mij de eerste keer dit.
1: Oh, serieus?
0: Serieus?
1: Ja, dat is mooi dat ik er weer bij mocht zijn.
0: We hebben het overgenomen van een collega-station, zou ik zo zeggen.
1: Ja, ja. Ja, ja, precies. Nou, blij om het te zijn in ieder geval de eerste keer. En het is niet tegengevallen.
0: Oh, fijn om te
1: horen. Het is ook echt ongeveer 4,5 keer zo druk als dat ik verwacht had, moet ik zeggen. Jullie
0: niet? Ja, niet normaal. Ja, wij kwamen...
1: Het staat gewoon helemaal vol.
0: Ik was er wel om 11 uur, toen was die leeg. Om 12 uur kwam de eerste mensen aangelopen. Omheen ging het officieel open. Maar er waren een aantal mensen die waren daar via de laten losse gang binnengekomen.
1: Ja, ja.
0: Dus, dat is makkelijk. Kan ik vast niet staan natuurlijk. Lekker voor aan de hek. En ja, een uur of één, tussen 1 en 2 dacht ik in één keer... Zo, er komen een hele hoop mensen binnengelopen.
1: Ja.
0: En het is gewoon volle bak, joh.
1: Het is niet normaal.
0: Nee,
2: wij dachten wel zelf van... Hoeveel mensen zouden er ongeveer, denk je, staan?
0: Ja, wat denk je?
2: Ja.
0: Nou, wat denk jij, Roy?
1: Ik kreeg natuurlijk de bevestiging op een gegeven moment binnen. Ja. En er stond op inderdaad 4.000 tot 5.000 man.
2: Ja, wat denk je?
1: Toen dacht ik, nou, dan moeten ze toch goed de best doen.
2: Ja.
1: Toen kwam ik hier aangelopen.
0: Wat denk je?
1: Ik denk dat er 3.500, 4.000 man altijd staan.
0: Zeker. Ja, wel, hè?
2: Zeker.
0: Ja.
1: Dat denk ik. Hebben jullie niet bij de deur zo'n knippertje of zo?
2: Ja, jawel.
0: Ik had die vandaag niet. Die heb ik thuis gelaten.
1: Ja, maar vanuit hier is het ook lastig tellen, hè?
0: Ja, dat is natuurlijk. Ja, misschien van bovenaf, maar dan moet je wel heel snel zijn, denk ik.
2: Die jongen met dat klippertje, die had ook afgemeld, trouwens.
0: Ja, oh, was hij ziek?
2: Was iets met privéomstandigheden.
0: Ik denk met zijn hand.
1: Ja. Spijbelvlies ontsteken.
2: Ja, inderdaad.
0: Hey Roy, hoe gaat het muzikaal met je, jongen? Want inmiddels 4 singles verder uit mijn hoofd.
1: Even tellen, ja. 4 en de laatste afgelopen vrijdag uitgekomen, ja.
0: Ja, dus totaal 4 of 4. Totaal 5?
1: Ja, nee, totaal 4. 4. Ja,
0: ja, ik wou zeggen.
1: Zo. De 5e komt er alweer aan, natuurlijk. Hè. Ja, we gaan gewoon
0: normaal,
1: door. Ja, ja.
0: Het blijft wel een beetje dezelfde straatje een beetje doorgaan, hè?
1: Ja, nog wel.
0: Oh, want? Dus,
1: ik ga er natuurlijk niet te veel over zeggen.
0: Nou.
1: Maar we zijn wel echt met iets bezig waarvan ik denk dat, dat mensen uiteindelijk denken van... Oh, dus dat is ook Roy van Uland, zeg maar. Dus het wordt geen pianoplaat in de zin van janken. Maar wel gewoon gezellig.
2: Waar moeten we aan denken?
1: Ongeveer.
2: Dat je denkt van...
1: Ik denk als jij, hoe zou ik het kunnen zeggen? Combineer Jan Smit met Roy van Uland.
2: En dan krijg je?
1: Een nieuwe plaat.
2: Ja.
1: Nee, maar het is echt... ik kreeg een demo binnen van de Big Boss Adrie. En ik dacht, waar is dit nou weer? En toen ging ik hem dus even doorluisteren een paar dagen. Hè, want vaak had hij even nodig. En toen dacht ik bij mezelf, dit zou wel eens iets kunnen zijn. Dus ik ging naar de studio toe. En we hebben het even uitgewerkt. Een klein beetje wat harder gemaakt, zeg maar. Om het iets meer... want het was in het begin alleen een gitaartje. En dat was het.
2: Iets meer jus.
1: Iets meer jus. Iets meer mijn sausje eroverheen. En de demo die daar uitgekomen is, die vind ik zelf wel heel vet. En dan ga ik hem volgende week inzingen. En dan kijken of we het of volgend jaar dat we nog los kunnen gaan laten.
2: Ja.
1: Dus, maar eerst...
2: Spannend.
1: Ik weet dat zij het ziet natuurlijk, want die is vrijdag uitgekomen.
0: Ja, die is er bijna uitgekomen natuurlijk.
1: Ja. En die is natuurlijk wel echt gewoon in mijn stijl. Hij is iets minder hard natuurlijk als bij jou zijn. Die hoort bij mij, laat er voorop staan.
0: Ja.
1: En ik hoop daarmee weer net even iets breder het publiek aan te kunnen spreken, zeg maar. Ja.
0: Oké. Nou, ik denk dat erbij gepraat zijn, toch?
1: Ja.
0: Of niet?
1: Ja,
0: we weten een beetje. Ja. We zijn benieuwd naar je nieuwe single, want daar gaan we wel eens wachten natuurlijk.
2: Ja, ik ben aan het denken, iets tussen Jan Smit en...
1: Ja.
0: En Roy van Uland. Ja, die combinatie daarvan. Ja,
2: dat zou zomaar kunnen zijn als de avond is gekomen. Of,
1: Je kunt er nog 3 maanden, 4 maanden over nadenken.
0: Ja. Geen Laura, maar Laurie of zo.
2: Ja, Laurie, ja. Maar je meldt je bij J&D. In elk geval mocht hij uitkomen.
1: Ja, absoluut.
2: Zeker top, top, top.
1: En Roy, jongen. Binnenkort de dinsdagavond ook weer, denk ik. Hè?
0: Ja, gezellig. Ja, dat zou leuk zijn. Straks eens maar kijken in mijn agenda trouwens. Want ik heb het, volgens mij krijgen we aankomen. Dinsdag hebben we de Broeders Co. September moet jij komen?
1: September. 2 september. 1 september.
0: Ja, trouwens ben ik trouwens wel bij. Ja, dan nog wel.
1: Als jij waagt om op vakantie te gaan.
0: Nee, ik ben in vakantie. Ja, trouwens heb ik al vakantie.
1: Oh,
0: de eerste weken van september ben ik met vakantie. zit samen met Johan.
1: Ja, dat was ook gezellig.
0: Ja, dat was ook gezellig.
1: We willen het programma wel vol.
0: Ja, dat wil ik zeggen. Dat komt wel goed.
1: Mannen, bedankt.
0: Hey, Roy, dankjewel.
2: Hey, fijne avond.

is het ja of is het nee? De nieuwste single, hij is net 3 weken uit. Dus stream hem allemaal en deel hem allemaal. We gaan er wat leuks doen. Die stond 2 jaar geleden bij de Toppers. En dan deden we liedjes samen met de band. En dat ging ongeveer zo.

Thank you.

JND Zomertour. Het is tijd voor een lekkere bako. Want zonder drank geen klank. Vanaf nu mag je luidkeels meezingen. Met de man die van ieder plein één

0: hier staan Tom Kranen.
1: Ja, ja. Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, joh. Hij werd niet warm, joh, met dat mooie shirtje aan en dat dikke jasje eroverheen.
1: Ik ben zo'n typisch iemand die zegt, ik ga mijn jasje aan thuis optreden.
0: Ja, zo'n hele...
1: Gino toen, die denken, laat het lekker aan.
2: Ja,
1: het toch alleen.
0: Het staat wel netjes natuurlijk.
1: Daarom,
0: ja.
1: Daarom.
0: En een mooie donkere broek eronder, dus
1: het
0: feest is wel compleet natuurlijk.
1: En kleed af.
0: Heb jij fans voor de raam staan?
1: Ja, zeker. Helemaal uit de hometown gekomen, jongens.
0: Kijk.
1: Ja, dat is niet zo ver, Kaatsheuvel, maar toch.
0: Ook Kaatsheuvel, maar er zijn wel... Deze mevrouw is wel echt een vaste volgste van je,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Dat is wel echt de Kaatsheuvelse volgste dit. Ja.
0: Kaatsheuvelse volgste.
1: Ja. Ketsheuvelse volgste.
0: Ja. Ja. Hey, hoe ging op het podium?
1: Ja, geweldig, jongens. Ik denk dat ik niet de eerste ben, maar kijk even hoe druk.
2: Ja.
1: Dat is niet normaal.
0: Ja, je was zeker niet de eerste, maar
1: je hebt
0: ze nog verder even opgezweept natuurlijk. Hè?
1: Ja, natuurlijk. En het is supergezellig. Handje in de lucht. Nee, het is supervet. Echt.
0: Ah, mooi, man.
1: En als je kijkt nu, er komen nog een geweldige artiesten langs.
0: Ja, zeker.
1: Dus ik ben niet de laatste. Dus
2: ja, ik denk dat de mensen thuis ook geen idee hebben wat hier op het plein op dit moment plaatsvindt hier. Het is ongekend.
1: Wat er net over, hè? Hoeveel mensen zal er staan?
2: Ja, zeg het maar.
1: Ja, ik denk inderdaad dat je de 4000 wel aantikt.
2: Ja, zeker. Ja.
1: En ik zou zeggen, volgend jaar weer, jongens.
2: Ja, natuurlijk. Ja,
0: eigenlijk wel. Het was voor ons de eerste keer, maar het smaakt wel naar meer, moet ik zeggen. Zoiets. Dus, we hebben natuurlijk elke in november hebben al zo'n prachtig JND Winterfestival.
1: Ja, zeker.
0: Wordt dit jaar de 4e keer. Maar het is voor de eerste keer, ja, dit smaakt wel echt naar meer, joh. Dat we gewoon met JND doen we natuurlijk meerdere dingen per jaar. Ja. Maar zo'n groot zomerfestival en dan een groot winterfestival is toch wel schitterend natuurlijk om dat bij je radiostation te mogen toevoegen natuurlijk.
1: Ja, nou, ik denk, weet je, afgelopen juni is volgens mij de Tros hier geweest, hè, met het muziekfeest.
0: Ja, klopt. Een week of drie geleden volgens mij, maar toen regende het, hè.
1: Ja, daarom. Maar laten we jullie
0: het was ook wel heel erg druk.
1: Ja, dat wel, ja. Maar goed, laten jullie lekker doen. Lekker zomers.
0: Ja,
1: lekker
0: goed.
1: Weer.
2: Het weer hadden we ook gereserveerd.
0: Ja, wij hadden net zo goed die regen kunnen hebben vandaag, Peter.
1: Ah.
0: We hebben de geluk mee gehad, gelukkig. Het is wel, ja, ik kan wel zeggen Spaans benauwd buiten. Maar tegenwoordig Nederlands benauwd, want we hebben tegen steeds warmere zomers. Hé, hey, Tom, hoe gaat het de muzikale zien met je?
1: Ja, goed. We hebben natuurlijk, ik denk in september vorig jaar pas de laatste single uitgebracht. Dus wel
0: ik was zeggen, een tijdje geleden alweer, hè?
1: Dag vandaag. Maar de nieuwe single is af.
0: Ja.
1: Omdat het een beetje een carnaval sfeertje hebben. We hebben besloten om die pas in december uit te brengen. Dus het duurt nog heel eventjes, maar hij is af.
0: En de carnaval die van volgend jaar volgens mij ergens half februari uit mijn hoofd.
1: Nee, begin februari.
0: Begin februari, daar ben je mooi op tijd.
1: Dus 9 december, ik kan nu al zeggen 9 december komt
0: het. 9 december, ik zou misschien wel even nadenken over november al, hè? Dat heeft wel even
1: een
0: tijdje nodig, hè?
1: Ik betaal dan mensen voor die er helemaal uitdenken. Dus,
0: oh, ja, dus, dan ga ik er niet meer moeite om. Eigenlijk niet betaald.
1: Ik ook niet, want als ik zeg september, dan weet je ook, nee, doe maar niet. Dus, we kijken in november, december. Waarschijnlijk staat het op 9 december, maar we kijken gewoon even wat de markt doet. Want ja.
0: Oké. Okay.
1: Maar een superleuk liedje, hè? Super Tom Kraan liedje eigenlijk, maar echt ook carnaval.
2: Nou, zo'n beetje.
1: Ja.
2: Waar gaat het over?
1: De titel, dat kan ik wel zeggen natuurlijk, is een klusje voor een kusje. Nou ja,
2: klusje.
0: Een klusje voor een kusje, ja.
1: Klinkt goed. En dan moet je zeggen, een kusje voor een klusje of een heitje voor een...
0: Kabijtje.
1: Precies. Nou, ja. En daar hebben we dit over gemaakt.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, Peter.
2: Een klusje voor een...
0: Alleen nu komt er door...
1: Ja, nou wat leuk, jongens. Ja. Dus misschien, ik heb net Jan weer gesproken en Jan die zegt elke keer, ja, Tom, Winterfest, daar ben je bij. Nou goed,
2: okay.
1: Bij deze.
2: Tom. Mooi,
1: nou kan hij ook niet meer terug.
2: Mooi,
1: en, maar dan is eind november toch, geloof ik.
2: 21 november.
1: 21
2: november,
1: ja. Zullen we afspreken
2: dat we
1: het NAM gewoon doen?
0: Doen we.
1: Spreken we dan over de eerste keer.
0: Oh, dat vind ik leuk. Wij hebben echt de primeur, inderdaad.
1: De primeur van de nieuwe single.
0: Zo even.
2: Kusje voor kusje.
1: Ja.
2: Doen we.
1: Ja.
0: Nou, leuk. Hé, dan gaan we je aan houden, hè?
1: Zeker.
0: Ja, jongens. Hé, Tom, jongen, dankjewel voor jouw tijd.
1: En tot de volgende keer, jongens.
0: Tot de volgende keer.
1: Hoi,
0: hoi.
3: Jongens, ik heb een beetje droevige mededeling. En ook een... jullie weten helemaal niet wat er gaat komen. Vorige week werd mij verteld dat Marco Borsato volgend jaar bij de Vrienden van Amstel optreedt. Dat gaat niet door. Nee, officieel, hij heeft ontkend, het gaat niet gebeuren. Maar, ik heb meteen gebeld. Ik zeg, nou, weet je wat, als je nou iemand tekort komt, dan kun je of misschien Jan Miguel bellen, of Nedis Leeman, of Django, of misschien wel Ferry de Lits. Maar tot het zover is, wil ik even kijken of er ook een beetje zangers en zangeressen op het plein staan. Zijn die er of niet? Zullen we zo'n liedje samen gaan oefenen een keer? Lijkt me wel leuk. Nou, let op.

Want steeds als ik je zie lopen, gaat de hemel

applausjes voor jullie zelf. Wieber en Biep. Je zou maar zo'n hit maken, zeg. Of niet? Zolang er geen vogels gaan fluiten, ga ik niet. Dat is net kut, hè? Ik ben mijn bako. Komt die Sherio, die zon zien zakken in de zee. Ik heb nog altijd dat DJ over dat bier. Ik wil even twee vingers in de lucht, twee vingers. Twee vingers in de lucht, twee vingers. Oh nee, dat is iemand anders. Ja,

0: Nou, we gaan even het interview van... het optreden, moet ik zeggen. Van Fredelis even onderbreken van het interview met Zonzo. Hoor je het goed, Zonzo, of niet?
1: Jawel, jawel.
0: Jawel? Okay. Genoeg?
1: Ja, als een klein beetje harder als kan.
0: Peter, kun je een klein beetje harder zetten? Dan moet
1: je
0: wel lekker
1: op. Peter, ken je wel, hè?
0: Ja, dat kan ik wel. Even juist op je weten te pakken. Heb je hem?
1: Ja, dat is goed, joh. Ik hoor je.
0: Oké. Okay. Ja, geen idee. Zo, het lijkt erop steeds harder gaat buiten, joh.
1: Ik denk het wel, hè?
0: Ik kom mezelf bijna niet meer, hé.
1: Nee.
0: Hey, was het interview? Of was het optreden? Moest
1: interview weet ik nog niet. Het optreden was super. Het is super druk. Tot aan het einde van de straten. Het is ongelooflijk.
0: Ja, echt mooi, leuk. Hè?
1: Ja.
0: De feestjes, hè?
1: Ja, echt een feestje. Echt een feestje.
2: Ja, de entourage is dikke 10.
1: Ja. Ja, zeker weten. Zeker weten.
2: Fantastisch.
1: Ja.
0: Heerlijk. Hey, wat hebben we allemaal gezongen eigenlijk? Want de zon was even buiten en ik hoorde kort volgens mij een Spaans liedje volgens mij bijkomen, maar...
1: Ja, klopt. Ik heb sowieso mijn eigen single gedaan. Die is 3 weken uit nou. Dat is...
0: Is het ja of nee?
1: En die doet het supergoed zolang die uit is eigenlijk. En daarnaast sta ik eigenlijk bekend als een gypsy-zanger. Dus, je hebt natuurlijk de gypsy-zanger van Nederland, Django Wagner. En ik ben er ook een.
0: Ja.
1: Ik ben wel iets kleiner, maar... maar goed. En,
0: ook qua lengte... valt wel mee, volgens mij. Maar qua de voorkant, zeg maar.
1: Ik weet niet of dit er is. Laat maar
0: nee, je is lang naar huis, volgens mij. Dat kan hij wel hebben.
1: Want... Ja, wel, natuurlijk. Wow. Het is familie.
0: Zelfs tijdens de interview had hij, kwam volgens mij een stukje van Koen, een intro, zeg maar, met de grootste zanger van Nederland. En toen sloeg ze op zijn eigen buiten. Ja, hij kan allemaal een geintje
1: Het zit een beetje bij ons in de familie. Dus ik ben ook een gypsy zanger. Dus mensen verwachten ook van mij dat je een soort gypsy-nummer doet. Ja, wat kan je dan nog mooier doen dan een liedje van de Gypsy Kings? Tenminste van de Gypsy Kings. Het is voor Laren, het is niet van de Gypsy Kings. Maar in de stijl van de Gypsy Kings, met de gitaren. En dat doe ik ook vaak door het hele land, met een hele band erbij. Mijn eigen band. Met mijn familie, de Basili Gypsy Family.
0: Oh, die zijn zo waanzinnig goed, joh.
1: Ja. We staan eigenlijk op die grote evenementen allemaal. En dat doen we echt een Gypsy Kings act. En dat is gewoon super. En daar wil ik toch een klein beetje mee laten horen ook als ik solo optreed.
0: Ja, dat mag
1: zeker.
0: En je
1: ziet toch eigenlijk dat het hele publiek meedoet. En vooral dat soort liedjes, die blijven het altijd doen.
0: Ja, dat blijft gewoon, hè? Is gewoon
1: daarom zitten we. Ik sta er net met Jeroen Rosenberg van Rockers, staan we net te praten. Van de volgende single moet denk ik toch zoiets gaan worden.
0: Ja.
1: Want je ziet toch dat de mensen van mij zoiets verwachten eigenlijk. Ik zie een gypsy jongen met een gitaar eigenlijk om zijn nek. Die had ik nou niet bij me, maar zo kennen ze me. En dan klopt het eigenlijk niet als je...
2: Ja. Ja,
1: wij spreken weet ik veel wat gaan zingen, maar het plaatje moet kloppen natuurlijk.
0: Het plaatje moet kloppen inderdaad, precies.
2: Ja, ken ik één goede gitarist bij de Roosberg, dat is Jimmy.
1: Dat klopt, dat is een familie.
2: Super.
1: Ja, wij zijn één grote familie allemaal. Ja. We worden met muziek geboren.
2: Inderdaad.
1: Ik was ook 1 jaar of 5 toen ik al begon met gitaar spelen. Kinderen van mijn zuster spelen ook al, die zijn 6, 7 jaar. Bij ons gaat het gewoon,
0: Generatie op generatie met het doorgaan, zeg maar.
1: Je hebt ook vaak jongens die niet muzikaal zijn, maar zodra ze een klein beetje muzikaal zijn, dan komt het wel gelijk goed.
0: Ja. Dat is de opvoeding, zeg maar. Ze worden geboren gelijk lekker met die muziek.
1: Je ziet het gelijk al als een jaar of 3 zijn van, dat wordt er wel eens.
0: Het is toch geweldig, joh. Ja,
2: het zit hem in de game.
0: Dat bij elkaar, joh, dat maakt een partij mooie muziek, hoor. Ongelooflijk.
1: Wij weten niet beter.
0: Nee, dat is het ook, maar toch, je moet wel kunnen spelen en muzikaal zijn natuurlijk.
1: Zeker weten.
0: En het voelen.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Je hebt ook gewoon veel jongens erbij die zingen, die zijn een beetje muzikaal, ze zingen voor de lol, maar... Ja, zodra je een klein beetje talent hebt, vind ik wel... Ja, dan moet je daar gewoon natuurlijk wat mee doen.
0: En daarom ook heel goed denk ik dat jouw nieuwe single... ook een beetje meer in die stijl gaat passen, denk ik.
1: Dit was wel even een zomerse single. Die hadden we eigenlijk al een tijdje op de planken. Dus ik denk, ik breng die nog even snel uit. Want dat vond ik gewoon leuk om te doen.
0: Precies.
1: En vanaf nu willen we gewoon echt gypsy muziek gaan maken.
0: Ja, echt.
1: Natuurlijk wel volks-Nederlandstalen. Ja, hoe ik het eigenlijk zeg. Wat Django Wagner doet, Rijmersa. Weet je, dat soort...
0: Eigen sausje overheen, je eigen merkje eraan, zeg maar. Gewoon jouw eigen herkenbare saus.
1: Ja, gitaartje erbij, accordeonnetje erbij.
2: Wat zit er in de pen? De pen. Wat zit er in de pen nog?
1: Op dit moment. In de planning?
2: Ja, in de pen.
1: In de pen, ik dacht deze in de band. Nee, in de pen. Nee, we gaan sowieso heel wat leuks doen. We staan in Gelderland binnenkort, bij Frank van Etten.
2: Oké.
1: Ik ga het niet bekendmaken, maar Frank, bij deze.
2: Oké.
1: Sorry, hij komt eraan.
0: We
1: komen eraan. En er staan zoveel leuke dingen. We staan nog in Ahoy binnenkort, met John West in concert. Ook de gast als Gypsy Kings. Band. En dat is gewoon super leuke dingen allemaal wat je gaat doen.
2: Ja.
1: En bij jullie sta ik vandaag natuurlijk.
0: Ja, dat is het leukste. leukste band. Ja. Top, echt super. Ja. Hey jongens, Onze, dankjewel voor je tijd.
1: Ja, jullie ook jongens.
0: En jouw nieuwe single, die gaan mij heel goed in de gaten houden. Deze ook natuurlijk al, maar jouw nieuwe single die je helemaal nu jouw eigen sausje gaat krijgen.
1: Is het ja of nee, hè?
0: Dus... Ja, ja, maar we de volgende ook. We gaan hem goed in de gaten
1: houden. Dankjewel.
0: Dankjewel man.
1: Dank je.
2: Tot ziens, hè.

0: Marcel dank jullie wel!
1: J&D!
2: J&D Zomertour. We schakelen de feeststand nog een tandje hoger. Hij brengt sfeer en een flinke dosis gezelligheid.

1, 2, 3. Jongens, ik heb begrepen dat jullie een beetje mee kunnen zingen hier. Kunnen jullie allemaal even de handjes omhoog doen? Want ik wil één groot koor hier. Ja. Allemaal de handen omhoog. We gaan van links naar rechts. En jullie zingen harder als ik vandaag. Daar gaan we. Oké. Ja. I've seen ways as an angel comes and play my fair way. I do thee know

Lekker naar het volle rondrijden. Maar is nog dit

0: meer. Ja, ongelooflijk. Mooi, wow. Is dat wow. Eigenlijk dat hij en Duitszalig, maar hij kan ook Engelszalig, joh.
1: Niet normaal, hij kan alles.
0: Hij is voor alle machten thuis,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, bizar.
0: Hoe zit het met jou eigenlijk, Ferry? Is hij eigenlijk iets buiten Nederlands om, of niet?
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja, ja, net nog. Ik heb net nog vrouwtje gedaan, hè? Nobody else.
0: Oh, dat was jij. Ja, ja, ja, we waren heel druk in de studio.
1: Ja, maakt niet uit.
0: Wij kunnen van wie soms niet zien wie er staat, maar...
1: Nee, maakt niet uit. Nee, ja, ik doe ik vind Engelstalig heel leuk om te zingen. Ja, vooral zo vroeger of Tom Jones, Elvis. Dat wilde ik eigenlijk vandaag doen, maar dat ben ik weer vergeten. Vandaag is de sterfdag natuurlijk van Elvis, hè?
0: Ja. Oh, dat is vandaag trouwens.
1: Ja.
0: Hoe lang geleden is dat weer trouwens?
1: 49 jaar.
2: Klopt.
1: Ja.
2: Zo, klopt.
1: Ja. Ja, ik ben echt Elvis-fan. Wel kind
0: van, dat blijkt, dat blijkt.
1: Ik weet alles.
0: Ja. Ik heb het wel met de zangeres zonder naam. Dat is ook een aantal jaar geleden inmiddels.
3: Daar hadden we het nog over gehad. Over dat,
1: hoe lang is dat geleden?
0: Is in 98 gestorven in oktober. Ik weet de datum, 23 oktober dacht ik.
1: Kijk eens, zo'n
0: 98. Dus dat is ook bijna 30 jaar geleden alweer. 28 jaar geleden.
3: Mary.
0: Ja.
3: Savaas.
0: Dus 25 jaar geleden was hij met mijn opa en oma en dan samen roos op het graf gelegd van haar. Ja. Wilden ze heel graag. Hebben we dan samen met mijn opa en oma mogen doen.
1: Oké. Okay.
0: Dus, maar ja, Elvis is ook zoiets natuurlijk, hè. 49 jaar geleden zeg je al. En dan nog steeds zo'n, ja... Ik wou bijna zeggen levende legende, maar is natuurlijk al lang niet meer. Maar nog steeds zo'n legende eigenlijk, hè, in de muziek.
1: Ja, die heeft heel... Ja, ja, ja. Die heeft de muziek helemaal veranderd toen de tijd.
0: Nou, echt.
1: En dat merk je nu nog.
0: Ja, ja, nu, ja, nog steeds.
1: Ja.
0: Iedereen blijft toch gewoon zingen. Hé, hey, hoe was jouw optreden, Ferry?
1: Ja, geweldig. Ik vond het echt... Nou, niet dat ik zo geweldig was, maar ik bedoel dat publiek en hier, dat volle plein. De sfeer is gewoon superleuk.
3: Ja, we hebben het er wel meerdere keren over gehad, vanmiddag ook. Het is gewoon boven verwachting. Het is gewoon fantastisch.
0: Ja, eigenlijk wel.
3: De hele entourage, alles.
1: Alles klopt. Nou, ja. Het weer is... ik vind het... op het podium is vrij warm, benauwd. Maar het, is, het weer is eigenlijk perfect, hè, voor dit. Ja, de zon die schijnt niet volop.
0: Nee, het is eigenlijk precies goed weer.
1: Het regent niet, dus het is eigenlijk perfect.
0: Eigenlijk perfect, ja.
3: We zien de zon vandaag...
1: die zien we zakken.
3: Niet,
0: in de zee. Hé, hey, hoe gaat je bako en Monaco daarover gesproken?
1: Ja, je ziet maken. Het, je ziet het. Ja.
0: Vandaag een bako bij Moegestel.
1: Ja,
0: ook lekker.
1: Gaat lekker, ja.
0: Maar zat dat een beetje onderling, achter de schermen... even een beetje te strijden over de naam van jouw compagnon met dat liedje? Maar dat is Sector, of niet?
1: Ja. Ik twijfel niet, maar ik spreek het ook elke keer verkeerd uit. Dus een mengeling tussen Shaq, de Shaq van het roken, en Shaq.
0: Ja.
1: Dus het is daar, daar net tussen Shaq.
0: Ja, laat het allemaal gewoon houden.
1: Ja, Shaquille, zo heet hij echt.
0: Ik zit even te denken, maar dat is volgens mij wel een van jouw weinige samenwerkingen met andere artiesten, of niet?
1: Ik heb er niet heel veel, maar wel een aantal. Django natuurlijk heb ik.
0: Ja, klopt.
1: Twee duetten mee met Jill, Helena.
0: Ja, klopt. Duet.
1: Nee, de Sleeman, Kleine Vogel.
0: Ja, trouwens, ik heb zelfs nog gezongen met z'n tweeën.
1: Ja,
0: klopt.
1: Ja, dus ik vind het wel heel leuk om samen te zingen. Ja.
0: Dat klinkt ook heel erg mooi, moet ik zeggen.
1: Ja, ik vind het zelf, bijvoorbeeld Django en ik, wij zingen al vanaf dat we zingen, zingen we ook al samen.
0: Ja.
1: Al ver voordat we überhaupt een liedje hebben uitgebracht. En hallo.
0: Er staat een fan voor de deur.
1: Hallo, kijkers.
0: Oh, twee fans.
1: Ja, ze zijn er allebei. Ja.
0: Ze zijn er allebei bij.
3: Mooi,
0: wat een geluk. Ja, is dat het eind vandaag?
3: Ja. Jongen.
0: Zo, hey.
3: Ja.
0: Wij zien allebei hier. Ja, we moeten zeggen.
3: Niet
0: we
3: doen.
0: Zien allerlei billen hier in de tijd.
1: Oh, ja,
0: ik vind ze met een broek aan, maar wel een billen hier tegen het raam aangedrukt.
3: Ja. Maar goed.
0: En door. Ja, maar goed. Ja. Jongen.
1: Hey. Dat is heel wel, hè?
0: Wat ligt er in het verschiet nog, Ferry?
3: Ja.
1: Dat is een goede vraag. Want toevallig heb ik van de week contact gehad. Ik zeg, nou, die Baco en de Monaco die gaat gewoon naast me lekker. En, die staat nog overal lekker in de lijsten. En met optredens gewoon goed. Dus ik ben dan daarmee bezig. Dus ik ben dan nog niet met het vervolg bezig eigenlijk.
0: Je gunt dat even wat tijd, zeg maar. Dat
1: ja, en, maar dat is ook mijn fout eigenlijk. Want eigenlijk moet je er wel mee bezig zijn. Want dadelijk valt het weer een beetje stil en dan ben je weer laat. Dus ik heb van de week even contact gehad. Zeggen, we moeten even over de volgende plaat alvast gaan denken. Want die is er nog niet. En nog geen idee wat het gaat worden.
0: Mag ik jou een tip geven?
1: Ja.
0: Want ik volg jou al vanaf, wat zal het zijn, dag 1 ongeveer, zeg maar. Een paar jaar geleden was je met het liedje Mag ik bestellen 2.0.
1: Ja.
0: Ik zou eigenlijk heel graag een 2.0 versie willen horen van Zacht Dicht de Regen. Dat vind ik een fantastisch liedje.
1: Ja. Ja, dat vind ik echt. Ja, wel leuk dat jij dat zegt.
0: Ja, dat vond ik echt geweldig.
1: Heel veel mensen vragen, bij een optreden vragen mensen die mij dus al... vanaf het begin kennen, volgen, Eindhoven en zo. Ja. Die zeggen dat allemaal, van Zachtie Tree was echt een leuk liedje.
0: Dat is een superleuk liedje. Dat even in een nieuw jasje, zeg maar.
1: Ja, denk ik.
0: Ja, natuurlijk wel.
2: Tip.
0: Een kleine tip van ons twee, hè?
1: Ja. Nou, ik ga dat nu niet zomaar zeggen. Daar ga ik er serieus over nadenken. Ja.
2: Doen.
1: Ja.
0: Maar dat was wel een van je eerste plaatsen, volgens mij, hè?
1: Dat was, dat was een van de eerste. Tweede of derde of zo, ja.
2: Ja, dat was even in de buurt.
1: Ja, dat klopt. Nou ja, dat is goed. Nou, weet je wat we doen? Als ik dat dan doe, dat is goed.
2: Ja, is goed.
1: Afgesproken. Doen we wel succes schrijven dan.
2: Ja, dat is goed.
0: Oh, dat is afgesproken. Bij deze.
1: Oké.
0: Ja, dat gaan we gewoon regelen.
2: Ja, sowieso.
0: Hey, Ferry, dankjewel, joh, voor je tijd.
1: Ja, jullie bedankt.
0: Jullie treffen van vandaag. Het is,
1: zeker. Lekker bakootje erbij.
0: Ik wou zeggen, mooi feestje.
1: We gaan er tegen het raam.
2: We gaan de reis vanavond naartoe.
1: Geen plannen. Ik hoef nergens meer naartoe. Dus
0: wat fijn.
1: Van hier kruipend naar huis, denk ik.
2: Doen we zo'n biertje.
1: Ja, doen we.
2: Of twee.
1: Ja,
0: afgezellig. Ferry, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: We gaan terug naar het podium.
2: Yo. Hi.
4: Oké, jongens. Wat een fantastische middag is het hier. Bij het Radio J&D Zomerfestijn. Bij de eigen zomertour. Nou moet ik wel zeggen. We staan hier nu met duizenden mensen. Maar in november is er ook weer de Radio J&D Winterfestijn. Moeten we niet vergeten. Ook daar komen keurige artiesten aan jullie voorbij. Dus koop nu alvast je tickets. En voor de mensen die thuis zitten, zou ik maar één ding zeggen. Kijk op radiojnd.nl of via de Radio J&D app. De volgende artiest die hier nu klaar staat, is eigenlijk een man van geen hit in de krant, maar wel in het land. Mag ik een heel groot applaus voor een van mijn muzikale vrienden, de enige echte, Robert!

0: nog heel veel gezien vanmiddag. Ik dank jullie wel!
1: Worden overal uit volle borst meegezongen. En vandaag staat hij live op het Sint-Jansplein. J&D Zomertour. Laat je horen voor jouw man,

0: eigenlijk bijna te moeilijk om even het optreden van Jaarman te onderbreken, toch? Ja. Altijd. Robert, hoe is het met je?
1: Ja, fantastisch. Goed.
0: Och, je dag ging er weer af, joh.
1: We zijn net weer terug van de vakantie.
0: Hoe heb je het gehad?
1: Leuk. Goed.
0: Waar was je geweest?
1: Duitsland, Oostenrijk en dan ook een paar dagen Italië en Kroatië.
0: Ik wou zeggen, ik zag op Facebook hele zomerse foto's bij komen, maar die komen niet Duitsland of uit Oostenrijk, dacht ik al. Het was iets tropisch, zeg maar. Maar fijn gehad weer?
1: Ja, lekker weertje daar, hè?
0: Top. Ja, fijn. Nou, en nu weer even in Moergestel, J&D Pleinfeest. Hoe heb je het ervaren?
1: Ja, lekker volle bak hier.
0: Ja.
1: Fantastisch. Maar ja, de sfeer zit er goed in.
0: Ja. Je hitvermogen zingen natuurlijk.
1: Alle hitjes weer proberen te... Dus zingen hier vanavond of middag. Eén groot feest hier, hè?
0: Het blijft maar doorgaan met je eigenlijk,
1: ja,
0: hè?
1: Heerlijk, mensen. Heerlijk.
0: Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Staan er fans daar voor de studio hier of staan die...
1: Allemaal fans, hallo.
0: Allemaal fans, ja.
2: En ik moet eventjes zeggen dat zelfs de EHBO doet heel goed mee deze middag.
0: Jij doet ze goed mee?
2: Ja, inderdaad.
0: Staan er op de letten, Peter?
2: Ja.
0: Ik heb het niet in de gaten gehouden namelijk, maar als jij zegt, dan loop je achter elkaar.
2: Ja, doet het goed.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ja, leuk. En nou wiepen ons in de warme studio.
1: Ja, is goed warm hier, hè?
0: Ja, warm, hè? Oh. Zo, ben ik er maar buiten. Jongen.
1: Kan je een beetje volhouden?
0: Ja, we kunnen wel volhouden. Maar lopen af en toe zo even naar buiten. Als er even niemand in de studio is, gaan we even 5 minuten naar buiten. Even afkoelen, podium, boven of even beneden. En dan komen we weer terug. Dus wat wel voor... Het valt vol te houden. Zullen we het zomaar even benoemen, zeg maar.
1: Ja.
0: Hey, wat zit er in het verschiet, Robert? Nieuwe muziek van je op de plank klaar liggen al?
1: Ik denk volgende maand komt een nieuwe single.
0: Oké.
1: Volgende maand, denk ik. Ja, september, in oktober.
0: Is het weer een herkenbaar liedje wat we kunnen verwachten?
1: Het is weer een herkenbaar...
0: Mag je al iets loslaten al of niet?
2: Een stukje.
0: Het tipje van de sluier?
1: Het gaat over, zou ik zeggen, één woordje, heimwee.
2: Oké.
0: Heimwee.
1: We hebben heimwee.
2: Ik weet het.
0: Weet je het al?
2: Ik denk het wel.
0: Oh, en nu?
2: Ik denk het wel. Ik moet even denken.
0: Ik ken een liedje uit de heimwee. Dat is van...
2: hij zit op het moment in Spanje. Heimwee.
0: Ja, ik hoor een andere heimwee in mijn gedachten.
2: Nou, het is te warm, maar anders had ik waarschijnlijk geweten dat...
0: Ik dacht eerder aan het liedje Heimwee van René Diepenbroek, de broer van Theo Diepenbroek.
2: Hetzelfde
0: liedje.
2: René Diepenbroek.
0: Heimwee, ja.
2: Top nummer, trouwens.
0: Maar,
2: zeg het maar.
0: Nee. Robert heeft zijn pokerface op. Die gaat echt niet zeggen ons. Echt niet. 100% zeker van niet.
2: Hij is wel een lekker nummer.
0: Ja, dat wel.
2: Ja.
0: En ik ben zeker dat hij hem kent. Want een tijd geleden heb ik hem in de uitzending al samen met Joban.
2: Ja.
0: En dat is niet normaal. Die man die kent Felice Shop van vroeger.
2: Ja, ik weet het.
0: Ongelooflijk.
2: Het is inderdaad heel lang geleden dat hij voor 250 gulden kwam zingen.
0: Ja. Nee, een tijd geleden alweer.
2: Ja, top man.
0: Hey Robert.
2: Ja.
0: Dankjewel man. Ga lekker naar buiten. Even lekker genieten.
1: Even lekker afkoelen.
0: Even afkoelen ook vooral, joh.
1: Ja,
0: zo.
1: En als er nieuwe single uit is, kom weer even langs.
0: Heel graag. Zou ik heel leuk vinden. Hey, dankjewel man.
1: Hey, dankjewel hoor.
0: We gaan terug naar het podium.
2: Doei.
1: Oké.

0: grootste talenten van Nederland. Je ziet hem hier met zijn petje op. Ze zijn nog te koop, hè?
1: Ja, ze zijn heel veel te koop. Ik blijf ze maar doorbestellen.
0: Deze man blijft maar venten. Heb je ze nog achter in de kofferbak liggen?
1: Ik heb er 10 bij me, ja.
0: Er zijn er nog 10, dames en heren, dus je kan ze nog halen. Mag je even een heel groot applaus voor onze grote vriend van J&D, onze eigen Jaman! Ja, helemaal goed, dankjewel, Jaman. Hebben we er nog een beetje zin in? Ik zeg, hebben we er nog een beetje zin in? Oké, helemaal goed, jongens. We hebben nog een paar artiesten voor jullie hier klaarstaan vandaag. Maar alleen als jullie er echt zin in hebben. Ik zei net, hebben jullie er zin in? Maar ik vond het nog een beetje tegenvallen. Nog één keer. Radio J&D!
2: J&D!
3: Het J&D Pleinfeest Moerestel gaat op volle toeren. En de volgende artiest kan niet ontbreken in de line-up. Geef hem een daverend applaus. En laat je horen voor Frank Smekens.

0: Goedemiddag.
1: We gaan naar Deventer.
2: Ja, bijna. Ik ben geboren in Deventer en ik woon nu eigenlijk in Kampen.
0: Oh, in Kampen. Oh. Ja. In Overijssel?
2: Ja, Overijssel. Ik blijf gewoon aan de IJssel.
0: Is dat Twente of niet?
2: Nee, dat is Overijssel.
1: Bijna Twente.
0: Oh,
1: bijna.
0: Ik heb eigenlijk dat Overijssel bestond uit Twente en uit Zalm. Maar er is nog meer dan?
2: Nee, er is veel meer. Nee, ja, zeker. Twente is echt Hengelo, Enschede, Almelo. Ja. Die kanten, daar zit echt Twente.
0: Ja. Ik heb er school niet goed op gelet, Peter.
2: Nee, dat maakt niet. Ik heb ook niet veel school gehad, maar ik wist wel dat het was.
0: Dat daar verschil in zat.
1: Daarom staan we hier.
0: Hey, ja man, hoe was je optreden, joh?
2: Ja, ik vond het waanzinnig leuk. De mensen deden fantastisch mooi mee. Ja, ik kan niet zeggen, het is super hier. Het hele plein staat helemaal vol.
0: Ja, geweldig, hè?
2: En jullie maken dit de hele dag al mee. Dus het is helemaal gezelligheid.
1: Maar moet ik zeggen, wij raken er ook niet over uitgesproken. Het is echt fantastisch. Eigenlijk voor ons ook de eerste keer hier. Ja, en de entourage, het is... Ja, fantastisch.
2: Ja, mooi. Ja.
0: Het vult ons steeds niet vandaag, zou ik zo zeggen.
2: Ja, maar dat is mooi, toch? Als je dan zo... En er komen zoveel mensen op af, dat... dat doe je toch, hè? Dat zijn maanden... Werk je daar naartoe met z'n allen als één team, met J&D?
0: Ja.
2: Ja, dan komt er dan zoveel mensen op af en dan is dat... Ja, dat is dat dikke
0: pluim. Jij bent, ik moet zeggen, Jamal, een van de weinigen die me vandaag hier in de studio sowieso überhaupt met zijn handen in de lucht heeft zien staan. Van links en rechts. Spoken bestaan niet. Ja. Ik vind het zo'n prachtig nummer. Ja, ja. Ik mis er eigenlijk nog eentje gewoon weer opnieuw.
2: Ja, nou, ik zat eigenlijk te twijfelen. Want ik had eigenlijk... Het waren een soort medleys wat ik gemaakt heb. Er waren vier liedjes bij elkaar in.
0: Ja.
2: En ik wou gewoon opnieuw echt gaan doen. Daar wou ik mee beginnen. Maar ik dacht, misschien is die wel te rustig om te beginnen.
0: Nou, ik denk dat het eigenlijk wel een mooi even een break was geweest van vandaag.
2: Ja. Oh, dat had er mij dan even gezegd.
0: Ja, dat wist ik niet van tevoren.
2: Ja.
1: Maar we stonden er te zwaaien. Ja, hij verveelt eigenlijk nooit.
0: Nee.
2: Ik vind dat die DJ's gewoon moeten bepalen wat de artiesten eigenlijk gaan zingen. Dat
0: eigenlijk wel, hè? Wij gewoon bepalen, want we weten het samen sowieso heel erg goed.
2: Ja, maar
0: wat we graag willen horen.
2: Ja. Ja. Jullie weten ook wat het volk wil horen eigenlijk op de radio.
1: Ja, inderdaad.
0: Het meestal wel.
1: Hebben we zojuist... Oké. Klopt, Jamal.
2: Het gaat wel goed als jullie twee nog
0: Super.
1: Ja. We hebben net wat tipjes weggegeven over nummers die misschien opnieuw uitgebracht.
0: Ja, bij Ferry net.
1: Ook.
0: Zachtdicht in de regen 2.0 hebben we het over gehad.
1: Ja, ook. Ja,
2: ja maar dat zijn mooie liedjes waar je het nu over hebt.
0: Ja, toch?
2: Zal bij Ferry wel perfect staan, denk ik.
0: Zo'n eerste singeltje of tweede singeltje van destijds. Ja. Je hebt volgens mij ook al een keer altijd opnieuw opgenomen, toch? 2.0?
2: Ja, 2.0, ja, klopt.
0: Zijn er meer uit de 2.0 versie van jou?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik heb alleen die heb ik echt op twee... Ik had nog wel Reggae Beat, had ik al klaarstaan om daar ook een 2.0 van te
0: ook
2: maken.
0: Ook zo'n leuk liedje.
2: Ja, en een beetje... Ja, daar zat eigenlijk wel wat meer muziek in.
0: Ja.
2: Meer accordeon. En dat was echt wel een dikke plaat. Die had ik eigenlijk wel opnieuw uit kunnen brengen. Maar weet je, te veel is ook niet goed, denk ik. Maar ja... Er komen er ook zoveel, hè?
0: Ja, er zijn er heel veel. Ja, bosjes. Tegelijk elke week proberen. Ja, dat klopt. Hey, wat staat er voor je in het verschiet, Jamal? Zijn er nu sales op de planning?
2: Nou, er staat heel veel in verschiet. Want ik heb natuurlijk mijn eigen label. Ik ben
0: En je bent druk, hè?
2: Heel druk. Zo. Ik ben een druk baasje. Ik kan niet stilzitten thuis. Nee, ik ga mijn concert geven 21 november.
0: Ja.
2: In Geleen. Daar was ik 4 jaar geleden ook. En dat vond ik zo'n mooi publiek daar. Heel warm.
0: Even wachten, want jij komt uit Deventer. Je woont in Kampen en je gaat een concert geven in Geleen.
2: Ja.
0: Maar waarom? Van waar die keuze?
2: Ja, ik ben een gevoelsmens. Ik voel waar de warmte zit van mensen en fans. En dat heb ik daar enorm... Ja, ik voel dat al jaren, omdat ik daar veel optreed. Ik zit ook veel in België. Maar daar zit gewoon, ik weet niet, daar zit gewoon echt het gemeende van de mens.
1: Ja.
2: De muziek
0: het oprechte.
2: Ja,
0: precies.
2: En dat is ook in Brabant ook zo, hè?
0: Ja.
2: Als wij feestjes daar hebben, is het altijd oké. Okay.
0: Maar in België ook, en ik hoorde even veel artiesten, want ik zit natuurlijk op dinsdagavond samen met collega Johan bij J&D.
2: Ja.
0: En ik hoor zoveel artiesten zeggen, ja, maar in België worden we dan steeds ouderwets ontarmd. Je komt daar binnen, je bent echt een ster, een held.
2: Ja,
0: en dat mist in Nederland toch best wel vaak, want er staan helemaal in de dorpjes staan ze zo met je van, ja, het zal weer optreden, maar niet uit, er komt de koningin optreden, maar niet uit.
2: Is ook.
0: Maar in België zijn nu nog echt helden, zeg maar.
2: Ja, ze zitten daar veel op een stoel en dan denk je, nou, zullen ze wel genieten.
0: Maar dat doen ze.
2: Maar dat doen ze echt.
0: Ja,
2: wij zijn eigenlijk te verwend. Bij ons komt...
0: Eigenlijk wel.
1: Ja, ik kom zo wel eens in de kaasboer in. Net bij Eersel over de grens.
0: In Poppel, toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Prachtig.
0: Ja, dat is schitterend.
1: Die mensen zijn, gasvrij. Aardig. Ook,
2: leuk.
1: Maar goed, Brabant ook.
0: Hij vindt wel dat we de artiesten moeten komen optreden. Ja. Op zo'n middag moeten we gewoon wel even een beetje ontarmen natuurlijk met z'n allen. Hè? Een beetje van genieten.
2: Ja, weet je wat ik vind hier in Nederland? Dan kijken ze iemand aan van, nou, wat kom jij hier doen? En,
0: wie ben
2: jij?
0: Natuurlijk.
2: Dan kijken ze die jongen eigenlijk al weg. Dus hij staat eigenlijk al 10-0 achter. En dan moet hij ook nog zingen. Ja, dan komt het ook heel vaak getrild uit zijn stem. En dan zeggen ze, ja, mij zingt vals.
1: Ja, zo jammer.
2: Maar dan hebben ze meer helemaal zitten te bloeden.
0: Dat is lekker makkelijk natuurlijk, hè?
2: Ja, dat is wel. Ja, dat is heel wel lastig. Maar in België is dat gewoon.
0: Ouderwets is altijd zo geweest in België. Ja. Hè? De artiesten zijn daar heel erg belangrijk. Maar ook, en ik heb het straks gehad, ik weet niet, Peter, wie hadden we het straks over? Over artiesten hadden we het over Ben Kramer. Ik vind ook dat in Nederland, en toevallig heb jij een tijd geleden een stuk gepost over, volgens mij, wie was het ook alweer? Ik ben het even kwijt. Een man, hoe is de beste man ook alweer? De zanger van de Reis.
2: Jij bedoelt Frans Kunst, bedoel jij?
0: Frans Kunst.
2: Ja.
0: Het heeft een heel mooi stuk geplaatst. Ik heb helemaal gelezen dat wij meer respect moeten hebben over van de artiesten van vroeger uit.
2: Ja, vind ik zo.
0: En Frans Kunst daar volgt van, maar toevallig met de afgelopen week met Ben Kramer helemaal afgezekerd natuurlijk. Ja. Optreden. De man is 79, maar bijna 80. Ja. Ga daar maar eens aan staan natuurlijk.
2: En maar weet je wat ik jammer vind van mensen? Ze kijken niet dat zo'n man al jarenlang als kind zijnde al de droom had om te zingen.
0: Precies.
2: En dan wil hij dat ook helemaal afmaken.
0: Ja.
2: En hetzelfde is als jij voor een baas werkt en jij hebt zoveel liefde voor dat bedrijf.
0: Dat doe je hetzelfde.
2: Dan schrijf jij niet zomaar uit.
0: Nee.
2: En die mensen snappen het niet, dus die gaan die man helemaal afzeiken. Terwijl die man over dat geluid misschien net even iets kut uitkwam.
0: Ja,
2: en
0: precies.
2: Dat hij normaal gewoon altijd heel goed bestemd was. Mensen zijn zulke helden
0: achter. Ben Kramer werd gefilmd vanaf de achterkant van het podium en aan de voorkant schijnbaar vonden heel veel mensen het wel gewoon goed.
2: Ja, snap je.
0: Maar we gefilmd dat het monitor en dat die man kon nog gewoon goed zingen. Ja. Dus ik vind een mooie tijd geleden een stukje over Frans Kunst. En denk die mensen moeten wel gewoon even gerespecteerd worden natuurlijk. Hè?
2: Ja, weet je, ik zie mezelf ook altijd zo. En ik heb met Frans Kunst natuurlijk een speciaal...

0: echt waar?
1: Ja, en daar kwam ik Frans Kunst tegen. En die man die had een zo apart verhaal dat hij alles had in zijn leven. Maar hij verloor zijn zoon. Hij was 30 jaar oud. En toen, het scheelde hem niet meer. Hij wou niks meer. Hij was ongelukkig. Zijn zoon was weg. En dan zie je wat het verschil is tussen succes, geld, dat het zomaar weg kan gaan.
0: Juist.
1: En dat heb ik bij die man gezien. En dat heeft mij zo erg teruggeremd dat ik dacht van, ik moet uitkijken welke stappen wat ik neem in deze wereld.
0: Klopt. Ja, precies.
1: Blijf bij jezelf. Zorg dat je mensen ontarmt, liefde geeft en
2: dicht zet. Zo dicht bij elkaar.
1: Jazeker.
2: Heel dicht.
1: Ja. Daarom wil ik ook altijd lekker mezelf blijven. En ik vergeet nooit waar ik vandaan kom. En dat vind ik wel heel belangrijk. Ja.
2: Super.
1: Want sommige mensen die krijgen een hit en dan zijn ze helemaal aan het zweven. En doen. En dan denk ik, pas op.
0: Ja.
1: Want die hit, die pak jou.
0: Blijf bij jezelf.
1: En dat geld pak jou ook.
0: Ja.
1: En dat zegt. Ja. Maar ja, dat zeg ik. Gelukkig kunnen wij nog lekker mooi praten hier.
0: Dat wou ik zeggen. En gewoon lekker genieten.
1: Ja, zeker.
0: Van al het moois.
1: Absoluut.
0: Ja, man, dankjewel. We gaan terug naar het optreden van Frank Smeekers.
1: Ja, een hele bijzondere man.
0: Ja, ook zeker.
1: Doe hem nog goed straks voor mij.
0: Gaan we doen.
1: Oké, man. Goedjes, jongen.
0: Dankjewel, man.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.

Sorry? Ja? Oh, wacht even, wacht even, wacht even. Ik krijg iets ingefluisterd. Het mag. Nou, vooruit voor de fans die onder ons zijn. Even met die handjes. Kennen we hem? De zon.

0: dames en heren, gezelligheid kent geen tijd. Veel plezier!
1: Zijn wij proud to be fout? Deze mannen wel. Van de toeter op de waterscooter tot schatje mag ik je foto. Ze gaan het plein laten ontploffen

0: Ja, ja. Terwijl de gebroeders Coen een nieuwe single tegen horen brengen. Pauper, je fout. Gaan we even naar Frank Smeek. Is dan net op het podium.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, jullie.
0: Is het met droog of heb je nieuw aangedaan?
2: Ik ben iets aan het acclimatiseren, moet ik zeggen. Het is toch wel, met de zon op je bal is het wel warm.
0: Wel warm, wou ik zeggen.
2: De dag vandaag wel minder is dan afgelopen weken natuurlijk. Dus het is wel relaxter zo.
0: Het scheelt zeker.
2: Ja, als je zelf druk staat te maken, dan
0: kom maar jouw bloesje is dan vrij droog, of niet? Oh, ik zag een plekje erin. Ja.
2: Lijkt.
0: Het heeft al geleden.
2: Ja, dat mag, hè. Dat mag.
0: Dat mag zeker.
2: Mooi feestje weer, hè?
0: Hey, was het leuk?
2: Ja, zeker. Altijd leuk, ja. Het is toch een beetje eigen publiek, zeg maar. Want ik kom natuurlijk uit Tilburg. Ja, dat is niet zo ver van mijn Brestel vandaan. En ik heb hier ook in de jaren heel veel opgetreden. En er staan heel veel bekenden uit Tilburg. Okay. En J&D natuurlijk ook, vriend, hè? We zijn vriend van J&D.
0: Ja, zeker. Dat scheelt heel veel.
2: Mooi. Heel erg leuk. Top.
0: Er stond een hoop, en we hebben zitten kijken, want er stond een hoop mensen met jouw liedjes mee te zingen, inderdaad. Ook heel veel jeugd stond mee te zingen allemaal.
2: Ja, die zijn met
0: leuk,
2: van die,
0: de jeugd.
2: Van die gekke carnavals.
0: Ja, allemaal. Keksen lopen.
2: Ja, dat vinden ze mooi. Ja.
1: Ik heb ook niet echt het idee dat de mensen naar huis willen.
2: Nee.
1: Dus het is volle bak.
2: Dat is nog lekker zonnig en je smaakt goed, denk ik. En de sfeer is goed. Ja. Ja, waarom moet je dan naar huis? Hè? Kijk, als je morgen om 7 uur moet werken, dan heb je nog tijd genoeg.
0: Dat wou ik zeggen. Maar Audi, je hoort hoe lastig die dag wel de volgende dag wordt, hè?
2: Ja, nou ja, goed, ik mag morgen weer beginnen voor de eerste keer na de vakantie. Dus dat is een bittere pil, denk ik.
0: Hoe lang heb je vakantie gehad, Frank?
2: Ja, 3 weken per vak, standaard eigenlijk.
0: Ben je nog best geweest eigenlijk, of niet?
2: Ik ben er een weekje naar Spanje geweest, de eerste week. Ja. Na de Tilburgse kermis, de laatste zondag van de kermis, zijn wij vertrokken. En dan gaan we al een paar jaar doen met wat vrienden die daar zijn ook. En ja, er zijn heel veel bekenden in Zuid-Spanje, Torremolinos, Carriuela.
0: Ah, gezellig.
2: Maar heel erg leuk en heel leuke week gehad. Eigenlijk weer wat te kort. Nee, dat is altijd.
0: Het is altijd zelf.
1: Hij is altijd
0: en dan morgen weer werken voor het baasje.
2: Dan kom je terug en heb je hier nog 2 mooie weken gehad met goede weer. Dus we hebben het lekker.
0: Ja, ik wou zeggen, dat scheelt toch wel een hele hoop natuurlijk.
2: Ja, morgen gaat om half 7 de wekker weer. Dat is alweer een
0: zware tegenvaller.
2: Winnen.
0: Hoe is het muzikaal gezien met je?
2: Ja, lekker. We doen lekker ons ding. Joh. Het gaat gewoon door. Het balletje blijft rollen. Ik stagneer niet, zeg maar. Ik blijf lekker bezig. Ja, weet je hoe het gaat. Hè? Er komt zoveel geweld van muziek uit.
0: Ja,
2: muziek uit.
0: Ja. Je hebt mij vandaag vaker gehoord inderdaad, dat er zoveel muziek uit komt elke keer.
2: Ja, je moet allemaal zelf in dezelfde vijver vissen. Je moet gewoon ook goed voor je best doen om daar bovenuit te steken. Om een goed liedje waar je goed mee moet hebben. En we doen ons best, dat kunnen we niet doen.
1: Maar dat doe je goed.
2: Ik probeer gewoon lekker te maken wat ik denk dat goed is en wat bij me past. En, mijn optredens heb ik elke week wel, dus daar ligt het ook niet aan. Maar het is allemaal wat meer mogen, snap je? Dus dat zou wel leuk zijn om iets meer. Ja. Maar we doen lekker mee.
0: En, ik kan niet anders zeggen van dat ik het je gun, want je bent al zo lang bezig.
2: Ja, ik doe het.
0: En dan de keer dat ik een live hoor vandaag, dan ga je altijd. Oh, ik vind altijd. Jij zingt altijd ver boven de band uit, zeg maar. Ze moeten jou vaak terugtrekken dan dat je jou bij moet schuiven.
2: Ja,
0: zeg maar.
2: Ik heb wel ballen, zeg maar.
0: Ja, echt.
2: Ik ben wel echt van volume. Ja, dat klopt. Ja. Dat is mijn ding, ik weet niet. Maar dan kunnen ze daar goed regelen daar.
0: Ja, dat is leuk, hè? Want dan ga je zingen en dan staat de microfoon van de vorige open. Oh, trek je maar een klein beetje terug. Dat is Frank weer, die gaat er zo hard.
2: Nee, dat klopt.
0: Zit er iets in de planning qua nieuwe muziek nog?
2: Ik heb er wel net een nieuwe plaat uit, dan een week of 3-4 geleden. Dus ik kom er even mee. Ik heb wel ideetjes liggen, ook serieus. We hebben een aantal dingen nog liggen die we moeten uitwerken ook. Er komt een heel mooi duet komt eraan, als het goed is.
0: Dat weet hij wel, gaat hij niet zeggen, Peter.
2: Wordt volgend jaar wordt een zomerplaat, wordt dat.
0: Ja.
2: Ja, trouwens, ik heb eigenlijk 2 dingen als duet liggen, trouwens. 2. Maar goed, ik moet even... Ja. Ik weet nog niet hoe of wat, maar we zijn er nog niet helemaal uit. De ene die gaat waarschijnlijk wel door, dat is volgend jaar pas. Dus doe het even.
0: Qua duetten, ik ken eigenlijk helemaal geen duetten van jou. Heb ik het even vergeten?
2: Ja, eentje heb ik, met Patrick Dano.
0: Ja.
2: Je bent mij.
0: Heel lang geleden al, toch, of niet?
2: Al een jaar of 10 geleden.
0: Ja, ik wou zeggen.
2: 10, 11, 19 jaar geleden.
0: Dus nu ben ik zeer benieuwd, maar ik denk eigenlijk dat ik een zangeres ben.
1: Ja.
0: Denk ik. Nee? Oké.
2: Okay. Ja, dat had ook gekund. Dat lijkt me ook heel erg leuk, dat moet ik wel zeggen. Maar dan moet ik, dat is ook misschien wel een optie een keer. Want het is altijd die mannen. Maar weet je, het is, we komen elkaar ook, als mannen zijn, dan komen we elkaar ook veel meer tegen.
0: Ja, klopt. Ja, zangeres is toch vaak minder, hè?
2: Liedje, ja, niet dan, dat het minder is, maar dat
0: Nee, maar je ziet ze minder optreden.
1: Dan is het waarschijnlijk een zanger.
0: Zou je denken, Peter?
2: Het zijn wel jongens die we kennen uit Sofie natuurlijk. Dus,
1: die we kennen.
2: Komt goed. Je gaat het horen, zeker.
0: Oké, top. En Frank, dankjewel voor je tijd.
2: Graag gedaan, jongen.
0: Voor mij heb je het ook behoorlijk warm. Dat is iedereen
2: hier. Dus, ik zeg al, ik moet een beetje acclimatiseren.
0: Ja, snap ik. Ga lekker naar buiten. Lekker even een beetje zonneschaduw.
2: Dankjewel voor Dennis Wassen, jongens. Dankjewel. Veel plezier. Tot ziens.
0: Graag gedaan. Maar ga terug naar de Gebroeders Coen.

0: dankjewel. Een fijne avond.
1: Dames en heren, ze staan hier. We zijn heel dankbaar dat ze hier vandaag zijn geweest. Mag je nog een heel groot applaus voor de gebroeders Kaal. Ja, la, la, la. Dat kan harder, ja, la, la.
0: Oké, Radio J&D. We zijn hier natuurlijk één grote familie vandaag. Helaas hebben we wel een kleine mededeling vanuit Rutger van Barneveld. Gelukkig hebben we hem zo ver gekregen dat hij nog een filmpje heeft willen maken voor ons. Dus kijk even naar de schermen, jongens. En hij zal het jullie zelf vertellen. Even het geluid aan zou ook fijn zijn dan, hè. Ik wil best een beetje gaan liplezen. Dat schiet hem niet op natuurlijk, hè.
2: Ik kom deze keer...
0: Ja, we starten hem even op.
2: Hey, lieve mensen bij Radio J&D. Helaas ben ik er niet vandaag in verband met een familieaangelegenheid. En sinds een aantal weken, zoals jullie weten, staat mijn leven enorm op zijn kop. Ik ben altijd overal... Maar ik kon deze keer mijn familie niet teleurstellen en ik moest hier zijn. Helaas ben ik er dus niet in Moergestel, maar ik hoop dat heel veel collega's van mij de zon in de zee hebben zien zakken en hem zeker voor jullie hebben gezongen. En ik beloof, de volgende keer ben ik er weer bij. Veel plezier allemaal!
0: Ik wil de zon zien! Een zwolle zomernachten met z'n twee. En zij op dan vinger met me mee. Moergestel, zie me mee. Ik wil... Ja, jongens. Helaas kon hij er niet bij zijn vandaag. Maar dit is wel een moment om te denken. Jongens, we hebben hier een keur aan artiesten gestaan vandaag. Wel 30 artiesten hebben hier gestaan vandaag en jullie hebben het allemaal gratis en voor niks mee kunnen krijgen. Dus mag ik even een heel groot applaus voor natuurlijk de Belangenvereniging hier van de horeca. En natuurlijk voor Radio J&D. Kom, jij wilde graag nog iets zeggen. Kijk, niet alleen Jaman heeft petten, maar onze Kon ook, hè.
3: Wij danken jullie allemaal voor jullie opkomst. We hebben een trieste mededeling. Het bier aan die kant van het plein is op. Daar is nog voldoende bier te halen, dus helemaal geen probleem. En ik hoorde er straks iets over petten. Horeca Moergestel heeft ook petten. Vrienden van... voor een paar euro's per jaar kun je vriend van Horeca Moergestel worden. Ik zal er direct twee het podium in gooien. Ik ga ervan uit dat de sponsoren daar op reageren. Nogmaals, dank voor al onze sponsoren die dit feest mede hebben mogelijk gemaakt. Dank aan de ondernemers van Horeca Moergestel. En alle foto's die gemaakt zijn... zijn vanaf morgen te zien. Hallo. Op onze website www.horecamogestel.nl. Dank jullie allemaal.
0: Ik ga nog één keer de sfeer proeven. Tip, tip, tip, tip, tip, tip. Dames en heren, we gaan door met de volgende. Radio J&D Zomertour is on the way.
4: Van de J&D Zomertour. Maar we gaan nog één keer alles geven. J&D. Moergestel. Laat het hele Sint-Jansplein horen. Voor Jordi van den Boer.

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Muurtje eruit, kozijntje erin.
3: Ja, zo gaat ie goed.
2: En wat doen we met het puinafval?
4: Container Nederland.
2: Oh ja.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
4: Container Nederland.nl.
6: Goedenavond! Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
9: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
10: Tweedehandsauto.
9: Hallo, met wie?
11: Hoi, met mij. Heb je niet wat snelles?
9: Oké, komt-ie.
11: GTI, tweedehands.
9: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Wash in 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washin7.nl/vacatures.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.
4: De nieuwe J&D app

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jori Plaisier. Mijn hart is geen hotel.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, hier Jori.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora.

0: uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Honderden mensen die gisteren werden geëvacueerd voor de natuurbrand in België kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Het vuur woedt in de buurt van het Drielandenpunt. Het verspreidt zich nu richting Duitsland, maar dat kan zo veranderen door de wind. Het leger helpt met blussen. Nederland zet Chinook-helikopters in. Kinderen in Best hebben met hun metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog. Ze groeven ze op in een bosje en namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Een grote brand ten zuidwesten van het Overijsselse Hengelo bij een partyservicebedrijf. Een schuur stond in brand en door een explosie werd de halve gevel eruit geblazen. Een gebouw ernaast raakte beschadigd. De schuur is voor het grootste deel afgebrand. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue. Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig, met buien maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
5: Dommel 18. Dommel 18. De gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl. Dommel 18.

0: zomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijts. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
3: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
4: Goedenavond. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Ondernemers opgelet.
7: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen vandaag nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
9: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode? Kies je Praagmaat. Praagmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Praagmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Praagmaat. Dan weet je dat het
10: goed staat. Muurtje eruit, kozijntje erin.
11: Ja, zo gaat ie goed.
10: En wat doen we met het puinafval?
12: Container Nederland.
10: Oh ja.
13: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
14: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
15: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
16: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
17: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
18: Iedere werkdag brengt

0: 4 tot 6. Luister je mee op Radio JND. Op Radio JND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business. We'll be right back.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. België heeft hulp gevraagd aan Duitsland om de natuurbrand te blussen ten zuiden van het Drielandenpunt. De hulp is al op gang gekomen en wordt ingezet vlak bij de grens. Aan de Duitse kant ligt het plaatsje Monschau. Een evacuatie is voorbereid, maar nu nog niet nodig. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. In de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn honderden immigranten aan het demonstreren op het strand. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Er zitten nog altijd duizenden immigranten in Ceuta na de massale bestorming 2 weken geleden. Het overgrote deel is al teruggestuurd. Kinderen in het Brabantse Best hebben met een metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog, meldt Omroep Brabant. Ze namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
3: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Met John West, Lange Frans en Robert Pater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
6: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit. Goedenavond, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
10: Aldi, wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Elke dag,
8: jouw Nederlandse dag,
7: het weekend van JND.

en het hondje moest nog uit. Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik deed dat ze me mist.

0: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
1: Smit dakbedekkingen, I best.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Bedrijf of personenauto?
6: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
7: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
6: En gratis vervangend vervoer.
7: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
6: Industrieweg 27 in Oorschot.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
10: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
9: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: je thuis.
1: 10 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. België heeft de natuurbrand in het oosten gedeeltelijk onder controle. Het vuur verspreidt zich niet meer richting Duitsland, maar het blijft onvoorspelbaar door de wind. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Ze kunnen nog niet terug. De meeste hebben zelf onderdak gevonden. De rest wordt opgevangen in de plaats Malmedy. Iets noordelijker in Duitsland, bij Aken, was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is helemaal onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue. Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. De Nederlandse zwemploeg heeft het beste EK ooit achter de rug, zegt bondscoach Pieter Bisschop bij de NOS. We wonnen 2 gouden medailles en 7 zilveren. Marit Steenbergen was de absolute uitblinker. Ze kon alleen niet het verschil maken op het laatste onderdeel, de estafette wisselslag. Nederland werd 7e. Het weer van Weer Online. Vannacht bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
5: Ik zeg hey. Van Marius, ja, dat is echt oké.
6: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Het weekend van J&D.
1: Het weekend van J&D.

0: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip. Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
5: Goedenavond! Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
10: Officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
3: Jouw Nederlandse dag start hier.
2: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
3: Iedere werkdag van 7 tot 9.
2: Willem Bakker, alleen bij Radio J&D.
4: Willem met de Ochtendshow.
3: Werkdag van 7 tot 9.
2: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
2: Het weekend van J&D.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
2: Grindkeizer.nl.
1: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: weer.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. De Nederlandse estafettevrouwen hebben op de EK Atletiek goud gewonnen op de 4x400 meter. Een topteam met Femke Boeders-Bol, Lieke Klaver, Mirtha van der Schoot en Eveline Saalberg nam bij de start meteen de leiding en gaf die niet meer weg. Bij de mannen-estafette was er brons, mede dankzij slotloper Jonas Vijvers. Het OM in België heeft een onderzoek naar brandstichting geopend bij de natuurbrand bij de Duitse grens. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken, maar het OM zegt dat die tijdens het onderzoek nog kan veranderen. Er is inmiddels meer dan 3000 hectare natuur in de as gelegd en 600 mensen moesten hun huis uit. In Colombia zijn bijna een week na de zware aardbeving bijna 300 doden gevonden. Meer dan 140 mensen worden nog vermist. Hulpverleners blijven het puin uitkammen van huizen, flats, scholen en kerken, maar halen alleen nog maar doden tevoorschijn. En een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangericht in Standaarbuiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen begint regenachtig, maar in de loop van de dag klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00. Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementslas.
6: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
4: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
7: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
8: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
7: Wat zeg je?
8: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
7: Hoe dan?
8: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
7: Wauw, dat klinkt goed.
8: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
9: Pidijko Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

0: Het weekend van J&D.
1: Het weekend van J&D. Van J&D.

Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

0: productspecialistbrabant.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Goedenavond! Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.
5: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Het weekend van JND.

0: een bos haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
5: Met John West, Lange Frans en Robben Pater.
4: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Rechtenstudenten van de VU in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend tegen energiebedrijf RWE. Die zeggen in de reclame dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. Misleidend vinden de studenten, want bij het opwekken van biomassa komt wel degelijk CO2 vrij. Het Amerikaanse leger gaat minder vaak oefenen met het leger van Zuid-Korea. President Trump heeft daarvoor de opdracht gegeven aan zijn defensieminister Hexet. Trump snapt niet waarom Amerika met de Zuid-Koreanen moet oefenen tegen eventuele aanvallen van Noord-Korea. Hij benadrukt dat hij een goede band heeft met Kim Jong-un. En Nederland heeft de succesvolste EK-atletiek ooit achter de rug. Op de slotavond wonnen de estafettevrouwen goud op de 4x400 meter. De mannen pakten op diezelfde discipline het brons. De Nederlandse ploeg gaat naar huis met 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 maal brons. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis. Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
4: Wee-hoo!
3: 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: De nacht van J&D. J&D.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
2: Mooi van Ethos. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Goedenacht, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
8: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
9: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
8: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
13: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: De nieuwe JND-app. Chat met de studio. Luister overal naar Radio JND en JND Classics. En blijf altijd op de hoogte. De JND-app werkt ook in je auto via Apple CarPlay en Android Auto. Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
5: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: De nacht van JND.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. De natuurbrand in België zorgt ervoor dat er nu ook in Duitsland mensen hun huis uit moeten. Het gaat om twee kleine dorpjes net over de grens, die horen bij de stad Monschau. Eerder moesten in België al 600 mensen hun huis uit. Er is al een gebied van 6 bij 5 kilometer verbrand. Ook Zweden helpt België bij die grote natuurbrand. Twee Zweedse blusvliegtuigen werden afgelopen middag voor het eerst ingezet. Nederland helpt met helikopters en Duitsland en Luxemburg helpen ook. Het vuur is lastig onder controle te krijgen. De wind waait steeds een andere kant op. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste ooit. Van bijna 5000 mensen is zeker dat ze het virus hebben opgelopen, waarvan bijna de helft is overleden. De laatste keer dat ebola voor zoveel doden zorgde, was de uitbraak tussen 2018 en 2020. En de Britse atlete Amy Hunt heeft op de EK Atletiek een stokoud record gebroken dat nog in handen was van Fanny Blankers-Koen. Ze won maar liefst 4 keer gehaald op 1 toernooi. De 100 meter, de 200 meter, de 4 keer 100 meter estafette en vandaag de gemengde estafette. Fanny Blankers-Koen won in 1950 3 keer goud en 1 keer zilver. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint ook regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
10: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis. De nacht van J&D.

0: auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Goedenacht, dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: De prijs daarvan.

0: eten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal, alleen vandaag nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: De nacht van J&D.

0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu.